Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, andere komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit is Loof den Heer.
1: Hartelijk welkom op deze zondagmorgen bij het programma Loof den Heer. Elke zondagmorgen van 9 tot 12 uur kunt u luisteren naar dit programma dat live wordt uitgezonden door RTV 794, de lokale omroep van de gemeente Heerde en Epe. Het is vandaag zondag 10 mei, Moederdag. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 wordt er een kerkdienst uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Emst. In deze dienst gaat voor dominee van Maurik en in deze speciale dienst zal er belijdenis worden gedaan door 5 jongeren uit de gemeente. Rond 11:00 is er kerkelijk nieuws en om ongeveer 11:30 beginnen we met de verzoekjes die door u zijn aangevraagd. Het eerste lied van vandaag is Heer, wijs mij uw weg.

Dan heb ik nu eerst de liederen en de schriftlezing voor u van de kerkdienst die straks wordt uitgezonden. En die komt vanuit de hervormde gemeente in Emst. De liederen zijn Psalm 18, vers 9. Psalm 107, vers 1, 8 en 18. Psalm 42, vers 5. Psalm 107, vers 12, 15 en 22. Psalm 25, vers 2 en 6. Psalm 73, vers 12 en 13. Dan Psalm 121, vers 1. Psalm 121, vers 4. En Psalm 84, vers 2 en 6. En de schriftlezing is genomen uit Marcus 1, vers 14 tot 20. En in deze dienst is er belijdenis door 5 jongeren uit de gemeente. De dienst begint pas om 9:30, dus tot die tijd gaan we verder met muziek. En u kunt nu luisteren naar het koor, het Elbrus Mannenkoor, met het lied De Heer is God en niemand meer.

0: Het is bijna 9:30 en u kunt nu gaan luisteren naar een kerkdienst die gehouden wordt in de hervormde gemeente van Emst. In deze dienst gaat voor de eigen predikant dominee Van Maurik. Wij hier in de studio, en dat zijn vandaag technicus Harry van den Berg en mijn naam is Jenny Dalhuizen, wij wensen u een goede en een gezegende dienst.
1: Goedemorgen, dit is Loof den Heer.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de vele gasten onder ons heten we van harte welkom. Wij groeten hen die thuis of elders meeluisteren. We denken hierbij ook aan de luisteraars van Radio 794. Door het geloof werd ons met elkaar verbonden. Voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee van Maurik. In deze dienst zullen de volgende 5 gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Gerion Keizer, Matanja Keizer, Henk Keuken, Noach Singeling en Daniel Verbeek. Collecten. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de voor elkaar vakantieweken. Deze stichting organiseert vakanties voor gehandicapte mensen en anderen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. Tijdens deze vakanties neemt de Bijbel een centrale plaats in. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De busjes bij de uitgang zijn voor onze sponsorkinderen. Alle collecten worden van harte bij u en jou aanbevolen. Voorbeden en dankzegging. We danken met de belijdeniscategezanten voor de catechese-traject dat zij mochten doorlopen. Veel is besproken en geleerd. We bidden voor hen om een zegen over hun openbare geloofsbelijdenis vandaag en om Gods leiding en bescherming in de tijd die voor hen ligt. Bij Reinier en Jobke Weiland is afgelopen maandag een zoon geboren, Gerard Lias. Zijn roepnaam is Lias. Tijdens de geboorte was er sprake van zuurstoftekort. Hij heeft hierdoor veel hersenschade opgelopen en zijn grote zorgen. In deze dienst willen we deze zorgen bij de Heere brengen. We bidden voor Reinier, Jobke en Lias, hun familie en allen die om hen heen staan, om Gods ontferming en nabijheid. Bij Benno en Annemarije Tiemens is de afgelopen woensdag een tweeling geboren. Hendrik, Peter, Matjan en Maarten, Gerrit, Matteo. Matjan en Matteo verblijven nog in het ziekenhuis, maar het gaat goed. Annemarije is inmiddels weer thuisgekomen. We danken de Schepper voor dit nieuwe leven. Morgen zal Erika de Zijn een knieoperatie ondergaan. We bidden om Gods zegen en een voorspoedig herstel. Aanstaande woensdag zal Gerda Pannekoek opgenomen worden voor een heupoperatie. We bidden om Gods nabijheid en een zegen over de operatie. Op deze moederdag bidden we voor alle moeders in onze gemeente, dat zij hun belangrijke taken onder Gods zegen met vreugde mogen doen. We bidden ook om Gods nabijheid en troost voor gemeenteleden die om allerlei verschillende redenen pijn, verdriet of gemis ervaren als het om moederdag gaat. We bidden om troost en kracht voor de nabestaanden van Rijntje Kamphuis Beekhuis die afgelopen woensdag voor een geopend graf stonden. Gebedspunt GZB. In Egypte vormen christenen een minderheid in overwegend islamitisch land. We bidden dat zij vrijmoedig en zonder schroom getuigend mogen leven. We bidden om vrede tussen religies, om wijsheid voor kerkleiders en om kracht voor christenen om hoopvol, liefdevol en vergevingsgezind een plek in de samenleving in te nemen. De schriftlezing is vanmorgen genomen uit Marcus 1. Het thema is Achter Jezus aan. Straks na de dienst is er gelegenheid om hier voor de preekstoel de nieuwe belijdende leden de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. Vanavond begint de dienst om 6:30. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9:30. Iedereen is hartelijk welkom om deze kerkdiensten bij te wonen. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Na het zingen hiervan bereiden we ons in stilgebed voor op de dienst. Ik wens u en jou hier in de kerk en thuis meeluisterend een gezegende dienst toe.

0: Abel and to Isaac and Max. He does all the lives that he will have. And he does fine. And now the second today from MPs and Eagles and Eagles. And from the safer face of Eagles, thank God. And from Jesus Christ, he lived with all of the families. The Easter born out of the building, the overship of the communion of the land. Amen.
1: Hij doet het nog niet? Ja. We gaan samen zingen uit Psalm 107, het eerste, het achtste en het achttiende vers. De psalmen deze morgen zijn gekozen door de belijdeniscategezanten. En met hen zingen wij God de lof toe uit Psalm 107, vers 1, 8 en 18.

achter Jezus aan. Dat vraagt ook wat van ons leven. Want dan gaan wij achter hem aan leven. En daarin leert de Heere God ons vanuit zijn wet. En als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Ook dan wanneer het ons moeilijk afgaat. Wij vallen en struikelen. Is er bij hem redding, vergeving en een nieuw begin. Psalm 42, vers 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte en uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak. Het eerste van alle geboden is: luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.

Laten wij samen bidden. In dat vertrouwen leven, Heer. Dat is wat u wilt geven. En dat is wat wij verlangen deze morgen. Vader in de hemel, dat u ons dat schenkt en geeft. Op het jaarwoord wat vanmorgen mag klinken. Op het jaarwoord dat we al jaren geleden misschien hebben gegeven. Op het jaarwoord dat we in de toekomst hopen te gaan geven. In dit vertrouwen leven. Het vertrouwen dat u nabij bent. Zorgt. En ook uitkomsten schenkt. Heer, en dan danken wij u dat u ons deze morgen hier bij elkaar brengt. Dat u hebt gewerkt. De harten van deze 5 katrezanten. Het is uw werk, dat verlangen om uw naam te belijden in deze wereld. Om er hopelijk vooruit te komen. Dat zij de uwe zijn en anders geen. En dat er maar één is die zij willen volgen. We bidden u dat u door uw woord ons troost en leidt. In het belijden, in het volgen van u, in het leven met u. In tijden dat het goed gaat, dat blijde berichten over elkaar heen buitelen. Maar ook in tijden van diepe nood en verdriet. En zo ook al aan het begin van deze dienst. Brengen we tot u, tot die God die uitkomst geeft. De nood van Lias. De situatie die er is. De grote zorgen om zijn leven. Wees de hem en Jobke en Reinier nabij. Sterk hen, omring hen, bewaar hen. En als wij ook in deze nacht nog psalmen mogen zingen. Heer, dan willen wij zijn leven in uw handen leggen. Gelovend en vertrouwend dat wat u doet goed is. Maar ook ons verlangen uitspreken. Heer, genees en red. Heer, we brengen het bij u. Wilt u ons helpen? En ons ook, ondanks die pijn en dat verdriet, deze morgen vreugde, dankbaarheid en verwondering geven. Omdat u zo heel zichtbaar doorgaat met uw werk in onze gemeente. Deze gemeente naar uw naam genoemd. In onze families, in onze gezinnen. Neem alles weg wat kan hinderen. Zegen ons ook als we thuis meeluisteren. Verbonden zijn via radio, kerkradio of internet. En dat we eenparig u de lof mogen toebrengen. U, die wij mogen volgen. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit Markus 1, vers 14 tot en met 20. Markus 1, vers 14 tot en met 20. En daar spreekt de Heere God de volgende woorden tot ons vanmorgen. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. Tot zover. Onze schriftlezing deze morgen. Maar stilstaan bij dit gedeelte, die roeping, die stem van de Heer Jezus, die klinkt. En ik
roept achter hem aan te gaan. Dat is het thema, achter Jezus aan. En er zijn twee momenten waarop zijn stem klinkt. Allereerst in die versen 14, 15. Jezus woord voorop, zijn prediking die uitgaat. Dus het eerste punt, Jezus woord voorop. En het tweede punt, ons leven daar achteraan. Ons leven daar achteraan. Eerst gaan we nog met elkaar zingen. En doen we uit Psalm 107. In gemeenschap met die vissers daar op die woelige baren. Zij die de zee bevaren, met schepen rijk bevracht. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. En wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht. Wij zingen uit Psalm 107, het 12e, het 15e, het 22e vers. En daarbij krijgt u de gelegenheid om de Heere te dienen door uw gaven te geven van de gaven die hij u zelf gegeven heeft.

De verkondiging deze morgen komt tot ons uit Markus 1, vers 14 tot 20. Ik neem nogmaals die woorden van vers 17 en 18. Kom achter mij aan en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Thema, achter Jezus aan. Twee punten. Allereerst Jezus woord voorop. En ten tweede ons leven daarachteraan. Jezus woord voorop, ons leven daarachteraan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Volgen is in onze tijd best een ingewikkeld begrip geworden. Online kun je mensen volgen. Het verschilt wel eens een beetje per app hoe dat heet. Vrienden worden, volgen, abonneren. Of nog weer anders. Maar eigenlijk gaat het steeds om hetzelfde. Je gaat online met iemand meekijken. Iemand volgen. Je kijkt wat hij doet, wat hij zegt, wat zij laat zien. En misschien ga je het ook wel een beetje nadoen. De een na de andere trend vliegt over ons land. Woorden die gebruikt worden. Nieuwe challenges. Winkels die bezocht worden. Je volgt een ander. En dat beïnvloedt hoe jij zelf bent. Meer of minder. Tot zover is volgen nog niet zo ingewikkeld. Maar dan is daar ineens nog een ander. En die ga je ook volgen. Die gebruikt weer andere woorden. Heeft nog weer andere hobby's. Doet weer andere dingen. En ook daarvan neem je dingen over. En misschien dat die twee ook wel hele verschillende dingen doen. Misschien wat tegengestelde keuzes maken. En welke keuze, welke weg is dan goed? Wie moet je nou volgen van die twee? En dan gaan we het nog een stapje ingewikkelder maken. Want niet alleen jij volgt hen, maar zij volgen ook weer jou. Dus je volgt elkaar. Volgen is best ingewikkeld geworden. Een beïnvloeding die alle kanten opschiet. Op een manier die, als we heel eerlijk zijn, we vaak niet zo in de gaten hebben. Want hebben de gedachte dat, ja, je kijkt wat, je ziet wat. Maar kom op, ik ben er toch zelf bij. Ik bepaal toch zelf wel of ik me daardoor laat beïnvloeden of niet. Als we heel eerlijk zijn, weten we eigenlijk ook wel dat dat niet zo is. Natuurlijk doe je niet alles na, niet alles blind na wat die mensen doen en laten zien. Net zoals degene die jou volgen niet jou blind na gaan doen. Maar ongemerkt kijken we toch wel heel erg naar elkaar. En is onze cultuur, is ons leven daardoor gestempeld. We leven in een wereld waarin we eigenlijk in heel veel verschillende werelden leven. Waar we allemaal mee willen doen. Er allemaal bij willen horen. En dat wat we zien, wat we horen, wat we proeven, wat we denken, het laat ons niet zomaar los. Het laat ons niet zomaar gaan. En zo zoeken we onze eigen weg, zoals we het zo mooi noemen, door deze wereld. Onze eigen weg. Met onze eigen waarheid. Waarin je zo makkelijk zegt, ja, dat zie jij zo, maar ik zie het anders. We volgen mensen. En zodra je mensen gaat volgen, kan het alle kanten opgaan. We worden beïnvloed, gestuurd, gevormd door heel veel stemmen die er in ons leven klinken. En die we bewust of onbewust volgen. En vanmorgen klinkt daar één stem doorheen. Een krachtige stem. Komt er één stem in die verwarrende wereld vol van stemmen naar ons toe. En die maakt de boel een heel stuk eenvoudiger. Want Jezus zegt, kom nou maar gewoon achter mij aan. Dat is eenrichtingsverkeer. Jij achter hem. Hij niet achter jou aan, maar jij achter hem. Eén richting. En ook alleen maar hem volgen. Niet nog tal van anderen. Nee, zijn woord. Zijn leven. Zijn werk. Het alles bepalende.
En vanmorgen zijn jullie hier om door je ja-woord te laten horen dat dat is wat je wilt. Hem volgen. Jezus alleen volgen. Dienen. Geloven. Liefhebben. Omdat je hebt gezien, hebt gehoord, hebt gemerkt.

openbare bediening van de Heer Jezus. Het eerste moment dat hij in het openbaar zich uitspreekt, beleidt, zou je ook op een bepaalde manier kunnen zeggen. Hij vertelt, hij verkondigt, hij predikt. Hij wandelt op dit moment al zo'n jaar door Israël heen. In Johannes kun je daarover meer lezen. Een jaar lang zo'n beetje in Judea. Maar dan als Herodes Johannes gevangen neemt, treedt Jezus in het openbaar op. Treedt hij naar de voorgrond. En Marcus gaat nou in één zin samenvatten waar het nou om ging in het leven, in het werk van de Heer Jezus. Wat nou het belangrijkste is wat hij heeft gedaan. Een soort motto, een kernzin, een missie. Waarvoor is hij nou gekomen? Waar zou jij het kunnen zeggen? In één zin samenvattend, wat is de missie van Jezus? Wat is zijn boodschap? Wat wil hij vertellen? Het valt op dat in die woorden die Marcus hier gebruikt, de wonderen en dat soort dingen helemaal niet voorkomen. Hè? Die triggeren ons natuurlijk het meest. Maar daar heeft hij het niet over. Het zijn slechts afbeeldingen, tekenen, die wijzen op waar hij werkelijk voor komt. Maar waar gaat het dan om? Hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk van God. En dat doet hij met die woorden. De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Kort en krachtig. Eén zin. Maar als je vanmorgen te gast bent of meeluistert, dan denk je misschien ook wel, ja, het zijn ook een rij woorden waarvan ik zoiets heb van, ja, wat moet ik ermee? De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. De meeste van die woorden zijn woorden die je niet in het gewone leven op straat tegenkomt. Wat zegt Jezus eigenlijk? Aangezien Jezus woord voorop gaat, laten we maar gewoon eens die woorden langslopen. Dat we allemaal goed begrijpen wat Jezus hier zegt. Want alleen dan heeft volgen ook zin. En het begint met die woorden, de tijd is vervuld. De tijd is vervuld. Soms als je iets bestelt, of iets aan het installeren bent, er komt zo'n balk waar je de voortgang kan zien. Zo'n balk die langzaam, ik moet de andere kant naartoe gaan, die langzaam vol loopt. Eerst is hij helemaal leeg en langzaam zie je hem steeds vol lopen tot hij uiteindelijk bij de grens is. Dan is hij vol geworden. Nou, dat is eigenlijk, de tijd is vervuld. Hij is vol geworden. Het moment is aangebroken. En daarmee ook het moment waarnaar hij is uitgezien. Want je zit altijd te wachten dat balkje naar voren te duwen. Is het nou eindelijk zover? Maar waar werd dan naar uitgezien? Welke tijd moest dan vol worden? Waar was het wachten op? Nou, er was een error. Om het in computertermen te zeggen, een virus, een probleem. God had de mens gemaakt. De mens leefde gelukkig met God. Hij als koning. Een heerlijke wereld. Zonder gebrokenheid. Zonder ziekte. Zonder gebreken, zonder pijn. Een gelukkige wereld, omdat Gods koningschap zo goed is, zo volmaakt, zo zuiver. Maar toen kwam die error, dat virus van de zonde. De zonde kwam in de wereld. De mens wilde niet langer God dienen, maar wilde zelf koning zijn. Wilde zelf als God zijn. En daar ging alles fout. We wilden zelf kiezen wie we zouden volgen. Zelf bepalen wat goed en fout is. En diep in ons hart kwam een gerichtheid op onszelf. Als ik maar, kwam de zonde, het kwaad. Want de wereld waarin iedereen op zichzelf gericht is, is een verschrikkelijke wereld. En gelukkig leven in een wereld die God ook nog beteugelt. Waarin God de wereld niet loslaat. Niet zijn gang laat gaan. En toch, hoe meer we zien dat het geloof terugtrekt, verdwijnt, hoe meer we ook zien dat onze samenleving
in diepe

moeite komt. Uit elkaar valt. Egoïstisch wordt. Hard wordt. Psychische nood steeds groter wordt. Van depressies. Van burn-outs. Een samenleving. Waar het ook steeds zichtbaarder wordt hoe kapot het is. Er is hulp nodig. God is afgezworen. Maar is daar nou werkelijk het geluk voor in de plaats gekomen? Als ik nu ben, waar ik voor leef, waar leef ik dan eigenlijk voor? Als mijn laatste adem het einde is. Wat is het nut om te leven? Als het niets oplevert. Als er niets blijvends is. Als het nergens voor is. Als er geen doel is. Mag ik je eens eerlijk vragen voor morgen? Waar leef je voor? Wat maakt nou dat je 's ochtends uit bed komt? Aan het werk gaat. Welke taak of welke roeping je ook hebt in het leven. Als kind, als volwassene, als oudere. Waar sta je voor op? Ga je 's avonds weer voor naar bed? Waar ben je op gericht? Het is op dat punt dat God ingrijpt. Dat het balkje gaat lopen. Want God zegt, ik zal een verlosser brengen. Ik zal één zenden die dat virus de nek om zal draaien. Ik zal mijn koningschap herstellen. Mijn koninkrijk weer vestigen. Maar als dat koningschap over heel deze wereld moet zijn, dan voel je wel aan, dan zijn er maar 2 mogelijkheden. Welke dan nou? Of iedereen moet deze koning gaan dienen. Of zij die deze koning niet dienen, daarvoor is geen plaats meer. Of de opstandelingen moeten buigen en hem erkennen opnieuw als hun vorst. Belijden, u bent mijn Heere, u bent mijn God. Of doorgaan in die opstand. Maar daardoor wel verdreven worden, verslagen worden. Als heel deze wereld Gods koninkrijk wordt, dan is het 1 van 2 eruit of erin. Maar niets daartussenin. Dat is die tekst die Jezus zegt. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het staat voor de deur. Niet lang. En deze wereld zal hersteld worden. Dus het koninkrijk van God is het leven onder de heerschappij van God. Onder zijn zorg. Onder zijn recht. Die plek waar hij koning is, volledig en totaal. En hij geëerd en geloofd wordt. En in Jezus als koning is dat koninkrijk nabijgekomen. De koning heeft weer voet op aarde gezet. Om zijn heerschappij uit te roepen. Zijn overwinning te behalen. Die boze machten te beteugelen, ja wat te vernietigen zelfs. Uitgezien naar die tijd dat de opstand beëindigd wordt. En een volledige nieuwe toekomst aanbreekt. Een nieuwe tijd waarin het weer heel wordt en zuiver. En wat kan je hart hunkeren naar die dag. Dat al die gebrokenheid, al die zonde weg is. En alles nieuw zal zijn. Het koninkrijk nabij gekomen. En vanuit die boodschap, ja, klinkt dan ook logischerwijs die oproep. Tot die mensen in weerstand tot God. In opstand tegen God. Maar wel een boodschap één richting op. Is dat je opgevallen? Jezus is koning. Hij komt. En je zou kunnen zeggen, nou nu gaat hij vertellen. Hè? Het kan 2 kanten opgaan. Maar zijn hart is vol van liefde voor die mensen. Hoor je dat? Keer. Dat is wat hij wil. Hij wil geen strijd. Hij wil niet verderven. Hij wil niet vernietigen. Hij wil redden. Behouden. En daarom klinkt het. Bekeer je. Wat is dat dan weer voor woord? Bekeer je? Nou, bekeren is dus dat volgen. Omdraaien. Een andere richting op gaan leven.
In plaats van dat het om jezelf draait, gaat het om God die je het leven gaf. Van een leven naar je eigen regels, naar een leven naar Gods goede voorschriften. Naar zijn heerschappij. Bekeer je. Want het koninkrijk is dichtbij. De koning is al gekomen. En dat is wel wat hoor, bekeren. Want dan gaat het niet meer om jou. En dan gaat het niet meer om nu. En dan gaat het om God. En om zijn plan voor nu en eeuwig. Dan gaat het niet meer om jou, maar om de koning. En jouw leven in zijn dienst. En over het werk waar hij mee bezig is. Om dat te voltooien op deze aarde. Als we heel eerlijk zijn, zelfs in de kerk. Laten we het zo vaak nog om onszelf draaien. Om ons gevoel, om onze gedachten, om onze verlangens. Om ons leven hier en nu. Maar Jezus zegt, bekeer je. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Het gaat daar niet om. Om die dingen van hier en nu. Het gaat om Gods heerschappij. Over jouw leven. Nu. En altijd. Maar bekeren is niet voldoende. Nee, Jezus zegt nog iets bij. En geloof. Geloof het evangelie. Wat is dat dan? Dat is misschien wel het bijzonderste stukje van de woorden van Jezus uiteindelijk. Daar zie je dat hart van hem, dat hart van God het meest kloppen. Vol van liefde. Want het evangelie is dat Jezus zegt, ja, hoofdverraad is iets waar straf op staat. Alle pijn, het onrecht wat je hebt gedaan in je leven, groot of klein, er staat straf tegenover. Jij die zonder God hebt geleefd, of die zelfs keihard tegen God in hebt geleefd. Jezus zegt, er is genade, gratie, vrijspraak, vergeving, redding. Geen straf, maar eeuwig leven. Omdat Jezus de straf heeft gedragen. Omdat hij door zijn leven heen naar het kruis gegaan is, daar gestorven is. En de straf heeft gedragen. De dood van een opstandige slaaf aan het kruis. En nou klinkt het evangelie van God naar jou toe. Jij mens, jou wil ik aannemen tot mijn kind. Herstellen wat zo kapot is. Je aannemen tot mijn knecht. Ik heb alles goed gemaakt. Verzoening teweeg gebracht. Zodat er voor opstandelingen, voor zondaren, hoe erg ze ook zijn, vergeving en herstel is. En vanmorgen mag u daar je ja-woord op geven. Ja, Heer, dat geloof ik, dat wil ik, dat verlang ik. Dat gered worden door u. Dat evangelie door u en van u. Dat u en u alleen het bent die mij gered heeft. En dat u alleen de eer daarvoor toekomt. Dat evangelie is pas het echte geluk. De ware vrede. Dat evangelie, dat mijn leven dan pas tot zijn doel komt. Dan pas vervuld wordt. Wanneer ik u voor eer als mijn koning en mijn God. Zo mooi die woorden die we hebben geleerd uit zondag 1. Het eigendom van hem. Gekocht met zijn kostbaar bloed. Troost dat je zijn eigendom bent. En dat hij je niet loslaat. Maar dat hij je door het leven leidt. In leven en sterven. En nu mag je zeggen, u wil ik dienen. Ja, Heer, u wil ik dienen. Met heel mijn leven. En ik wil achter u aan gaan wandelen. Ja, dat ja-woord geeft niet hoog op van jezelf. Jullie weten ook heel goed hoe je hart heeft gezworven. Welke weg het heeft afgelegd. Hoeveel tijd het soms God heeft gekost om jou in te winnen voor zijn koninkrijk. Hoe andere dingen veel belangrijker waren dan het leven met hem. Dan het leven voor hem. Maar die stem van Jezus kwam in je leven. En veranderde het. Brak door. Zet aan het denken. Zijn bevel klonk. En je kon er uiteindelijk niet meer onderuit. Hij kwam naar je toe.
En je kon en wilde niet meer anders. Je wilde niet meer anders. Heere, u wil ik dienen. Achter u aan. Thuis bij u. En dat mag iedereen horen. En dat mag iedereen weten. En mag ik je vragen vanmorgen? Geloof jij dat ook? Eigenlijk zeg ik het dan verkeerd, hè? Jezus zegt het anders. Hij vraagt het niet. Hij stelt het niet voor. Hij beveelt het. Geloof dat het zo is. En hoor in die woorden die liefde van hem. Die opstand tegen God komt hoe dan ook tot einde. Maar hij roept u toe, er is genade. Voor het te laat is. Hij komt toe met die genade, opdat mensen hem lief krijgen. Hem gaan dienen. Deze God te voet vallen. Voor hem buigen. En hem gaan volgen. Daarvoor is Jezus gekomen. Hij had het ook kunnen laten. Kunnen afwachten. In één keer met het oordeel kunnen komen. En dan zouden we allemaal verloren zijn. En verloren gaan. Maar God gaf een uitweg, een reddingslijn. Die vanmorgen afdaalt in je schoot. Grijp hem aan. Die belofte van hem, dat woord van hem. Heere, geef wat u beveelt. En zo gaat Jezus rond, ook vanmorgen. Bekeren. En geloof het evangelie. Want het koninkrijk van God is nabijgekomen. De dag komt. De tijd is vervuld. Dat het koninkrijk ook ten volle zal doorbreken. Helemaal zal arriveren. En wie dan nog in opstand leeft buiten God is te laat. Dan ga je verloren voor eeuwig. Dat je niet wilde buigen voor deze koning die je wilde redden. Bekeer je. En geloof mij toch, zegt hij. Geloof dat ik je redden kan en wil en zal. Volg mij en ik breng je veilig thuis. Wat is er nu belangrijker? Je vrienden, je opleiding, je familie, je werk. Is dat nu echt belangrijker dan deze vragen? Dan deze woorden? Dan deze dingen? Ze zijn belangrijk zonder meer, dat zal niemand ontkennen. Maar is die vraag, waar leef je voor? Niet belangrijker. Want al die andere dingen, als je oud bent. Regelmatig ga ik voor in een verzorgingstehuis. Afgelopen donderdag. Dan zie je mensen aan het eind van hun leven. Als de vrienden weg zijn gevallen. Het werk is gestopt. De hobby's niet meer gaan. De gezondheid achteruit gaat. Wat blijft er dan nog over? Als dat is waarvoor je leeft. Of blijft dan dit over? U bent mijn God. Jezus roept, geloof, bekeer. En hij vraagt een ja. Net zoals hier straks voorheen mag klinken. Geloof in hem als je koning. En leef achter hem aan. En daarmee komen we bij het tweede. Ons leven daarachteraan. Want daar start het, hè, met die stem van Jezus in je leven die je te sterk werd. Die je inwon. Die je hart niet meer losliet. Maar daar eindigt het niet. En zien we ook in dat tweede stuk wat daarna volgt. Hè, die wandeling van Jezus langs die zee van Galilea. Een plek waar veel vissers zijn. Druk aan het werk met werpnetten of sommigen met de boot en sleepnetten. En dan ziet hij ook Simon en Andreas samen aan het vissen. Dat was hun beroep. Dagelijks bezig zijn. Zij zijn aan het werk met zo'n werpnet. En dan gebeurt iets bijzonders. Want in die tijd was het eigenlijk gebruikelijk dat volgelingen vroegen of zij iemand mochten gaan volgen. Eigenlijk net zoals in onze tijd nog steeds online. Je vraagt of jij iemand mag volgen. Je kunt geen verzoek indienen dat iemand jou gaat volgen. En zo was het ook in die tijd. Mensen kwamen naar een rabbi, naar een leraar toe. En vroegen, mag ik u volgen? Maar wat zien we Jezus nu doen? Hij wacht niet af. Hij komt naar hen toe. Met gezag, als een koning. Kom achter mij aan. En ze luisteren meteen en volgen hem, allebei. Simon en Andreas, maar ook straks Jacobus en Johannes. Ze volgen hem. Kom achter mij aan.
En hij zegt nog iets bij, die vissers van mensen, daar komen we zo meteen nog bij terug. Maar is die woorden, kom achter mij aan. Dat is straks ook een van die vragen waar jullie expliciet een antwoord op geven. Aanvaard je de roeping om uw heiland te volgen in leven en sterven? Dus achter hem aan te gaan, het leven door. Je leven te laten draaien om hem. Achter Jezus aan. Als we daar wat over doordenken, dan komen we bij een paar dingen. Het eerste is dat hij de richting bepaalt. Als je achter iemand aan wilt wandelen in de stad, ja, dan bepaal jij niet of je links of rechtsaf gaat. Maar bepaalt degene die je volgt. Die is in de lead, die leidt. Die bepaalt. En zo is het ook met het leven met Jezus. Niet jij, maar hij bepaalt de route. Hoe weet je dat dan? Door naar hem te luisteren. En dan komt die Bijbel om de hoek. Die Bijbel waar we het hele seizoen door mochten lezen en mee bezig mochten zijn. Die Bijbel waar we, hoop ik, allemaal mee bezig zijn. Dat woord van God, die gids. Het is belangrijk om naar hem te blijven kijken en te luisteren. Want je kunt wel volgen, maar als je op een gegeven moment een poosje niet oplet, en dan kun je zo de ander kwijt zijn. Dan ga jij rechtsaf, terwijl die ander rechtdoor ging, of andersom. Dus in die woorden, kom achter mij aan, daar zit ook een oproep. Ja, blijf op mij letten. En verlies mij niet uit het oog. Want dan kom je zomaar niet meer achter mij aan. Die Bijbel, een gids om te leven. En ik merk dat er veel zijn die worstelen daarmee. Om er elke dag weer opnieuw uit te lezen. Voor zichzelf, om stil te worden bij die Bijbel. Ik wil je toch eens vragen vanmorgen. Hoe komt het dat ik de indruk krijg dat zoveel daar alleen mee worstelen? Terwijl je misschien wel getrouwd bent. Een man of vrouw hebt die je daarin kan helpen. Samenlezen of elkaar aansporen, elkaar aanmoedigen. Terwijl je misschien vrienden hebt om je heen. Een vriendin, een vriend met wie je samen kan lezen om elkaar aan te sporen, aan te moedigen. Mannen, helpen we elkaar. Vrouwen, helpen we elkaar. En ook als man en vrouw in het huwelijk het allermeest nog wel. Die hebben het zelfs beloofd. Elkaar bij te staan in de dingen van het eeuwige leven. Hoe kan het dat we zo vaak het idee hebben dat we alleen worstelen? Tot de hulp nabij is. Niet voor niets klinkt het ja-woord hier vanmorgen in het openbaar, in de gemeente. Want God weet dat we het in ons eentje niet redden. Dat weet hij al lang. Dus laten we het ook niet proberen in ons eentje. Maar mensen zoeken. Man, vrouw, vrienden, bekenden. Om samen die discipline op te bouwen en hun vol te houden. Natuurlijk zijn er die heel ver komen in hun eentje. Maar de meeste echt niet zo ver. Je bent niet de enige als je daarmee worstelt. Maar zeg tegen je man, tegen je vrouw, tegen een vriend, een vriendin. En help mij. Want het woord is waar het echt op aankomt. Hij is de enige gids met gezag. En nee, daarmee wordt niet alles gezegd. Er is ook een ruimte van vrijheid. Of je nu als eerste stap naar links zet of rechts stap, dat maakt niet zoveel uit. Maar wel in die keuzes die je maakt. Die beslissingen in ons leven waar het om draait. Hoe we omgaan met de ander. Hoe we ons werk doen. Hoe we omgaan met ons geld. Hoe we als man en vrouw omgaan met elkaar in het huwelijk. Dat geldt al als je jong bent, als je een kind bent. Hem volgen. Het schoolplein, het sport. Hoe ga je om met elkaar? Hoe zie je elkaar? Hoe dien je elkaar? Jezus wilde God verheerlijken met zijn leven. Dat was zijn doel. Dus nou kun jij wel invullen wat jouw doel is als jij achter hem aangaat. Ja, dan kan het natuurlijk niet zijn dat je jezelf gaat verheerlijken. Of iemand anders. Achter hem aan betekent hetzelfde doel, dezelfde richting. Die God die zelf verzoening bracht door zijn zoon te geven, die verschrikkelijke dood. Die zichzelf zo gegeven heeft. Ja, ik zou bijna zeggen, dat hoef ik toch niet eens aan te prijzen. Om hem te dienen. Om hem te loven. Om hem te verheerlijken. Als ik me besef wat een eer het is. Dat ik mijn ja-woord mag geven. Of gegeven heb. Of hier vanmorgen ben. Wat een eer het is dat ik van hem mag horen. Van de koning der koningen, de God der goden. Dan wil ik hem toch ook verheerlijken. En toch is dat een van de belangrijkste vragen van het leven, steeds opnieuw. Een vraag die je buiten de kerk niet zo snel gesteld wordt.
die in de stemmen van in deze wereld niet zo snel hoort. Maar wel de vraag die Jezus voorop zet. En waarin je met je ja-woord een belofte doet. Heer, ik verlang u te verheerlijken om wie u bent en wat u doet. Jezus bepaalt de richting. Maar ook, dat is de andere kant van het achter hem aankomen. Hij bepaalt het tempo. Soms heb je dat je in zo'n groep wandelt. En dan loop je net niet lekker. Het loopt net te snel. Het loopt net te traag. Ja, het is toch veel lekkerder om je eigen tempo te lopen. Soms kan het in het geloof soms ook zo voelen. Als je veel meer zou willen. Veel sneller zou willen. Veel dieper zou willen. Veel vaker zou willen. Hem ervaren. Hem voelen. Meer kennen. Meer begrijpen. Meer ijver. Meer dingen meemaken. En zeker in de tijd dat je beleidingscategorisatie hebt gevolgd. Beleidings gaat doen. Dan kun je soms zo vol ervan zijn. En dat enthousiasme, die liefde, die is mooi. Die is goed. Die is groot. Maar soms is ook tijd nodig. Tijd om te leren. Tijd om te wachten. Tijd om afhankelijk van hem te leven. Soms laat God je een poosje wachten. Doet hij het niet gelijk? Is het tijd nodig om te rijpen? Om te gaan begrijpen? Hij bepaalt het tempo. En Gods tijd is heel vaak heel anders dan onze tijd. En dat is best lastig. Want wij snappen niet zo goed waarom God een andere tijd hanteert dan wij. Maar wie achter hem aan wil gaan, die moet ook daarin afhankelijk leven. En door de tijd heen leer je en geeft hij en doet hij groeien. Maar als dat verlangen weg is, of als je niks meer leert, stil blijft, en dan wil ik je wel vragen, loop je nog wel achter hem aan? Want achter hem aan gaat wel vooruit. Gaat wel verder. Elke dag opnieuw, elke stap opnieuw. Doet hij groeien, doet hij toenemen, doet hij misschien niet in jouw tempo, maar hij doet het wel. En als dat stilvalt, zou het niet vooral zijn omdat wij niet meer zo hard achter hem aanlopen en afhaken. Soms moet het ook de andere kant op, hè? Dan legt hij het vuur achter je scheen, het vuur aan de schenen om je vooruit te drijven, omdat je schokt en aarzelt. Gebruikt hij mensen om je heen die kritische woorden gebruiken, kritische vragen stellen, sta je met de mond vol tanden, voel je soms helemaal alleen. Een last, een kruis die ons wordt opgelegd. Maar die hij heeft gegeven om dicht achter hem aan te blijven en hem te volgen op de weg die hij gaat, niet af te dwalen. Kom achter mij aan. Het is ook een oproep die je helemaal claimt. Want wat ga je dan doen? Ja, dan ga je spreken als hem. Dan ga je doen als hem. Dan ga je leven als hem. In liefde, in recht, in vergeving. In het omzien naar hen die in nood zijn. In het meeleven met anderen. Je bent van mij, dan leef je anders. Want je leeft van hem. En voor hem. En het kan best weerstand en tegenstand oproepen. Zoals in de tijd van de apostelen net zo. Maar Jezus zegt, als je achter mij aankomt, is dat wel de juiste weg. De enige weg. En het roept weerstand op, omdat je soms ook het geweten van de ander prikkelt. Onrustig maakt. Die zich aangevallen voelt. Maar het mooie van het bevel, kom achter mij aan, is dat je daar veilig bent. Je hoeft niet druk te maken dan over de richting. Of de route. Want die wijst hij. Je hoeft alleen maar te ontvangen. Te leven met hem. Dicht bij hem. Zoals je zo meteen ook mag beleiden met je ja-woord. Verlangend geleid te worden onder toezicht, opzicht van de kerkraad. Trouw onder de bediening van het woord en de sacramenten. Volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift. Zo gaan we achter hem aan. Persoonlijk ieder, maar ook samen. Want als je achter hem aangaat, kom je ook die anderen tegen die achter hem aangaan. Mooi is dat ook, om zo elkaar te helpen en nabij te zijn. Regelmatig krijg ik een appje of een mailtje van iemand. Wat betekent dit bijbelgedeelte? Hoe zit het hiermee? Een stukje van het geloof. Mooi is dat als dat gebeurt. Als je mij of een ouderling
of zelf in een boek wat opzoekt. Ik zou je ook willen aanmoedigen, doe dat. Ook dat contact zoeken. Het is belangrijk. Het kan zomaar gebeuren. Ik denk dat het voor heel veel herkenbaar is. Dat je aan tafel zit, je leest uit de Bijbel en je hebt zoiets van, oké. En een van de kinderen vraagt iets en je zegt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar wat doe je dan? Blijft dat, ik weet het eigenlijk ook niet, in de lucht hangen? Terwijl als het een vraag is over je auto, of over het huis, of over verzekering, over de tuin, of nou ja, wat dan ook. Alles op alles wordt gezet om het antwoord te vinden. Voel je aan dat, welke les geven onze kinderen mee daarin? En hoe mooi is het als je kan zeggen, nou, ik ga het eens gewoon eens vragen. En je dan kan terugkomen met het antwoord. Welke boodschap geven we dan ook mee? Over het belang van geestelijke vragen en antwoorden. Achter hem aangaan. Het vraagt ook inzet. En het gaat met vallen en opstaan. En dat is op een bepaalde manier ook het eigene van het geloof. Het is niet meer dat je niet meer valt. Het eigene van het geloof is dat je steeds weer opstaat. Die volharding. Het is niet meer dat het niet meer misgaat. Dat je geen fouten meer maakt. Al is daar ook een groei in. Maar dat je steeds weer opstaat. Dat je niet uithoudt als je het misgaat. Als je afgedwaald bent. Dat je Jezus niet kunt missen. Verwondering. Dat hij je heeft geroepen. Met een eerzien dat hij je hem mag dienen. En zo zegt Jezus, kom achter mij aan. Hij wil zegenen, die inzet. Dat volgen van hem. Door jou heen ook voor anderen. Hè? Want dat is wat hij vervolgens zegt. En ik vind het zo mooi hoe Jezus dat zegt in dit tekstgedeelte. Hij zegt niet, ik wil dat je mensen gaat vissen. Succes, ga aan de gang. Ga maar doen, ga er maar aan staan. Nee, hoe zegt hij het? Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. Ik zorg ervoor. Jouw leven wordt aantrekkelijk. Het is zijn werk. Hij gaat je toerusten, zodat je mensen gevangen worden. Voor hem. Voor deze discipelen was het ook een bijzondere roeping. Hè? Zij moesten alles achterlaten, ook heel letterlijk. Hun leven in dienst van het evangelie stellen. En ook vanmorgen gaat die roep uit, misschien wel tot u, tot jou. Om je leven in zijn dienst te stellen. Maar ook in welk soort leven je leidt. Of welk beroep je ook hebt. Of hoe je leven eruit ziet. Hij roept. En hij belooft. Ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. Mooi beeld. Dat visser. Wat is een visser? Nou ja, een visser, zeker in die tijd, heeft geduld. Je moet wachten. Wachten. Je hebt een moment niet in de hand dat die school vissen precies goed zit. Wachten. Je kunt niet zomaar lukraak dat net maar gooien. Want dan maak je meer kapot dan goed. Het vraagt geduld, ook als het lang duurt. Maar die visser is wel voorbereid. Die staat er wel klaar voor. Dat als het moment daar is dat het net eruit gaat. Die visser kent volharding. Niet elke keer vang je. Heel vaak gaat het ook mis. Gaat het net kapot. Gebeuren de dingen. Hij gaat door, dwars door de tegenslagen heen. Dwars door de teleurstellingen heen. Een visser heeft moed. In zo'n klein bootje. Op dat grote meer, die grote zee die enorm kan stormen. Het gevaar voor eigen leven, maar die visser gaat. En die visser weet opnieuw dat het niet alleen kan. Werken samen. Helpen elkaar, steunen elkaar. Niet voor niets wordt hier ook twee aan twee geroepen. Nou, zo'n visser zijn we van nature niet. Maar het hoeft ook niet. Want Jezus zegt, als je achter mij aangaat, dan maak ik dat je er een wordt. En met je ja wordt, geef je dat verlangen weer. Heren, dat wil ik. Dat verlang ik. Maak mij zo gericht op u. Levend voor u. Geef mij het geduld om met gelovigen en ongelovigen om te gaan. Om de juiste woorden op het juiste moment te spreken. Om klaar te zijn, voorbereid om te getuigen als vragen komen. Volharding om niet terug te schrikken. Ook als het soms moeilijk is in het leven of op school of op het werk. Om maar niet te snel het zwijgen erop te doen. Uit angst voor negativiteit. Geef me moed. Een hart dat de ander zoekt. Elkaar vasthoudt. Samen naar de kerk gaan. Samen elkaar ontmoeten. Samen elkaar zien. Zulke vissers vangen mensen. Jezus' woord klonk in jullie leven. En vanmorgen ook in ons midden. Leven achter hem aan. Hem volgend en hem dienend. En wie zo wandelt, gebruikt hij. Maakt hij tot een visser van mensen.
Misschien moet je dingen achterlaten. Misschien dat het je best veel kost soms. Om dat jaarwoord te geven. Maar wat is er rijker dan deze koning te mogen dienen? Zielen te winnen voor de eeuwigheid. In het koninkrijk van God. Deze koning, hij is het zo waard. Want hij is zo groot. Hij die niet afwacht tot mensen komen, maar erop uitgaat. Om ze te roepen en ze op te zoeken. En dan roept u jou en mij ook vanmorgen. Volg mij. Blijf dicht bij mij. En tegen hem mag je zeggen, ja, Heere. Volmondig en van harte. Ja. Amen. We zingen uit Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen. En wie heeft lust de Heer te vrezen? 25, 2 en 6.

Zo mogen wij ons geloof belijden in die enige God, die drie enige God die zijn zoon gaf en ons roept om hem te volgen. En in overeenstemming daarmee mogen wij zingen uit Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog. Beleiden wij ook deze morgen ons geloof. Want beleiden doen we niet alleen, maar doen we in die grote lange traditie van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. En dat doen we met die woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.

gemeente des Heren. Vier broeders en één zuster van de gemeente verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk en veldteken. In het heilig avondmaal waar Christus ons brood en wijn geeft, als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot de waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Heere en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. Dan wil ik jullie nu vragen om van je zitplaats op te staan, hiervoor kan plaatsnemen, en dan kom ik ook de kansel af. De kerkraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid, het vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeder en zuster die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de Vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, belijdt u te geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest. Ten tweede, aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. Ten derde, wilt u in de gemeenschap van de kerk van alle eeuwen, in verbondenheid met de protestantse kerk in Nederland en in het bijzonder de plaatselijke gemeente al hier, onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus? Wat is hierop voor God en zijn gemeente het oprechte antwoord van Gideon Gerrit Keizer? Gerion, Gods woord komt tot jou uit Jesaja 43, vers 1. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Amen. Wat is daarop voor God en zijn gemeente het oprechte antwoord van Hendrik Keuken? Henk, Gods woord komt tot jou uit 1 Johannes 5, vers 20. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Amen. Is daarop voor God en zijn gemeente het oprechte antwoord van Noach Antonie Heinsingeling. Noach, Gods woord komt tot jou uit 1 Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen.
Wat is daarop voor God en zijn gemeente het oprechte antwoord van Daniel Dirk Cornelis Verbeek? Daniel, Gods woord komt tot jou uit 1 Samuel 12, vers 24. Vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart. Want zie welke grote dingen hij aan u gedaan heeft. Amen. Wat is daarop voor God en zijn gemeente? Het oprechte antwoord van Matanja Keizer. Matanja, Gods woord komt tot jou uit Romeinen 8, vers 38 en 39. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot belijdende leden van de protestantse kerk in Nederland en nodigen u tot de tafel des Heren. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde broeders en zusters in de Heer, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus delen mag, bedenk te alle tijden dat u medeburgers van de heiligen bent en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. In hem wordt ook u medegebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente van Jezus Christus, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en hun toelating tot het heilig avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heer. Gedenk de woorden van onze Heer Jezus Christus. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Zo moet ook u elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u elkaar, als u liefde hebt onder elkaar. Dan zullen jullie nu zingen Psalm 121, vers 1. En zullen wij hen zo mogelijk daarna staande toezingen Psalm 121, vers 4.

0: Beste Matanja, Daniel, Gerion, Noach en Henk. Namens de kerkraad van de hervormde gemeente van Emst mag ik jullie van harte feliciteren. Met jullie ja-woord dat zojuist mocht klinken en Gods zegen toewensen. Omringd door de gemeente, jullie familie, vrienden en iedereen die het maar wil zien via het internet, laten jullie horen dat jullie geloven in God, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest. Afgelopen maandag, tijdens de aannemingsavond, maar ook in persoonlijke gesprekken en jullie brieven mochten we zien en horen hoe zijn Heilige Geest, dwars door aanvechtingen, vragen en persoonlijke bezwaren heen, een verlangen in jullie heeft laten groeien. En wat me opviel bij jullie, maar ook bij andere jongeren in de gemeente, is dat jullie zo eerlijk zijn over jullie twijfels en worstelingen. Blijf dit doen. Want als je iets in het licht durft te brengen, het uitspreekt, deelt met een ander, hoef je het niet meer alleen te dragen en kun je het samen bij God brengen. En die maandagavond lazen we samen het gedeelte uit Lucas 9, waarin Jezus een directe vraag stelt aan zijn discipelen. En ook aan ons vanochtend. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Jullie hebben hierop deze ochtend antwoord gegeven. En ik hoop dat jij en u hier vanochtend aanwezig deze vraag ook met je hart zo kunt beantwoorden. Niet de vraag, wat vind je van Jezus? Of, wat vinden je ouders van Jezus? Nee, wie zeg jij dat Jezus is? En straks gaan jullie van hier, na het schudden van vele handen, en vieren jullie wellicht dit bijzondere moment. En dan belooft God jullie nu enkel voorspoed en zegen, doordat jullie hier hebben gestaan vanochtend. Maar we lazen verder in Lucas 9 maandagavond, waar Jezus zegt, als iemand achter mij aan wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Nou, dat klinkt allesbehalve aantrekkelijk, zal iemand wellicht denken. En toch staan jullie vijf hier voorin de kerk met een volmondige ja. Bevraag deze vijf gerust op een antwoord in hun keuze. We hebben als kerkraad mooie antwoorden van jullie mogen horen. En Jezus zelf zegt na deze tekst in ieder geval, want wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, die zal het behouden. Gemeente, bid voor deze nieuwe belijdende leden. Neem ze op in jullie gebed. Betrek ze bij de bouw van zijn kerk. En wees dankbaar voor het mogen zien dat God in onze gemeente doorbouwt met zijn geest. Dominee van Maurik en ook uw vrouw Elze. Dank dat jullie mee hebben mogen oplopen met deze jongeren en hen hebben begeleid. En in het bijzonder, dominee, dat u ook dit seizoen een aparte avonden volwassen beleidenscategorisatie heeft gegeven. Dit alles mocht tot zegen zijn. Tot slot, jongeren, misschien had je hier ook al willen staan vanochtend. Of verlang je naar meer van Gods aanwezigheid in jouw leven? De deur staat bij ons altijd open om je gedachten of je twijfels te delen. En weet dat je meer dan welkom komend jaar bent in de belijdenisgroep. En wie weet, mag ook jouw ja hier binnenkort ook klinken op Gods roep in jouw leven.
1: Laten we samen de Heere danken, loven voor wie Hij is en ook bidden voor en met elkaar. Laten we danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, U mogen wij belijden. En dan is een ja voldoende. Want het is Uw woord en het is Uw werk wat zo krachtig is. Een ja, waar tegelijk zo'n diepe lading en inhoud in zit. Omdat het een belofte is, Heer. Maar ook een verlangen. Omdat het een belijdenis is en een getuigenis. Dat we het van U moeten hebben. Dat we het op onszelf niet redden. Maar dat we het ook zelf niet meer willen redden. Omdat U ons hebt gered. Heer, wees nabij. Zegen het jaarwoord. Op deze dag. In deze week. In de komende weken, maanden, jaren.

Bidden we, wilt u zijn bij Gerwin, bij Henk, bij Noach, bij Daniel, bij Matanga. Dat hun naam aan uw naam verbonden tot in eeuwigheid mag klinken. Wij bidden u, of wij danken u voor uw woorden. Voor die roep van u, Heer Jezus. Dat u tegen ieder van ons roept, kom achter mij aan. Dat u in deze verwarrende wereld een weg wilt wijzen. Van redding, van leven, van overwinning. Van vreugde, van blijdschap. Ja, ook van beproeving en aanvechting, van strijd. Maar één die het meer dan waard is. Gaat u zo met ons. Binnen u, met deze gemeente. Voor de vreugde van de geboorte. Bij Benno en Marije Tiemens. De geboorte van twee zoons, Martjan en Matteo. We bidden voor hen, als ze nu nog in het ziekenhuis zijn. We danken u dat het goed mag gaan. Dat Anne-Marie inmiddels weer thuis mocht zijn. Wees het gezin nabij. En geef dat ook dit gezin een tempel van u mag zijn. Waar dagelijks uw aangezicht wordt gezocht. Naar uw sterkte wordt gevraagd. En waar zij achter u aan leven door deze wereld heen. Dank, Heer, voor dit nieuwe leven en voor uw bewaring van door de geboorte heen. Nogmaals willen wij bidden. Ook voor Job en voor Reinier en voor Lias. Gedenk hen, Heer, zoals wij net ook al baden. We willen u bidden voor Erika de Zijn. Zij heeft deze week een operatie moeten ondergaan. Dat u haar nabij zijn in de knieoperatie komt. Ook als de spanning, ja, zo'n operatie dichterbij komt, vaak ook weer toeneemt. Geef rust in u en zegen doktoren om de behandeling goed te doen. En dat die nieuwe knie de pijn zal wegnemen en weer de bewegingen weer mogelijk maakt. Om het werk in huis en op andere plekken weer ter hand te nemen. Gedenk haar, Heer, en wees als een herder haar nabij. We bidden u voor Gerda Pannekoek. Moet haar nabij zijn als zij wordt opgenomen voor een heupoperatie deze week. Zegen haar, wees haar nabij. Wees een rots waarop zij mag schuilen ook in deze tijd. Geef dat ook daar de behandeling en de operatie allemaal goed en voorspoedig mogen verlopen. Dat die nieuwe heup weer de pijn zal wegnemen en weer het mogelijk maken om te bewegen en te lopen. We bidden u voor de luisteraars van Radio 794. Moet ook hen gedenken deze zondag. En geef dat de vreugde die ze mogen merken ook dat dat ook een verlangen wekt naar u. Om u te dienen en u te volgen. We bidden om een zegen over de gaven die we gaven voor de voor elkaar vakantieweken. Dat ook op die plekken mensen tot rust mogen komen. En dat uw woord daar ook helder en krachtig mag klinken. Want waar vinden we meer rust in dan daar bij u. Zegen het werk van deze stichting. Voor die vakanties van mensen die anders niet of niet zo makkelijk op vakantie zouden kunnen gaan. En geef dat er voldoende vrijwilligers zijn. Ook om alle reizen te organiseren. We bidden nu op deze moederdag. Ook voor alle moeders. Een dag is dat we stilstaan bij hun bijzondere plaats in het gezin, in de familie. Wat gebeurt er veel werk door hun handen? En wat vindt dat vaak weinig uitgesproken waardering? Maar Heer, wij danken u voor de taak, voor de kracht die u hen geeft van dag tot dag. Om er in hun gezin te zijn en met vreugde die taak te doen. Wilt u ook nabij zijn als het soms ook moeilijk is, als het zwaar is, als het veel vraagt. Wilt u hen zegenen daarin? En door hen heen ook werken in de kinderen en de jongeren. Wees ook nabij bij hen voor wie ja, zo'n moederdag ook pijn geeft, om welke reden dan ook. Er zijn verschillende redenen, maar Heer, wees ook hen nabij en troost hen. Omdat zij bij u een oase van rust mogen vinden. Een plek om op adem te komen. Naar pijn, naar verdriet, naar gemis. We bidden nu met de GZB voor christenen in Egypte, waar ze het moeilijk hebben. Wij mogen ons geloof openlijk beleiden. Maar in landen daar is het soms zoveel moeilijker. Er is veel meer tegenstand en strijd. Binnen om vrede, om openheid, om wijsheid voor kerkleiders. En kracht om christen, om daar hoopvol, liefdevol en vergevingsgezind een plek in de samenleving in te nemen. En dat ook wij een voorbeeld mogen nemen aan hen. Door de kracht van uw geest. Om in deze samenleving een zoutend zout te zijn. We bidden nu ook voor de nabestaanden van Rijntje Kamphuis Beekhuis, die afgelopen week aan een geopend graf stonden. Dat hen troosten en nabij zijn als de weg nu verder gaat, maar de lege plaats blijft. Dat u hen goed en nabij zijn

uw vleugels over hen uitspreiden. En ze daarom die schaduw, een veilige plaats van rust en vrede mogen vinden. Heer, zo bidden wij ook voor elkaar als we hier zullen hier vanmorgen zijn. Gebruikelijk om naar de kerk te gaan, maar misschien ook helemaal niet. Wilt u voor ons zorgen, met ons gaan van hier. Een gezegende zondag geven, ook het verlangen om vanavond opnieuw uw woord te horen. Heer, dat bidden wij alles. Niet om verdiensten van ons, want daar ligt het niet in. Maar om dat woord van u, die verdiensten van u, dat werk van u, Heer Jezus Christus. En dan bidden wij dat uw koninkrijk komt ten volle en volledig. Ja, dat de dag aanbreekt, Heer, dat u komt op de wolken van de hemel. Kom spoedig. Amen. Wij zingen tot slot met elkaar uit Psalm 84, vers 2 en 6. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en want God de Heer zo goed en mild. Psalm 84, 2 en 6.

Zo dadelijk zal ik het woord geven aan de koster om het handen geven in goede banen te leiden. Maar eerst mogen wij onze harten opheffen tot God, omdat we zo mogen heen gaan in vrede. Bewaar dan het woord in uw hart. Ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen, opdat ook u tot een zegen zult zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.

0: Om een en ander in goede banen te leiden, wil ik vragen of...
1: U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente in Emst. En de voorganger was dominee Van Maurik. Het is inmiddels 11:50 en dat betekent dat ik nu eerst een kerkelijk bericht voor u heb. Dat is afkomstig van de Grote Kerk in Epe. Op woensdagavond 13 mei wordt de Passion Hemelvaart op televisie uitgezonden. Er is de mogelijkheid gecreëerd om dit gezamenlijk te kijken in de Grote Kerk. Met na afloop een hapje en een drankje en ook ruimte voor ontmoeting, vragen en napraten. De uitzending begint om 8:30 en de kerk is open vanaf 8:00. Dus woensdagavond 13 mei in de Grote Kerk in Epe. We beginnen rond 11:30 met de verzoekjes. Tot die tijd gaan we eerst luisteren naar koor en samenzang. En het lied waar u naar gaat luisteren is Veilig in uw nabijheid, gezongen door het christelijk koor Jichteljahu.

U heeft geluisterd naar het lied Gebed voor de Vrede. Voor we met de verzoekjes gaan beginnen, gaan we eerst nog luisteren naar Zouden wij ook eenmaal komen?

is het nu tijd voor de verzoekjes. Het eerste verzoek van deze morgen is bestemd voor de heer Gerrit Rechtering uit Heerde. Het lied dat wordt gevraagd is Er is een God die hoort. Dit wordt hem aangeboden ter bemoediging en is een hartelijke groet. Gerrit heeft zelf ook jaren liederen aangevraagd voor mensen die het moeilijk hadden of eenzaam waren. En ook de bewoners van Brinkhoven werden niet vergeten. Dit verzoek is afkomstig van Herma Berghorst, Annie Bessels en Ineke Bredenhof. Het was eigenlijk bestemd voor zondag 3 mei, maar is toen per abuis niet meegenomen. Onze excuses hiervoor. U gaat nu luisteren naar Er is een God die hoort.

0: Het volgende verzoek is
1: een
0: felicitatie en bestemd voor oma Henk Rechterschot. Hij mocht zijn verjaardag vieren en Clarissa en Etienne en de kinderen willen hem van harte feliciteren met deze dag en wensen hem Godzegen voor het volgende levensjaar. Het lied dat gevraagd wordt is Een toekomst vol van hoop.

We sluiten af met nog een felicitatie. Onze collega Theresia mocht afgelopen week haar verjaardag vieren. Bij deze de hartelijke felicitaties vanuit de studio en we wensen je samen met Roel, de kinderen en de kleinkinderen nog vele goede en gezegende jaren toe. U gaat nu luisteren naar Elk Uur, Elk Ogenblik, gezongen door Koor de Lofzang uit Heerde.

Wilt u ook iemand feliciteren of bemoedigen met een lied? Dan kunt u dit aanvragen op de volgende manier. U stuurt een briefje naar RTV 794 ter attentie van Loof den Heer naar postbus 5 81 81 AA in Heerde. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerde, of online via de mail naar loofdenheer@rtv794.nl. Dat waren de verzoekjes. Tot 12 uur gaan we verder met koor en samenzang. En het volgende lied is Groot is uw trouw, gezongen door de credo-zingers onder leiding van Jan Stolk.

hoop is op u, Heer. Dat was het laatste lied van deze morgen. We zijn alweer aan het einde van deze uitzending. We hopen dat u gesterkt en bemoedigd bent door de kerkdienst of door de liederen die u deze morgen heeft kunnen horen. Na 12 uur gaat RTV 794 verder met het programma Klassiek Matinee. De techniek werd deze morgen verzorgd door Harry van den Berg en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Jenny Dalhuizen. Rest mij nog u ook een goede zondag toe te wensen en we hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar Loof den Heer.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

land in nood. De dijken blijken zwak en de zee is sterk. Het water kan een vriend zijn, maar het brengt ons nu de dood. Doordat de zee met de stormen samenwerkt. Honderden mensen verdrinken in de golven. De wind verspreidt geschreeuw van mens en vee.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Je hoorde Abba met I Let The Music Speak. Leuk dat je luistert naar RTV 794, 8 minuten over 2. Dit is Zondagsport met vanmiddag 2 wedstrijden waar we live bij zijn. En de voetbalvereniging Emst, daar kijken we met een schuin oog naar de uitslagen. Hebben we geen live verslaggever. De eerste wedstrijd waar we heen gaan is KCVO tegen Ruurlo, derde klasse L. Kijk het op de ranglijst. Ruurlo 11e, 23. Ja, het loopt 1-1, 23 punten uit 23 wedstrijden. En KCVO, die doet het gewoon heel erg goed dit seizoen. 23 gespeeld, 39 punten. Het kampioenschap, daar zit er gewoon niet meer in. Dat betekent ook dat Wim Meuleman, waar we mee gaan spreken, met een heel gerust hart op vakantie kan gaan. Wim, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, ja. De weddenschappen zijn inmiddels gesloten van komt hij terug als KCO kampioen wordt. Dus dat hoeft dan niet gaan.

0: voorwaarts, die staat op 30 punten en zij staan volgens mij op 23 punten.
1: Ja.
0: Ja, theoretisch moeten ze nog 3 wedstrijden met vandaag meegeteld. Dan kun je dus nog boven komen, maar dan moet je alle 3 wel winnen. En dan moet voorwaarts ook geen punten gaan pakken. En dat zal best wel lastig zijn voor de mannen uit Ruurlo. Verbaast me eigenlijk dat, want ik vond ze zeker niet in Ruurlo ben ik aanwezig geweest. De concatie ook moet even onderbreken. Oeh, dat wil ik zeggen, dat had een doelpunt moeten zijn. Een mooie combinatie van Deli samen met Overmars en Kelvin Overmars. En die had bijna het doel gericht. Dus, maar ik vond ze in Ruurlo vond ik een goed spelend elftal. En Kaars had daar ook best wel moeite mee. Hebben wel gewonnen, winnend afgesloten. Maar ja, vandaag is er weer een andere wedstrijd. En hopelijk zal Kaars hier een mooi resultaat neerleggen. Ik zie een aantal afwezigen. Tweetal tellingen zoals Sam Westerij is nog niet helemaal fit. Maar ik zie ook Yannick Heukels niet in de basis staan. Daarvoor zijn er 2. Een andere, want die andere speelde eigenlijk al niet meer. Zijn beste was al een poosje, is al een paar weken geblesseerd. En vandaag in de basis zijn ik weet niet, zijn naam niet. Beekman die staat in de basis. En dus daar kijk, moet het met twee afwezigen doen van ons eerste elftal. En vind ik, dat maakt niet uit. Je moet het doen met de 11 mannen die hier spelen. En niet die naam. Dan linksbuiten bij jou, kameraad. Oh ja, Sam Rosendaal. Ik was even zijn naam toe. Sam Rosendaal die staat aan de rechterkant buiten. En dat zijn ook jongens die beloond moeten worden, want die hebben het afgelopen seizoen vaak op de bank gezeten om de 13e, 14e man te zijn voor ons eerste elftal. Dus dan is het mooi als de punten minder belangrijk zijn op dit moment, dat je dan gewoon ook minuten mag maken in de basiselftal. Vaak is het zo, volgend jaar zullen er toch wel 1 of 2 misschien wel gaan stoppen. Tommy Bosman, die door een handblessure niet meer aan de spelen toekomt, maar die gaat heel wat kennen gegeven om lager te gaan voetballen. Nou, dat is eigenlijk een trouwe kracht al alle jaren geweest. En zoals er nu naar uitziet, zal Yannick Heukels met zijn werk ook de zaterdagvoetbal niet kunnen combineren. Dat is zeker een aderlating voor ons. Het is wat het is. Ga je met de eigen jongen doen. Ik heb al vaker gezegd, afgelopen week heb ik nog weer gereageerd op het stuk van Voetbal Gelderland, waarbij ik me mateloos irriteer aan allerlei voetbalverenigingen. Echt oprecht, maar ook echt mateloos. Jongens, ga nou niet allerlei spelers benaderen. En ga niet, er komt er weer een speler van Columbia over. Die gaat van Groenwit naar Columbia. Dat is allemaal dezelfde klasse, jongens. En ik snap heus wel, als je een klasse hoger kunt, 2 klassen hoger kunt gaan voetballen, dan wil je misschien eens een keer kijken waar je max ligt. Maar jongens, op hetzelfde niveau. Dan verbaast me dat jongens zo makkelijk van de ene club naar de andere club gaan. En ja, dat kan ik me bijna niet iets bij voorstellen. En wat daar de reden van is, ja, dat moet iedereen voor zich weten. Maar
2: wat je zegt, als je gewoon 2 klassen hoger kunt spelen, maar als je in dezelfde klasse blijft, ja, dan bestaat ook nog zoiets als clubliefde, denk ik dan maar zo. Hè? Ik bedoel, waarom dan die overstap? Ja, heel raar.
0: Ja, of je moet euro's erbij krijgen, maar iedereen roept roept van, wij betalen niet. Dat BSV is daar een uitzondering op. Die zegt dan, en daar heb ik dan ook nog wel respect voor, die zeggen, ja, wij iedereen die in de eerste helft dat zo krijgen vergoeding. En dat is voor iedereen hetzelfde. Ja. En daar zijn we niet geheimzinnig over. Dus als je daar als jonge vent een paar duizend euro op mij kunt pakken, dan kan ik maar spelen. Als je voorstellen, als je niet echt een clubliefde hebt, ben je van een bepaalde club, dan kan ik me niet voorstellen dat je voor 1 of 2000 euro naar een andere club gaat. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Nee. En ik kan me ook helemaal niks bij voorstellen dat wij actief beleid zouden. Natuurlijk, als er een speler komt, Alex Hulsebos heeft even meegetraind en die wilde de keuze maken tussen Casio of Fios. Nou, natuurlijk ben je dan welkom om bij ons mee te trainen en te kijken of dat een club voor je is. Maar we gaan daar niet actief beleid op voeren. En het tegendeel zelfs. Het actieve beleid wat wij als Casio zeker willen voeren is doe het met je eigen jongens. En iedereen is welkom, want wij hebben ook de heukeltjes uit de eten gekregen. En we hebben ook Kelvin Overmars gekregen. Dat zijn zeker aanvullingen voor onze eerste elftal. Daar moet ik ook niet de ogen voor sluiten, maar die zijn uit vrije wil gekomen. En iedereen die hier wil voetballen is uit vrije wil. Je krijgt 1 contract en dat is het lidmaatschapcontract en verder niet. En daar moet je het mee doen. En als je dan heel goed op je best doet, dan mag je in het eerste voetbal.

0: gewerkt
1: en, ja, 1-0 voor KCO. Kelvin Overmars die schiet de bal in een scrimmage. Maar die bal werd niet weggewerkt. En KCO die staat op een 1-0 voorsprong. Dus nou, dat is een mooi begin van deze middag. Waarbij toch nog, ik dacht dat het even wat rustiger was. Dat iedere man thuis moet zijn om moederdag te vieren. Dus ik ben vanochtend al de auto wezen was. Ik denk, ik heb al wat credits opgebouwd. Dus ik denk, het zal mij niet gebeuren. Nee, dat is maar gek.
0: Je mocht verantwoord naar de voetbal.
1: Gelukkig kan ik dan zelf bepalen. Ja. Nee, het is een mooie, mooie middag hier. En nou, laten we er hopelijk een leuke sportieve wedstrijd van maken.
0: Oké, dankjewel voor u. 1-0 al. Overmars die scoorde, wat zal het zijn? Ik denk de 13e minuut of zo. Goed, 1-0 dus bij KCO tegen Ruurlo. Derde klasse L. Dan gaan we naar de vijfde klasse D. VNL, de nummer 8 op die ranglijst, speelt tegen Vaassen. En dat is de nummer 11. Verschil in punten is niet zo heel groot. Het zijn er maar drie. VNL die heeft 19 punten uit 20 wedstrijden. Bijna 1-1. En Vaassen heeft er 16 uit 20. Eens kijken of er al wat gebeurd is in de vecht. We gaan naar John Overvelde. John, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag hier vanuit de vecht. Een winderig de vecht, mag ik wel zeggen. De wedstrijd is minuut of 10 aan de gang. We zijn iets later begonnen. En de stand is nog steeds 0-0. Daar kan ik wel vast verklappen. Het gaat enigszins gelijk op. Klein licht overwicht voor VNL. Wat... iets meer op de helft van Vaassen speelt. Maar vooralsnog is het hier 0-0. Het is nu Sam Eindhoven die pingelt en dribbelt. En slalomt de rand van de 16 en nu een iets mager schotje aflevert in de handen van de keeper. Dus die keeper die kan hem rustig oppakken en kan nu de uittrap verzorgen.
0: Oké.
2: Okay, ik even wegduw.
0: Nee. Nog verrassingen in de opstelling, John?
2: Nou, VNL voetbalt eigenlijk weer in de vertrouwde 4-4-2 opstelling waar ze eigenlijk de meeste punten in gehaald hebben. De afgelopen weken was het juist trainer Gerben van Essen die een beetje aan het experimenteren was met de opstelling 5-3-2, 3-5-2, 4-3-3 hebben ze gevoetbald. Eigenlijk allerlei moeilijke varianten voor deze jongens nog. Het is nu weer vertrouwd 4-4-2 en nou ja, het lijkt erop dat ze redelijk in de wedstrijd zitten vanmiddag. Nieuwe primeur hier in de vecht. VNL heeft geïnvesteerd in een heuse robotmaaier. Dus het veld ligt er strak geschoren bij. Zoals KCVO een aantal weken geleden investeerde in een mooi scorebord. Wordt hier ook volop geïnvesteerd in voetbalfaciliteiten. Het is nu Niels Overvelde die binnen de 16 pingelt en slalom. En Matthijs Jansen die een schot afvuurt op de keeper. Maar die gaat net mis. En is het Ingmar Engel die hem nog weer overschiet. Het is best een spannende fase in de wedstrijd hier. VNL wat goed kansen creëert. Aantal mogelijkheden krijgt ook. En nou ja, het is eigenlijk wachten op de 1-0 hier, als ik het zo zie.
0: Oké, okay. Goed, we blijven het volgens John. Hoe heet de robot Maaier? Heeft hij ook een naam? Want ik hoor bij allerlei verenigingen dat ze dat ding een naam geven.
2: Volgens mij wordt daar nog een prijsvraag voor uitgezet.
0: Oké, okay, nou goed.
2: Dus alle luisteraars van Radio 794 mogen een inzending indienen bij info@svvnl.nl.
0: Oké, okay, nou bij deze dus. Ik hoop dat je veel aanmeldingen krijgt, John. Hey, dankjewel voor nu. We komen zo meteen bij je terug. Tot straks. KCVO dus tegen Ruurlo 1-0, 0-0. Dus bij VNL tegen Vaassen. Je hoorde John Overvelde. Ems zijn we niet bij, maar ik houd je wel op de hoogte.
3: Radio 794 Sport met Gerben Rorijen langs de zijlijn.
0: Deze is het 1985. Aha, met de Take On Me.

0: deze die halen we maar even weg. Dat is wel leuk als je maar twee wedstrijden hebt. En er wordt al veelvuldig gescoord op één veld. We gaan weer naar Wim Meuleman, doelpunt.
1: Ja, zeker een mooi doelpunt van Melvin Balk. Hij speelde zichzelf vrij en haalde onverwoest uit. En dat is een mooi doelpunt waarvan de keeper misschien niet helemaal vrij ging. Want hij had het misschien wel kunnen pareren, maar... ja, dat, hij moest een hoek kiezen en Melvin voor de balk keurig in, had bal goed in. En ja, kijk, die voetbal Frankrijk vrij, staat geen druk op. En ja, dat is toch iets makkelijker voetballen als er druk op staat voor de zwart-witte. Want ja, daar hebben ze dan misschien al wel eens eerder moeite mee. Dus ze zijn zeker de bovenliggende partij en ja, kunnen lekker combineren. En dan als je ja, er niet de druk op staat, dan durf je ook de bal te geven die misschien anders denkt, ah, dat is dan wel een gevaarlijke bal, die geeft je vandaag wel. En nou, die kan dan ook goed aankomen, dus dat is, is mooi om te zien. Nou, laat het zich dan maar alvast lekker warm spelen voor de komende na-competitie voor KCO. Want ja, wie blijven er volgend jaar in de derde klas? Hè? We kijken natuurlijk met een schuin oog naar het zaterdag. Wordt Epe kampioen, wordt Ovios kampioen. Vios zal denk ik de plaats krijgen, derde of vierde plaats, om een na-competitie te halen. Nou, en ja, als je heel slecht wilt denken, dan... Vios die komt uit de na-competitie, gaat erin, dan gaat Epe kampioen worden, dan degradeert Heerde, dan hebben we echt gewoon echt waarvoor we heel graag naar deze klasse komen, hebben we dan een probleem. Dus dat zou zonde zijn, of een probleem, dan moet je tegen de rest voetballen. Maar dat, juist lijkt het ons een mooie uitdaging om tegen die jongens als Vios, als Epe, Heerde, de echte derbies, daar kijken wij rijk altijd naar uit om volgend jaar hier op de Egelbeek onze krachten te meten met het zaterdagvoetbal. En dat zien we zeker als een uitdaging. En zoals het er nu naar uitziet, de selectie blijft nagenoeg intact. Zal één of twee, wat ik net zei, zal afhaken. En nou, dan rammelen zeker heel veel jonge jeugdspelers bij KCO aan de deur. Dus dat is mooi om dat te zien. Dus ja, ik denk dat de toekomst van KCO prima op dit moment goed uitziet met onze eigen jeugd. En maar dat is ook, geeft ook alle aandacht. Daar moet je bovenop zitten. Daar moet je heel veel aandacht aan besteden om die jongens erbij te houden. En het is niet meer vanzelfsprekend dat je, als je redelijk kunt voetballen, dat je dan ook in het eerste wilt voetballen. Want vriendenteams en andere dingen zijn tegenwoordig ook erg belangrijk voor de huidige jeugd. Maar wij moeten een kader creëren waarbij die jongens zeggen, ah, daar vinden wij echt een eer om daarin te voetballen. En nou, laten we hopen dat dat gaat. Kijk, die kan frankenvrij voetballen en... Het derde doelpunt zit er al in van Melvin Balk. Dus dat is, ja, Kajsjo die snijdt er als een mes doorheen. En ja, Rulo die kijkt ernaar en die weet eigenlijk niet een goed antwoord erop. We waren vol goede moed hier naar Vaten afgereisd. Maar ja, staat op het prachtige scorebord. Kan het niet vaak genoeg zeggen. En dan komt er een mooi icoontje in beeld van dat Melvin scoort. Een foto van Melvin erop en juichend. Dus dat is, ja, dat ziet er prachtig uit. En ja, dat staat gewoon 3-0 voor KCO in de 14 minuten en 22 seconden staat dat op het scorebord. Dus ja, een mooie middag voor KCO tot op heden.
0: Goed, dankjewel. Twee keer Melvin Balk, één keer Kelvin Overmars. Het is al 3-0. En het scorebord zal misschien al over uren gaan draaien. Vanmiddag bij KCVO tegen Ruurlo.
2: Radio 794 Sport. Met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Goed ook deze platen draaien weg. Ja, doe ik met heel veel liefde. Want ja, als er een doelpunt valt, dan moet je direct schakelen. We gaan naar John Overwelde. VNL.
1: Ja, we zitten hier in de derby. VNL tegen Vaas. 16e minuut is het Niels Overwelde die met een mooie slalom in de 16 heel beheerst het schot uitstelt. En heel rustig de keeper omspeelt bijna en passeert. 1-0 voor VNL. Zelf opgezet aan de linkerkant die aanval. In combinatie met mede JO19 speler Sam Eindhoven. Die hem heerlijk teruglegt en daar kan Niels slalom en heerlijk die 1-0 aantekenen. Leuke wedstrijd hier tot nu toe. Waarbij Vaas niet al te veel toeschouwers meebrengt. In tegenstelling wat VNL deed bij de heenwedstrijd. Dat was de legendarische avondwedstrijd in Vaas. Waar eigenlijk het begin van de ommekeer bij VNL tot stand kwam. Die 5-2 overwinning in Vaas op die zaterdagavond was een mooie wedstrijd. En daarna volgden zo een aantal overwinningen achter elkaar, waardoor we nu op 19 staan. En de doelstelling, wat voor de winterschap 10 uit 10 was, zal nu zijn 22 uit 22. Dus de laatste twee wedstrijden zal er nog ergens 3 punten gepakt moeten worden. En die mannen zijn hard op weg om dat vandaag te realiseren.
0: Goed, we gaan van het ene doelpunt naar het andere doelpunt, alweer gescoord bij Wim Melleman, KCVO.
2: Ja, dat vallen van rijpe appels, de ballen hier. Het is 4-0, prachtig doelpunt. Mooie paas van Ramon Heukels op Kelvin Overmars. En die maakte hem voortreffelijk af. En ja, dat is net al gememoreerd. Het is mooi om te zien hoe Frank en Vrij ze voetballen. En ja, we zijn lekker aan het voetballen. En gewoon lekker combineren, elkaar vinden. En ja, daar staat gewoon een mooi team op dit moment in het veld. Dus ja, dan is het leuk als je de moeite hebt genomen om hier te komen kijken, dat het dan al 4-0 staat. Want ja, tenslotte kom je toch voor het doelpunt naar het voetbalveld toe.
0: Nou goed, benieuwd waar het eindigt, Wim. Maar goed.
2: Maar wij hebben toch wel voornemen om te kijken op het scorebord of die 10 er ook op past.
0: Ja, inderdaad. Bij het eerste. Ja. Ja. De 9 is een keer aangetikt, geloof ik, hè?
2: Ja, de 9 is al aangetoond. Dus nee, dat is overdreven. Maar laten we wel een lekkere wedstrijd van maken.
0: Goed, hey, dankjewel voor nu. Zometeen weer Wim Meuleman, KCVO tegen Ruurlo, 4 tegen 0. Dan starten wij die mooie plaats van Elvenveel toch nog maar eventjes opnieuw in. Want hij is mooi om hem niet helemaal te draaien. Forever Young.

0: Elf of Phil met Forever Young.
1: VNL tegen Vaassen nog steeds 1 tegen 0. 4 tegen 0 is het bij KCVO tegen Ruurlo. Gisteren gespeeld in de vierde klasse C. Zak tegen ESC werd 2 tegen 1. VSCO tegen Wapenveld, die hoorde uit Eilander. Verslag doen 4 tegen 0. DSC 61 tegen Elspeet werd 1 tegen 1. EFC 58 tegen Oenewet 5 tegen 1. Olympia 28 tegen Hulshorst 2 tegen 0. En Vevo die ging onderuit in eigen huis op de Noord. Ubelspoor die trok aan het langste eind 1 tegen 2. Kijkend op de ranglijst zien wij daar staan dat Zak op nummer 1 staat. 37 punten, 1 puntje meer dan DSV. En 2 punten meer dan onder andere VSCO. En ook Olympia 28 staat er nog tussen. Met een gelijkpunt aantal als DSV 61. 36 punten dus. Oene staat zesde, 30 punten. WZC het Wapenveld, 28 punten. En onderaan, en dat is gevaarlijk, staat VVO, 21 gespeeld, 13 punten. 2 puntjes minder dan Hulshorst, de nummer 11. En 10 punten minder als Elspeet. Die hebben de 23. Goed, wat is er dan nog gaande in de Eredivisie en wat staat er nog op het spel? Dat zal ik je eens vertellen. Om 4:15 beginnen daar 9 wedstrijden. Allemaal tegelijk. Feyenoord die kan onder andere Champions League voetbal veiligstellen. En dat doen ze dan tegen AZ. Europa tickets zijn er ook nog te verdienen door NEC, Ajax en FC Twente. Zij strijden om de Europese tickets. En onderaan ook nog meer dan genoeg spanning. En dat met name om de degradatie. En dat doen we dan met Telstar, Volendam en NAC. Nou goed, alles is tegelijk vanmiddag om 4:15. Een muziekje.
2: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
1: Het 1999, deze plaat. De live versie van Bluff. Wat zou je doen?

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: De live-uitvoering van deze maand, Bluff met wat zou je doen uit 1999. Het is 36 minuten over 2, 6 over half 3 dus. We gaan weer naar het voetbal. VNL speelt thuis tegen Vaassen. Het is een, ja, je mag het wel een derby noemen. Het was 1 tegen 0, kijken of het nog steeds zo is. We gaan naar John Overvelde.
1: Er staat hier een half uur op de klok en afgelopen kwartier niet al te veel gemist. Als we niet ingeschakeld waren bij Radio 794. Het is nog steeds 1 tegen 0 hier. Het is ondertussen een hoekschop voor Vaassen aan de rechterkant van het veld. Vaassen, komt die hoekschop hoog voor de goal. Moet het helemaal buitenhuis bij zitten met de hand. Maar dat lukt niet. Kan dan bij de tweede paal nog weggewerkt worden over de achterlijn aan de andere kant door Niels Overvelde, die daar verdedigend werk opknapt. De achterste linie van VNL die staat op zich goed. Druk coachend zijn ze met elkaar bezig. Onze aanvoerder Aalt Mentink samen met Ruben Hissink als centrale verdediger. En dan hebben we op links achter hebben we Milan Kolderhof en rechts achter staat Ruud Kamphorst. Die zeker hun mannetje staan voor die voorwaartse van Vaassen. Komt die corner nu aan de linkerkant van het veld voor Vaassen. Aanloop wordt genomen. Komt die corner. Wordt mooi ingedraaid. Hoofd. Die wint een beetje in de rug. Is het weer Niels die de bal weg moet koppen. En doet dat nu beter. Die bal rand 16 met een soort omhaal van de aanvoerder van Vaassen. Maar die bal die zeilt over de goal heen. Vanaf de rand 16. Gevaarlijk moment enigszins, maar het gevaar wordt weer bedwongen door de mannen van VNL. En het is nu keeper Raymond Buitenhuis die een doeltrap mag nemen. En ondertussen gaat Vaassen voor de eerste keer al wisselen. Even kijken wie er uitgaat. Dat zie ik zo even niet. Er was net wel een kleine blessure aan de kant bij een van de centrale verdedigers van Vaassen die een voetje op zijn voet kreeg en al hinkend het veld nog weer rolde. Maar het is nu een fase wat voor de eerste keer wisselt. Even kijken, nummer 16 gaat eruit. Ik heb mijn administratie bijgewerkt. Dus ik kan voor de Vaassense luisteraars onder ons kan ik even melden wie eruit gegaan is. Nummer 16. Gaan we even kijken wie dat is. Dat... Zal ik u zo meedelen met mijn papiertje? Die waait nu even weg. Klein met amateurverslaggeving.
0: Nee,
1: nummer 16 is Tim Moussamana, die is eruit gegaan en is nummer 23 voor in het veld gekomen. Dus als ik dat goed zie, ik moet even kijken wat voor nummer er in het veld gekomen is. Maar het is ondertussen Niels die in de aanval is voor VNL met de bal aan de linkerkant van het veld. Dus Niels Tim Overvelde die met een verwoestend schot tegen het hoofd van een speler van Vaassen aanschiet. Waardoor die bal niet richting de goal gaat. En nu is het weer Vaassen wat de hoogte van de middenlijn eruit kan komen. Ruben Hissink, super betrouwbare centrale verdediger. Die onderschept daar de bal uit de hoogte van de... Van de middenlijn. Het is nummer 2 die erin gekomen is. Nick Brinkman bij Vaassen. Dus inderdaad voor de nummer 16 Tim Moussamana. Ik denk een blessure aan die rechter middenvelder bij Vaassen. Of het moet coach Erik Hagen denken van ik moet daar tactisch even wat omzetten. Want die linkerkant van VNL die is mij net iets te gevaarlijk. En daar moet ik even een nieuwe mankracht neerzetten. Het is nu VNL met een ingooi aan de rechterkant van het veld. Aanvoerder Remco Overvelde die... Die houdt de bal en die speelde naar Ingmar Engel, rand 16. Een beetje geklutst, een beetje gepingeld, een beetje gepriegeld. Het is nu Vaassen wat de bal over vrouw. Dus snel die bal naar voren speelt. VNL staat nu eigenlijk een beetje verkeerd. En die aanvoerder van Vaassen, Leon Deki, die kan alleen door. Die omspeelt Ruben Hissink. En die kan die bal nu goed voorgeven, maar Raymond Buitenhuis, onze keeper, onderschept die lage, strakke voorzet. En die plukt die bal daar van de 5 meter af. Nu, hele verre vrije uittrap van de keeper. Niels, aan de linkerkant van het veld, tegenover... De nieuwe man, Nick Brinkman, maar hij wordt helemaal doorgespeeld door Niels. En die weet niet waar hij het zoeken moet. Niels is nog steeds aan de bal en dat geeft nu een eigenlijk niet goede bal. Hij geniet nog na van zijn actie, maar levert de bal in bij Vaassen en Vaassen houdt de bal nu over. Het is 35 minuten gespeeld, 1 tegen 0. Vermakelijke wedstrijd op een zeer mooie grasmaat.
0: Ja, en de naam, ik zeg het nog maar eventjes, de naam van de nieuwe Robert Meijer, die moet nog gekozen worden, maar check even de website, zal er ongetwijfeld op staan van VNL. Goed, we gaan naar KCVO tegen Ruurlo. Het was 4 tegen 0 en dat is het misschien nog wel steeds, Wim.
2: Ja, het is nog steeds. Wij staan gewoon alweer een aantal minuten droog. Dat is niet plezierig. Het zakt een beetje in elkaar.
0: Het is niet plezierig. Het
2: hele fanatisme gaat eraf. Er komt nu een mooie vrije trap van Rulo op goal. Maar die wordt keurig uit het doel geslagen door Rico Bronsinker. Dus dat deed hij goed. KSO is herenmeester vandaag tegen Rulo. Maar ja, die kunnen niet elke aanval kan een doelpunt zijn. Dat zou te veel van het goede zijn. En Rulo heeft wel iets anders gaan voetballen. En wat andere mensen op de gevaarlijke jongens gezet. En Maar kijk, er komt er nu weer uit. Melvin Balk, die speelt de bal naar Oordwijn, Deli Oordwijn. En nou, dat duurt dan iets te lang. Dan gaat Tom Taalen zelfs helemaal mee naar voren. Die wordt onderuit gehaald. En dan, nee, dat is geen goede bal van Oordwijn. Maar die probeert hem toch weer zelf terug te halen. En Kasso die probeert dan weer de bal als we kwijt zijn toch wel redelijk snel te veroveren. En dat is prima om te zien. Rulo die is denk ik iets van de schrik bekomen. Komt ook iets meer aan het voetballen toe. En komt nu in de aanval. En dat is een gevaarlijke bal. En die wordt binnengeschoten. En die wordt afgekeurd door de scheidsrechter. Want hij stond buitenspel. Maar dat was een mooie aanval van Rulo. En of dat buitenspel is, onze grensrechter was heel resoluut. En dan laten we daar dan maar niet aan twijfelen. Want je moet niet aan alles twijfelen in deze. Maar in het amateurvoetballen kun je nog wel eens twijfelen aan grensrechters. En eerlijkheid al gebied mij te zeggen dat wij ook een hele scherpe grensrechter hebben. Zonder hem tekort te doen. Want man stopt na bijna 25 dienstjaren. Dus dat is niet anders dan lof voor Richard Hagen. Want dat zijn echt clubmensen waar je op kunt bouwen als vereniging en altijd dag en nacht klaarstaan voor de club. En het maakt niet uit wat hij moet doen, maar onder andere is hij de vaste grensrechter bij het eerste elftal. Kuijker komt in de aanval en dat wordt nu een doelpunt weer voor Randy Berenschot. Een prachtige combinatie. Ik denk, nou, wie gaat er nou schieten? En dan werd hij nog een keer weer breed gelegd en nog een keer breed gelegd. En Randy Berenschot mocht de trekker overhalen en dat is dan in de... Ja, dat is dan, moet je even wachten, want nu is het alleen maar goal, goal, goal. In de 40ste minuut bijna scoren we. En dan staat er 5-0. Dus om op die 10 terug te komen, ja, dan loop je op planning. Als je de eerste helft met 5-0 kunt afsluiten, dan gaat dat helemaal goed komen. Maar dat is geen doel op zich natuurlijk. Het doel op zich is dat we vanmiddag naar een leuke wedstrijd blijven kijken.
0: Dat ben ik helemaal met je eens. En dank ook eventjes Henry Scheffel, want die houdt het keurig bij ook in de appgroep. Alle doelpunten.
2: Ja,
0: dus,
2: ik krijg een commentaar als ik een keer niet scheffel heb. Dan zeg ik, nou doe het lekker zelf. Dus dat doet hij dan ook heel trouw. Dus dat gaat heel goed.
0: Heel goed, dankjewel. Straks meer. En dat wordt waarschijnlijk 40 minuten. Ja, ik denk dat we dan in de tweede helft bij jou terugkomen. Heel spannend is het inmiddels daar niet meer in Vaassen. Maar goed, wel leuk dat de doelpunten vallen als rijpe appelen. U hoorde Wim Meuleman. Ja, Den Hartman lijkt me ook leuk.
3: Radio 794, Sport. Met Gerben van Rijen langs de zijlijn.
0: Het is al een oudje trouwens van Den Harmon. I Can Dream About You uit 1900.

Rust langs de velden bij KCVO en VNL. 2-0, 1-0 tegen Vaassen. Doelpuntmaker Niels Overvelde en Overmars. Twee keer Melvin Balk, nog een keer Overmars. En Randy Berenschot, die maakten de 5 doelpunten compleet. KCVO die speelt dus tegen Rulo. Het is 5-0. Zometeen nog wat meer nieuws. Eerst nog een plaatje. Heb je iets van BZN? Werd mij gevraagd. Ja, dat hebben we. Keep smiling.

0: De collega's van Zaterdag Sport die hadden ook een bomvol programma gisteren. Onder andere de wedstrijden in de derde klasse en op de zaterdag. Zwart-wit speelde tegen VVOP. Het werd 3-1. Columbia die deed het tegen Hatto Heim. Dat hadden we gewonnen met 1-2. Groenwit speelde tegen Heerde 1-1. Epe die won. De twee kampioenskandidaten, Obios tegen Epe. Het werd 2-1 voor de Epenaren. AGOVV gedegradeerd tegen Zuidasfasen 1-5. En Hattem tegen het Harde werd 0-2. Welke missen we dan nog? Ja, dat is natuurlijk SEH uit Heerde. Speelde tegen Teuge 1-1. Werd het daar. Beide ploegen schieten daar niet heel erg veel meer op. SEH staat zevende met 32 punten uit 24 wedstrijden. Evenveel als Heerde. Maar SEH heeft een wat zwaarder programma. Want kijken we naar onderen, dan zijn de verschillen maar heel klein. Hè? Onder andere de nummer 12. Het Harde heeft 29 punten. Het zijn maar 3 punten verschil met de nummer 7. Goed, Heerde dus op de achtste plek. Het Harde 12e. Hattem gedegradeerd. Staat 14e. Hatto Heim staat op de 5e positie. 35 punten. Het kan nog alle kanten op daar. Obios en Epe die gaan het uitmaken om het kampioenschap. Zwart-wit 63 staat 3e. En Vios uit Vazen staat 4e. Nou, dat gezegd hebbende, is er ook nog geen enkele Iraanse voetballer die een visum heeft voor de Verenigde Staten om volgende maand te kunnen deelnemen aan het WK. Dat zegt de bondsvoorzitter. En hij hoopt dat het komende weken rondkomt. Maar het heeft wel heel veel vertraging opgelopen, zei deze man tegen de Iraanse tv-zender. Iran begint het WK over ruim een maand tegen Nieuw-Zeeland. De ploeg speelt in de groepsfase ook tegen België en Egypte. Ja goed, we weten allemaal dat die oorlog gaande is tussen Iran en de Verenigde Staten. En Iran moet op Amerikaans grondgebied in ieder geval hun 3 wedstrijden spelen. Ze hebben wel geprobeerd en gepoogd om dat naar Mexico of naar Canada te kunnen verplaatsen, maar dat heeft niks uitgehaald. Benieuwd hoe dat verder gaat.
1: Radio 794 Sport. Met Gerben Rorijen langs de zijlijn.

0: Leuke plaat is David Bowie met Mick Jagger, Dancing in the Street. We gaan eruit voor de tijd zijn van 3 uur. En even na 3 uur zijn we terug met KCVO tegen Ruro. Ruststand 5-0. En ook gaan we kijken bij John Overvelde. Die kijkt naar VNL tegen Vaassen, 5e klasse D. Daar is het inmiddels 1-0. Doelpunt maken daar Niels Overvelde. Nou, dat gezegd hebbende, tot zometeen na het nieuws en misschien ook wel de boodschappen.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: The Wales met Eternal Flame uit 1999. Goed, het is inmiddels 8:08. Betekent dat er ook weer gevoetbald wordt op de velden waar we live bij zijn. KCVO tegen Ruurlo en VNL tegen Vaassen. We beginnen met de eerste. KCVO tegen Ruurlo. Het was Randy Beerschot die de vijfde maakte. Daarvoor al Overmars en ook Balk die scoorde. Het is 5-0. Eens kijken hoe het gaat. Wim Meuleman.
1: Ja, het is eigenlijk beschamend dat het een 5-0 was, want het was een bal die er net gewoon 100% had in moeten gaan. Die werd 3-4 keer gepareerd om de zesde te maken, maar hij wilde er niet in, net niet in. Dus eerst kreeg Melvin, die schoot eigenlijk mis, toen Kelvin nog een keer mis en toen nog in de rebound Deli Oortwijn, maar hij ging er net niet in en dus blijft nog steeds even 5-0 staan. Maar we zijn inmiddels weer begonnen. Het is inmiddels... Nou, ik heb niet het idee dat we al 5 minuten voetballen, maar op het scorebord staat wel dat we alweer 5 minuten voetballen. Maar ja, het is...

0: niet verliezen. Om dan nog iets te kunnen doen. Maar dat, als ze vandaag verliezen, dan hebben ze definitief de nacompetitie. En het kan zelfs nog slechter worden, zegt hij, dat we de laatste twee wedstrijden, als we daar geen goed resultaat halen, dat we dan rechtstreeks verliezen of degraderen. Dus, mm-hmm. Zo erg zal het hopelijk niet voor hen zijn. Maar we gaan de twee rechtstreeks uit in deze klasse. En dat doek is vandaag volgens mij gevallen voor Weijen. En wie dan de derde of de tweede kandidaat zal zijn, is dan nog even afwachten. Want dan moet je nog twee wedstrijden spelen. En dat zal even goed zijn voor het kampioenschap in deze klas. Want ik begreep dat de WSV nog niet voorsprong stond. Op voorsprong stond, dacht ik nog gelijk. Maar die zal zeker nog wel op voorsprong komen. Want dat is een ploeg die denk ik toch wel voor het kampioenschap gaat. En daar zijn ze volgens mij ook wel aan op voorsorteren. Want je kunt geen week, komt er eigenlijk geen week voorbij dat er wel weer een nieuwe aanwinst binnenkomt wandelen bij die club. Ik zag van de week weer een speler van NEC onder de 23 die overkwam. Dus die zijn al heel druk bezig volgend jaar een stabiele tweede klasse te worden. Nou, dat is wat het is, daar hebben we er straks al iets over gezegd. Maar Casio die voetbalt hier vanmiddag frank en vrij. En die kunnen een keer naar Hattelus combineren en blijven lekker combineren. En nu afstand gehad van Melvin Balk. Niet een beetje prijsschieten, maar niet wat prijsschieten. Dan moet je voetballen in of rugby in het team van Wales. Want dan had je gescoord, denk ik. Want die ging wel tussen de palen, maar huishoog over in de palen. Dus Casio die is wat minder nauwkeurig met het afronden in de tweede helft begonnen. Maar er zal vast nog wel een doelpuntje vallen. En de spanning is dan natuurlijk al lang af. En ja, dat is dan toch best wel lastig, vind ik. Voetbal wordt toch altijd iets mooier gemaakt als er spanning bij zit. Spanning om niet te degraderen, spanning om misschien nog een kampioen te kunnen worden. Maar dat is vandaag zeker niet het geval. Niet voor de KCO's, want die zijn zich langzamerhand kunnen die zich gaan voorbereiden op de nacompetitie. En hoe dat eruit gaat zien, dat is uiteraard nog niet bekend. Maar dat is op zich natuurlijk weer een mooie uitdaging voor KCO om je te meten met teams die ook hoger op willen. Nou, niet dat wij dat willen, maar ja, je voetbalt om te winnen, vind ik altijd. En als de kans zich voordoet, ja, dan moet je dat niet nalaten. Dan moet je ook proberen dat doelpunten te maken. En dan moet je... Hier komt Casio weer een mooie aanval. En in het... Nee, dit was bijna net... Die ging helaas net mis. Mooie aanval. Alweer teruggetrokken, maar kwam er net een voetje tussen van de speler van Rulo. En ik denk dat er een corner genomen mag worden. En dan schokken jongens weer naar voren. Inmiddels is er... De gebroeders Heukels hebben gewisseld vandaag. Ramon is eruit. Die had wat last van Achillespees, begreep ik. En Yannick, die afgelopen week niet had kunnen trainen in verband met zijn werk, die is er nu dan toch maar weer ingekomen voor Broederlief. En dat is uiteraard prima. Ik denk dat als ik niemand wil ik tekort doen, maar qua voetballen is het misschien wel een van onze betere voetballers. Die hopelijk eigenlijk nog op andere gedachten komt, maar dat het is met zijn werk en dat zullen we niet zo heel veel aan kunnen veranderen om volgend jaar zijn zwart-witte tenue nog weer aan te trekken. Dat is misschien de wens van de gedachte, maar misschien dat we nog een beetje druk op uit kunnen oefenen. Want jongens, ga nog even een jaartje door in die derde klasse zaterdag, want meet je dan maar eens eventjes en dan is het misschien weer een jaartje verder en dan staan er nog weer meerdere jeugdspelers klaar. Maar, nogmaals, je moet het niet doen. En je moet nooit treuren wie er geblesseerd is of wie er niet meedoet. Je moet het maar doen met de jongens die je hebt. En daar moet je op vertrouwen dat je daar een goed resultaat mee kunt behalen.
1: Zo is dat. Even kijken naar de andere uitslagen. WSV staat nog op 1 tegen 1 tegen het laag geclasseerde SDOL. En Enter die staat voor. Dus het is nog niet helemaal gespeeld daarbovenin voor het kampioenschap.
0: Nee, dan is het zeker nog niet helemaal gespeeld. Nee. Ik verwacht, dat zie je vaak bij WSV, die kon wel plaatsen. Lijkt wel dat ze dan toch nog iets wat over hebben om... En voetballen makkelijk, dus dat is ook vaak als je echt alles op kracht moet doen, dan slaat misschien eerder de vermoeidheid toe. Maar WSV heeft gewoon een heel goed voetballend team, een jong team. En dan zie je vaak dat ze dan toch net even wat meer lucht over hebben om eind van de wedstrijd nog even toe te slaan. En dat is nog even afwachten. Nu komt Rulo komt aan aanval. Nee, dat wordt een cornerbal voor Rulo, die werd alweer geblokt. Dus, okay. Ik verwacht hier geen spektakel op de Egelbeek vanmiddag meer. En hopelijk worden we nog verwend met een aantal doelpuntjes.
1: We blijven het volgen, dankjewel.

0: Meuleman. KCWO tegen Ruurlo 5-0. 1-0 was de laatst bekende stand bij VNL tegen Vaassen, 5e klasse D. John, hoe staat het momenteel?
1: Het staat nog steeds 1-0. Het is Vaassen wat eigenlijk een beetje de stijgende lijn aan het einde van de tweede helft probeert door te trekken in die tweede helft. En ja, toch wat meer in de aanval bij VNL is. Nu is het de keeper die een beetje mis zit. En de keeper van Vaassen bedoel ik daarmee. Het lijkt net volleybal, maar nu heeft hij hem toch in de handen. En kan hij hem rustig oppakken. Ja, het is een beetje afwachtend wat VNL op het moment laat zien. Lijkt wel of het geloof een klein beetje weg is. Of dat ze een beetje krampachtig proberen die voorsprong te verdedigen. Of het zou nog kunnen natuurlijk, dat Gerben gezegd heeft, jongens, laten we maar iets inzakken. Geef Vaassen de bal maar eens, laat ze het maar eens proberen. En dan zelf proberen in de omschakeling gevaarlijk te worden. Maar goed, het is vooralsnog Vaassen wat de bal heeft. Aan de linkerkant van het veld, handige nummer 11. Die gaat proberen langs Ruud Kamphorst heen te gaan. Die is veel sneller dan Ruud. En moet even afkappen en legt die bal mooi terug op de nummer 23 van Vaassen. Die is ook een handige speler. Heeft een bepaalde schijnbeweging in huis. En die geeft een mooie steekbal op een centrale spits die daar staat. En die krulde net langs de paal heen. Een mooie actie van Vaassen. Moet ik eerlijk zeggen, Vaassen in de 16. En die bal die krult net langs de paal heen bij keeper Raymond Buitenhuis. Ja, zo moet VNL toch een beetje oppassen dat ze niet achteruit gaan lopen, te ver achteruit gaan lopen en in de verdrukking komen. Eigenlijk is het zaak dat ze die 2-0 erin prikken. Maar goed, de laatste half uur weinig kansen gezien voor VNL. Het is, het is wat matjes op het moment.
0: Ja, maar goed, misschien dat het... iemand moet dan een tij keren, hè? Zijn er nog wat wisselmogelijkheden?
1: Ik kijk even naar de bank... Er zitten inderdaad wat jonge spelers nog. Thijs Bijsterbos, verdediger, zie ik daar zitten. En eens kijken, wie zit daar nog meer? Stijn Kolderhoff, een aanvaller. Allemaal vrij jonge spelers die misschien nog wel inderdaad wat extra energie kunnen geven. Ik zal zo meteen Gerbers even seinen dat misschien maar moet gebeuren. Naar een goede tip van de studiopresentator.
0: Ja, zeg hem dat maar. Heel goed. Dankjewel voor nu zometeen meer. Vanaf het veld van VNL tegen Vaassen, de derby. Nummer 8 tegen de nummer 11. 1-0. Niels Overvelde maakte daar het doelpunt. Dan is het tijd voor een plaatje.
2: Radio 794. Lekker sportief. Lekker sportief. Met Gerben Rorijen.
0: Het is al nou hoor, deze maar wel leuk. 1985. Santa Lucia by Night, de George Baker Selection.

Human League met Don't You Want Me Baby. Nog 52 kilometer te gaan in de etappe 3 van de Giro. Met steun van twee ploeggenoten keert Arnaud Delis weer terug in het peloton. De Belg moest het normaal gesproken hebben van de sprintetappes. Maar de vraag is of hij zich na deze inspanning nog kan mengen in de strijd om de etappezegen. Een drietal krijgt de ruimte en de sprintersploegen moet ik zeggen, die controleren deze wedstrijd. De etappe, moet ik zeggen, het is een etappe van 175 kilometer van Plovdiv, ja, zo staat het terecht, tegen Sofia. Rond de 4:15 zal de finish worden verwacht. Ems speelt natuurlijk ook vanmiddag, speelt tegen Angeren. Eens kijken hoe het daar staat. Als ik de pagina verversen, het is 2-1. Ems is op achterstand in deze wedstrijd. 2-1 in een wedstrijd in de vijfde klasse. En dan naar de ranglijst kijkend zien we dat Angeren de nummer 2 is in deze vierde klasse E. Vierde klasse dus. En M staat op de 9e positie. Ja, die moeten toch wel wat puntjes gaan sprokkelen hoor. Want het gat naar beneden is maar heel klein. Naar boven trouwens ook. Maar een puntje of meer natuurlijk is altijd van harte meegenomen.

0: Niels de Lange met A Miracle uit 2008. Wederom een doelpunt. KCVO tegen Ruurlo. We gaan gauw naar Wim Meuleman.
1: Ja, dat werd ook wel weer tijd in de tweede ja. helft. Dan zie je toch een beetje als een nachtkaas uitgaan. Maar KCVO heeft van de voet van Melvin Balk is het doelpunt afgekomen. Ik wacht even, want ik denk, nou, dat wordt nog de zevende. Rick Beekman lag op de grond en die kon hem net niet goed binnenschieten. Maar ja, KCO die... maar dat gebeurt op elk niveau volgens mij. Op het moment dat je zo ver voor staat, dan worden er wel wat nieuwe wissels. Ik zie Duncan Leekens in het veld gekomen. Dani Bronsing is in het veld gekomen. Dus er worden wel wat jonge jongens. En ik zie ook wel weer wat nog een jeugdspeler warmloop. Twee jonge jongens. Die moet je er gewoon met een stand van 6-0. Dan moet je daar niet mee wachten. Moet je er gewoon de laatste kwartier lekker mee laten voetballen. Want dat is, doen ze alleen maar ervaring op. En die ervaring zullen wij in de toekomst weer nodig hebben. Dus, maar KCO die, die voetbal lekker vrij. En die probeert een beetje de dolle en geintjes te maken. En ja, het hele fanatisme is er natuurlijk wel een beetje af. Nou, met een 6-0 voorsprong. En dan probeer je de bal een beetje heel ver rond te spelen. En de vrije man te zoeken. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus dat is goed. KCO die... heeft een makkelijke middag vandaag. En dat is ook wel eens fijn om te noemen. En dan twee weer wat andere spelers mee laten doen. En die dan ook weer wat spelminuten kunnen maken. Dus dat is alleen maar mooi om te zien. Maar van een wedstrijd zal het vanmiddag niet meer wat worden.
0: Goed. Nou, dan komen we nog één keer bij je terug aan het einde van de ISL. Dankjewel voor nu, Wim Meuleman. 6-0 dus. KCVO tegen Ruurlo. 1-0 nog bij VNL tegen Vaassen, denk ik, John.
2: Ja, klopt. 1-0 nog 70ste minuut. Zojuist gewisseld, Thijs Bosgoed is er in het veld gekomen voor Ruben Hissink. Ruben, rond de 60ste minuut, die kan denk ik nog geen hele wedstrijd aan na zijn ribblessure van de afgelopen weken. Dus nu is Thijs Bosgoed, die daar al coachend nu samen met Stan Menting die achterhoede bewaakt. Dit is wel een hele goede kans voor VNL. Niels Hoogvelde die aan de linkerkant goed de 16 binnenpingelt, mooi teruglegt. Maar er zat nog net een voetje van Vaassen tussen. Waardoor de team van de 16 niet uitgehaald. Nu zit Tim Overvelde, rand 16. Mooie steekbal geeft, daar voor Sam Eindhoven. Maar die zit weer net een voetje van Vaassen tussen. Dus Vaassen kan weer opruimen. Dus VNL die lijkt wel weer wat meer energie te hebben. Wat meer geloof is in de wedstrijd. En zijn iets meer te vinden op de helft van Vaassen. En Vaassen begint een beetje te mopperen. Begint een beetje tegen de tijd te voetballen. Maar goed, vooralsnog, het is nog steeds 1-0 voor VNL. Ook voor Vaassen zitten natuurlijk nog alle mogelijkheden om hier in ieder geval nog een puntje te pakken. En het kan alle kanten nog op eigenlijk hier bij VNL. Nu vrije trap voor Vaassen. De hoogte van de middenlijn, de rechterkant van het veld. Wordt hoog ingebracht. Is het Thijs Bosgoed die daar duel aan gaat. Met een wat kleine spits. Thijs zelf 2,10 meter. Spits hier van 1,60 meter. Ja, dan krijg je al gauw een vrije trap tegen als verdediger zijnde. Die ligt nu op voor Vaassen wel een heel erg mooi plekje. Daar de goedleidende jonge scheidsrechter Bas Verstegen uit Hengelo. Die de boel goed onder controle heeft. Die zit met zijn scheerschuim spuitbusje nu een mooi rondje te tekenen op het veld. En daar kan die bal in komen te liggen. Die bal die ligt denk ik een meter of 3-4 buiten de 16. Net iets aan de linkerkant voor het doel. Het is er helemaal buitenhuis. Die is een muurtje gemetseld. Mannetje of 4 in de muur. Mooi als de Daltons staan ze daar van groot naar klein muurtje gemetseld. 2,10 meter naar 1,65 meter. Ziet er mooi uit, zo komisch gezicht. Het is nu de nummer 23 achter de bal. Moet ik even kijken wie dat is. Dat is Zee Namlayai. En die probeert die bal zo meteen, denk ik, in één keer op een mooie manier, zoals je dat op de tv wel eens ziet, in de linker of rechter bovenhoek te kleuren. De grensrechter hier zit gehurkt hier. Die zit aandachtig te kijken van wat er zal gebeuren, of ik gelijk heb. Komt die bal. Mooie aanloop. Laag in de muur. Hij raakt hem denk ik net niet helemaal goed. Maar nu is het VNL in de omschakeling. De spitsen worden aangespeeld. Het is goed Stijn Menting die er snel uitkomt. De bal aan de linkerkant van het veld. Die worden nu een lange bal gegeven op Matthijs Jansen. Jonge speler, 21 jaar. Matthijs is ook handig met de bal. Pingelen, draaien, sterk. Moet nu ook een vrije trap krijgen VNL. Op exact dezelfde plek als waar Vaassen net die vrije trap kreeg. Dan natuurlijk aan de andere kant van het veld. Iets links van de goal. Zal die bal... net buiten de 16 liggen, wou ik zeggen. Maar die scheidsrechter, de goedleidende scheidsrechter Bas Verstegen, die wijst naar de stip. Het is dus blijkbaar binnen de 16. Ik sta zelf ter hoogte van de middenlijn. Kon het niet helemaal goed zien. Maar hij stond er met zijn jonge lichaam. Hij kon er goed bijbenen. Hij stond er kort op. Dus strafschop van VNL nu. In de 73ste minuut is het de jongste speler van het veld waarschijnlijk. Niels Overvelde, die voor zijn tweede doelpunt kan gaan deze middag. Ja, hij is ook hier bij het eerste de vaste penaltynemer. En de regel is natuurlijk, zolang je niet mist, mag je ze blijven nemen. Het is nu Niels. De scheids die gaan nog even met de keeper praten, die zet hem op de lijn. Wijst nog een paar keer. Nu is het Niels met de aanloop. Linkerbeen, droog onder in de hoek. 2-0 voor VNL, 74ste minuut. Ja, dat zou maar zo de beslissing kunnen zijn. Ik zie eigenlijk nog niet gebeuren dat Vaassen die twee doelpunten nog weer te boven komt. Het zonnetje begint te schijnen, de muziek begint te lallen. Het lijkt een mooie middag te worden hier voor VNL.
0: Goed, we blijven het volgen. Dankjewel, John, voor nu zometeen meer vanuit de vecht. VNL tegen Vaassen, de penalty is juist gescoord door Niels Overvelde. En die maakte ook de 1-0. Historische titel voor Barcelona, die longt in de Clásico, de snelkookpan Real Madrid. En dat gaat dan zonder Mbappé. Zelden zullen supporters van Real Madrid zo weinig zin hebben gehad in El Clásico. De wedstrijd tegen aartsrivaal Barcelona als nu. Er woedt een orkaan bij de Koninklijke, waar de spelers elkaar vrij letterlijk de tent uitvechten en topscorer Kylian Mbappé het middelpunt van een andere rel is. En dreigt dan vanavond ook nog een sportieve vernedering als Real er niet in slaagt om de wedstrijd op bezoek bij Barcelona. Die wedstrijd begint om 9:00 te winnen, dan worden de Catalanen landskampioen. En het zou voor het eerst sinds 1932 zijn dat de strijd om de landstitel wordt beslist in El Clásico. Er is Real dus veel aan gelezen om dat scenario te voorkomen tegen Barcelona. Ja, dan is de vraag alleen, hoe doe je dat? Nou ja, de strategie van Arbeloa, de Real-trainer, is duidelijk. Hij kiest er in ieder geval tegenover de media voor om zo nonchalant mogelijk te reageren op alles wat er gebeurt rondom zijn team. Hij zegt, ik ben heel trots op ze, zei hij zaterdag nog, over de campanen Valverde en Tchouaméni, die na hun vechtpartij allebei een boete van €500 miljoen hebben gekregen. Dat zei hij over hen. Ik ben heel trots op hun en op de club. Ook in zaken Mbappé bleef de trainer stoïcijns. De Franse topscorer ligt onder vuur nadat hij een vakantie vierde met zijn vriendin, terwijl die al een tijdje kwakkelt met zijn fitheid. Maar Arbeloa, die weigert hem te veroordelen. Zaken worden uit de context getrokken, al dus die trainer. Zo predigt hij ook rust en is de kans groot dat hij Tchouaméni en Mbappé gewoon gaat opstellen. Toch houdt men in Spanje ernstig rekening met het scenario dat Real een gênante nederlaag gaat leiden. Goed, dat allemaal vanavond vanaf 9:00. Het zal toch wat zijn dat Barcelona wint en dan sinds 1932 dat kampioenschap binnenhengelt in El Clásico. Goed, zometeen meer vanaf de veld. Vanaf het veld, dit knopje moet ik hebben. Ik heb het gezegd, KCO speelt tegen Ruurlo. Het is daar 6-0, 1-0 tegen Vaassen, 2-0. En Emst zijn we niet live bij, maar daar heb ik wel de tussenstand voor je. Angeren tegen Emst is nog steeds 2-1. Dat gezegd hebbende, denk ik maar dat het een tijd is voor een plaatje.

0: Summer in the City, Love and Spoonful, een plaatje uit de jaren 90. Het is exact 3:15, moet ik zeggen, 3:15. Betekent dat we nog een rondje gaan maken langs de velden. Eerst maar eens kijken bij VNL tegen Vaassen. Ja, penalty, 2 keer Niels Overvelde. Die maakte de 1-0, de 2-0 uit een penalty. Ja, zit dan de wedstrijd in de slot, John?
1: Ja, dat lijkt er wel een beetje op. De tijd begint echt te dringen voor Vaassen, die tegen die 2-0 achterstand aanstaan te kijken. Het is nu even een blessuregeval van de nummer 17 van Vaassen. Lijkt op kramp. Ik hoop voor hem dat het niet wat erger is. Maar het lijkt erop dat coach Erik Haag ook door zijn wissels heen is. Want eigenlijk werd het wisselgebaar al gemaakt. Maar ook gelijk werd gezegd, nee, kan niet. Dus ja, het is, ze zullen met deze 11 moeten doen, Vaassen. Op het moment ligt het spel even stil. VNL heeft wel 2 keer gewisseld. Thijs Bijsterbos, normaal centrale verdediger, linksachter verdediger, is in de spits geposteerd.

0: om daar die duels van die centrale verdedigers van Vaas te winnen en misschien een balletje vast te houden en ja, zo wat tijd te winnen. En ook Stijn Kolderhoff is in het veld gekomen voor Ingmar Engel en Thijs Bijsterbosch is in het veld gekomen voor Sam Eindhoven. Inmiddels rolt de bal weer, de speler is weer opgelapt en de bal rolt aan de rechterkant van het veld voor Vaassen en die proberen nu op te bouwen. Zullen toch wat meer haast moeten maken, misschien iets over een andere boek gooien door die bal er misschien wat in te pompen om zo wat sneller voor die goal van VNL te komen. Maar nee, ze bouwen op, laten die bal rustig rondgaan. Het lijkt er nog niet erg op dat ze nou zo heel erg op die overwinning zitten te azen. Maar ja, je weet het nooit, balbezit is ook een goed gegeven in het voetbal. Het is nu een overtreding van Ruud Kampers rechts achter van VNL ter hoogte van de middenlijn. Tegen die handige speler van Vaassen, maar die is wel wat mopperig de hele tijd. En nu zegt de goedleidende scheids Bas Verstegen, die zegt nu ook van de laatste keer geen gemopper, voetballen gewoon jongens, kom op. Het is een derby, een klein duwtje mag wel. Oké, nu wordt die vrije trap weer genomen. Nummer 23 neemt alle vrije trappen bij Vaassen, brengt hem misschien hoog in, maar nee, hij plaatst hem helemaal naar de andere kant van het veld, naar de rechterkant van het veld, nummer 10. Die kan nu ook opkomen drijven. Brengt die bal nu in de 16, maar is het Thijs Bosgoed die daar opruimt voor VNL. VNL hoeft niet meer zijn oren natuurlijk. Heeft nog één spitsje helemaal diep staan in de naam van Thijs Bijsterbosch. En de rest zakt eigenlijk ook een beetje terug. En die loert, VNL loert nu echt op de omschakeling. Fase nu, dat de bal er weer inbrengt. En die bal valt nu Pardoes in de 16, maar is het Raymond Buitenhuis, keeper, die de bal rustig op kan pakken. Ook nog even leuk om te vermelden, op de bank bij VNL zit ook de tweelingbroer van keeper Raymond Buitenhuis, Thomas. Die is sinds kort ook weer aangehaakt bij de trainingen vooral van de selectie. En die is eigenlijk een begenadigd speler voorheen van de WWNA. Heeft een aantal jaren hier bij VNL in de jeugd nog gevoetbald. Maar is toen eigenlijk afgehaakt op het moment dat ze naar de senior zouden kunnen gaan. Het zijn jongens van 23 jaar. Maar Thomas, ja, die heeft toch weer plezier hervonden in het voetbal. En die zit nu voor het eerst op de bank bij het eerste van VNL. En misschien dat hij zometeen nog wat minuutjes kan maken of een paar minuten. Zo is Gerben normaal gesproken wel. Het is een handige spits. Je weet nooit hoe een balletje nog kan rollen. Het is nu ondertussen fase wat de bal heeft. De hoogte van de 16 van VNL. Ze zijn ondertussen aardig opgeschoven. Bal bij de rechtsbuiten. Die probeert nu Altmenting uit de kap uit te spelen. Lukt daar. Die komt weer via de achterlijn. Probeert die bal voor te trekken. Het lukt net niet. Goed verdedigd. Hoekschop voor Vaassen aan de rechterkant van het veld. We zitten inmiddels in de 86e minuut. Dus Vaassen zal haast moeten maken. Lange mensen mee naar voren. Nummer 22 gaat mee naar voren. Vaassen houdt er nog maar twee achter. Dus ja, in de omschakeling zometeen zou VNL wat kunnen betekenen. Nou, Vaassen. Maken nu toch een beetje haast. Komt die hoekschop. Vanaf de rechterkant van het veld. Met de rechterpoot wordt hij eigenlijk van de goal weggedraaid. Weer die nummer 23. Die neemt alle vrije trappen, alle hoekschoppen. Maar is het lange Thijs Bosgoed, 2 meter 10. Ja, daar kom je echt niet bij als Vaassenaar. Die kopt die bal gewoon weg. En nu is het een soort van scrum op het middenveld. En wordt die bal naar voren geroeid. En daar is het inderdaad 2 tegen 1. Met de spelers van VNL. Matthijs Jansen, die houdt die bal goed open. Maar is het toch de invaller met nummer 2. Die de bal, ja, denkt goed te verdedigen. Maar die krijgt die bal op zijn knie. En nu rolt die bal over de achterlijn. En is de hoekschop van VNL aan de linkerkant van het veld. Maar ook wederom een blessuregeval van Vaassen. Eigenlijk nog in de 16 van VNL. Dus het spel is hier even speel. De 87e minuut.
1: Blijf heel even hangen. Kom zo even terug. Ga nog één keer schakelen met Wim Meuleman. KCVO tegen Ruurlo. Ook daar denk ik de laatste minuten, Wim. Bim, die is er niet. Nou, dan gaan we toch maar eventjes weer terug naar John. Want daar is het, is het spannend. Ja, 2 tegen 0. Dan zou je denken, de kat in het bakkie.
0: Ik maak het gewoon spannend. Gerben, dat maakt niks uit. Ondertussen wordt die corner genomen nu aan de linkerkant van het veld. Is het Matthijs Jansen die bal voor wil geven. Maar is het in de 16 Stijn Kolderhoff die daar, waarschijnlijk een pootje gehakt wordt of een klein beetje aangeduwd. Die staat daar voor de keeper en daar is altijd wat geduw en getrek. Maar die ligt in één keer met zijn neus in het gras. En de scheidsrechter die houdt daar nu nauwlettend in de gaten. Ja, het is duw en getrek. Nu een goede corner van Matthijs Jansen. Die bal die wordt uit de doelmond gekopt nog door een invaller, de linksback. En nu is het Milan Kolderhoff die bal probeert te veroveren op het middenveld. Gerben. En die bal over kan pakken. Het is fase nu in de omschakeling.
1: Kan je op dit toestel niet...
0: Vaas in de omschakeling. Wat proberen uit een aanval te komen. Het is nu wel die bal niet te hoog in pompen, maar is het Ruud Kampers die die bal rustig oppakt. Op gelegenheidsspits Thijs Bijsterbosch, die heeft maar zo de kans om even hier die 3-0 te maken. Maar die wordt van de sokken gelopen, maar de scheidsrechter zegt geen vrije trap. Terwijl die toch na terecht komt zo te zien Het was een beetje een rare botsing. Of er echt een overtreding was, dat geloof ik ook nog niet echt. Maar hij heeft echt wel last van zijn pols of van zijn hand, dat ik zo zie. Maar goed, Thijs, dat is een man van staal. Die zal weer opstaan en die staat ook weer op. En die spuugt een keer in het gras en die gaat weer door.
1: Dus, dat zijn de echte.
0: Nou ja, dat zijn de echte. We voetballen weer. Het lijkt net of zijn shirtje 2 maten te klein is, maar nee, hij is gewoon zo groot. Nou ja, nu de keeper maar weer van Vaassen. We zitten inmiddels in de 89e minuut, 16 seconden erbij zelfs. Ja, Vaassen zal nu echt alles op alles moeten zetten om die overwinning, dat gaan ze zeker niet meer halen. Misschien nog een doelpuntje, maar het is VNL wat in aanval is. Nu met Tim Overvelde in de 16, pingelt, kijk, plaatst die bal, schitterend in het doelpunt. Broer Tim scoort nu ook, 3-0 voor VNL in de 90e minuut. Ja, dit is echt de definitieve beslissing. Doelstelling voor dit seizoen sowieso behaald. 22 punten nu uit 21 wedstrijden volgens mij. Als ik goed zeg, nee, dat zeg ik niet goed. Maar dat maakt niet uit. 1-1 was de doelstelling. En nou ja, die is nu in ieder geval gehaald. Met volgende week nog 1 wedstrijd voor de boeg tegen Eendracht Arnhem. Dat zal nog een lastige wedstrijd worden. Volgens mij spelen de jongens nog ergens voor. Maar goed, VNL kan daar frank en vrij voetballen. En ja, zoals het er nu uitziet... Wint VNL hier vanmiddag met 3-0 van Vaassen.
1: Nou goed, daar houden we het even bij. Ja, mocht zo blijven, jullie komen op 22 punten. Dit is met deze wedstrijd erbij in 21 wedstrijden. Nou, mocht je verliezen dan volgende week, dan heb je 22 uit 22. Nou, hoe mooi is het, hè?
0: Klopt, inderdaad. En inmiddels is Thomas Buitenhuis inderdaad ingevallen. Hij mag de hele blessuretijd meedoen. Dus het is aan scheidsrechter Bas Verstegen hoe lang en hoeveel minuten of die hem geeft. Okay. Thomas, die loert waarschijnlijk weer op zijn doelpuntje. Ik weet niet of ik nog tijd heb om deze wedstrijd even vol te praten.
1: Nou, ik wou je mag even blijven hangen. Dan ga ik even kort schakelen met Wim Meuleman. Want daar is de spanning er al lang af. KNVB tegen Rulo, maar nog eventjes kort naar Wim.
2: Ja, het staat hier op het mooie scorebord. 6-0 voor KNVB. Een mooie wedstrijd. Veel doelpunten. Een goed spelend KNVB die eigenlijk ook geen strobreedte de weg werd gelegd door Rulo. Dus een mooie overwinning voor KNVB. En dat is prima. Een prima wedstrijd. Goed gevoetbald. En dan is het leuk om te zien dat je dan zo makkelijk kunt scoren.
1: Nou.
2: Dus... ga dan gewoon maar even terug naar de spanning bij
1: VNL
2: en Vaassen. En dank ik wel jullie voor het bellen.
1: Heel graag gedaan. En jij een hele fijne vakantie. En dan spreken wij elkaar volgend seizoen weer, hoop ik.
2: Oké. Okay.
1: Dankjewel. Bye. Wim Meuleman, KNVB Rulo, 6-0. En daar zal het denk ik wel bij blijven. En anders dan meld ik dat. Gaan we nog eventjes kort naar John. Nou ja, kort. Je hebt alle tijd eigenlijk, John.
0: Ja, spannend is hier niet leuk. Wel nu net nog een vrije trap op een mooie plek recht voor de goal. Wel een klein beetje ver, een meter of 25, 30 is het misschien wel. En die wil Niels dan ook op een mooie manier binnen krullen. Maar hij schiet hem over en daarna fluit de scheids ook gelijk af. Dus het is hier 3-0 geworden voor VNL. Mooie middag. En zal trainer Gerben van Essen heel erg blij mee zijn. En eigenlijk de hele club VNL wel zoals het afgelopen seizoen gegaan is.
1: Dat denk ik ook. Nou goed, volgende week zijn we er weer bij. Ja, het zal nog lang gezellig blijven, denk ik, in de kantine.
0: Ja, misschien wel. Volgende week ben ik er zelf niet bij, Gerben. Dan doet Mark verslag. Dan wens ik jullie heel veel succes bij.
1: Dankjewel, John Overvelde. Verslaggever bij VNL tegen Vaassen. 3-0 dus. En ook de doelstelling voor de Vaassenaar, voor de man uit de vecht is gehaald. Want 1-1 was eigenlijk een beetje, zeg maar... Nou, als ze dat zouden halen bij hun terugkeer in de standaardklasse, dan was dat heel mooi. Nou ja, dat is bij deze al bereikt. En misschien wordt het volgende week nog wel iets meer. Dat betekent dat wij er ook bijna uitgaan. We gaan nog een plaatje draaien en dan kom ik zo meteen nog één keer bij je terug. De Black Eyed Peas met Hey Mama. Dat moet.

0: Rebecca uit Peace met Hey Mama hier op Radio 794. Het is bijna tijd voor het tijd zijn om 4 uur. En tevens het einde van deze wedstrijd. Emst die verliest in Angeren. Het is daar 3-1 geworden. Luc Barton maakte de laatste treffer. Daarvoor al Stan van Meulen. En nogmaals Stan van Meulen voor Angeren. 3-1. Dus verlies voor de Emstenaren op deze zondagmiddag. Ik had het al gezegd. 6-0 is het geworden bij KCVO tegen Ruurlo. En 3-0, mooie overwinning. VNL tegen de buren van Vaassen. Goed, einde van deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Ook de collega's van Zaterdag Sport zijn er dan ook met weer een bomvol programma. Dus ook gewoon lekker luisteren. Graag tot een volgende keer of tot volgende week natuurlijk. Dankjewel voor u voor het luisteren.
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Veessen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Moyes Luisteren, het dialectprogramma van Voorst Veluwe Zoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwe Zoom.
2: Ja, goedemorgen en welkom bij Moyes Luisteren. Het is weer zaterdagochtend, de koffie staat klaar. Hier tenminste, en hier, ik zal even duren waar ik ben. Wie zit hier aan de natuurgebied de Duurse Waarden in Veessen, dat heb ik me net verteld. We kijken uit over een niet meer in werking zijnde stedenfabriek. En die heet de As van Votmond. Dus ja, wat willen we nog meer? En in de zonne. Dus dan geeft een paar mooie uurtjes worden van 10 tot 12. En we zijn live en dan vanuit Veessen bij de Mullen van Bats. En in, we hebben de gast in de eerste uur, Martijn van der Boom. Voorzitter van Belangenvereniging De Veg. Hoi Martijn. Willen gaat het hebben over De Veg en wat er zoal speelt in dit mooie dorp in de gemeente Voorst. En in het tweede uur zal presentator Leo Hulleman de molenaar Gerrit Kouwenhoven interviewen. Joop en Leo zorgen gezamenlijk voor de techniek en de medepresentatie. En we gaan er samen weer een mooie paar uurtjes van maken in dit zonnige dag vandaag. Mijn naam, Hetty Vosselman.

een fantastisch mooi liedje. Een prachtig mooie dag van Daniel Lewis. Ik was net met Martijn al even aan de klets. En ik hoorde dat ik hem eigenlijk wel had kunnen zingen dat het voor Toor van de Boom was, voor Simon. Want die was dit jaar jarig. En toen heb de kleinkinderen dit liedje...

Licht als het ware gevlochten, door het landschap dat heel gewis verwielt. We zijn weer live, hoor ik net hier. Ik was ondertussen... ik was het liedje aan het zingen natuurlijk over de IJssel. Wie zit hier toch bij de IJssel? We gaan het gewoon weer even opnieuw beginnen. We hebben het liedje van Daniel Lewis, hou het net over. Een prachtig mooie dag, nou dat is het. En Martijn van der Boom die zit hier naast me. En Zimou was dit jaar jarig. Heb de kleinkinderen het voor Zimou zong. Nou, hoe toevallig kun je het hebben vandaag. Dat wie gaat doe verder met een mooi gedicht over de molenaar. Het verhaal van de molenaar. De Lem is een arme molenaar, echt hoor. Die was altijd gelukkig. Maar één keer per jaar, dan verjoorden ze vrouwen. En was ze kuts van het rabat. Nog nooit had hij geld voor een prachtig cadeau gehad. Hij lachte voor krommen. Hij spoorde ervoor. Maar er was altijd wel wast. En dan ging het niet door. Soms was ze de bieder. Maar dan kregen we weer pech. Ging de wind weer eens liggen, was die spoorgeld weer weg. Want als niet ging wij, als niet geet wijn, kunt de wieken niet reen. En toen de mol niet kon halen, moest ze het brood van zijn spoorgeld betalen. Elk jaar zeiden weer, diep gegeneerd, ach, weer geen cadeau schat, maar gefeliciteerd. En dan vloesten zijn vrouw hem vrolijk toe, ach, zonder cadeau, ik hol ook van u. Dat gift of niks, het leven geeft gewoon deur, ik hoef geen cadeau, de mol geeft voor. Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwachts. Het was niet te geloven. Wie had dat nog ooit gedacht? Lag er een pakje op hun stoel, naast de schouw. Met een briefje eraan, presentje van mijn vrouw. De jordige Job gaf door op haar man een smakkert. En zei, wat ben je toch een lieve rakkert. Maar wat stond wij een dag zien vrouwen toen? En de molenaar zei, ja, het is echt wat voor u. Een jurk, riep ze. Of is het misschien een hoed? Of... Zo'n bussen, wooi vermezellie in dood. Oh, wie weet, zegt de molenaar. Misschien wel een sjaal. Of een paar stadse schoenen. Of, nou, misschien wel zilveren schaal. Tja, wie zult zeggen? Misschien wel een klok. Of zo'n mokkenrekstok met aan iedere stok een mok. Het kon ook een kippenwijn of een flesje hors d'oeuvre. Ze lachen zich met zijn bijen krommen en verzonnen maar deur. Een badkuip met bubbels erin. Een jaar lang gratis wind voor het heel gezin. Het is alsmaar gekker. Een vliegend karpet. Vast een reizen naar de maan of een hotel met king-size bed. Ja, wie weet was het wel een zingende zagen. Oh, of een varkentje met een knorrende magen. Nog nooit had ze de vrouwen zo'n verjaardag gehad. Wat een cadeau zeg. Wat prachtig was dat. De molenaar werd toen op zijn beurt verrast. Want zijn vrouwen borg het pakje gewoon op in de kast. En ze zegt, als je jarig bent, dan krijg je het van mij. En dan verzinnen we samen de inhoud te bieden. Al dus besloten van het een kwam het ander. Telkens schamen ze het cadeau aan mekander. Jor in, jor uit, geeft het altijd weer zo. Wel 100 keer loon van hetzelfde cadeau. Maar zoals iedereen, bent ook hun doden gaan. En is het cadeau mee het graf in de gaan. Maar vroeg niet wat erin zat. Het geeft namens op het leste niet om de inhoud van het cadeau, maar om de geste. En dan gaan we verder met het liedje Zondag van Normaal.

0: ik ben het hoogst niet gewend, maar normaal, dit is best een heel mooi rustig liedje. Zondag. Ik vind normaal ook mooi als het een beetje rock'n'roll wordt, maar dit is ook mooi. Nou, Martijn, van harte welkom hier in het mooie feesten. Je moest er ook een stukje voor in, wil hoor. Maar ja, Martijn, voorzitter van Algemeen Belang van de Weg. Ik zeg al net voor die tijd van wie zo vaar, wie zo boe, we wonen niet tegenwoordig, enzovoort. Dus je mag zelf hem voorstellen.
1: Ja, Hattie, hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik vind het hartstikke mooi om hier vandaag in het radioprogramma te mogen zijn. En ook nog op een geweldige locatie hier bij de molen. Ik geniet er al van. Ja. Ondanks de stroomstoring net konden we even te rust komen om te beginnen. Maar mijn naam is dus Martijn van der Boom en ik ben een van de bestuursleden van Plaatselijk Belang de Vecht. Ik ben niet in de Vecht opgegroeid. Ik ben geboren in Groningen en na 2 jaar zijn we naar Drenthe verhuisd. Daar heb ik tot mijn 18e gewoond. En toen ben ik hier naar Beemte-Broekland gekomen. En daar woon ik dan ook nog. Maar Beemte-Broekland en de Vecht is hartstikke dicht bij elkaar. Ja, het hoort bij elkaar. Mijn kinderen zitten ook in de Vecht op school. Maar de Vecht en Beemte hebben wel meer connecties met elkaar. Die eerste 18 jaar van mijn leven was ik ook hier heel vaak op de boerderij van mijn oom. Dus toen ben ik ook al een beetje in contact gekomen met de Vecht. En vandaar dat ik ook hier ben komen wonen.
0: Nou, wat gezellig. Dus dan ken je eigenlijk al vrij goed de omgeving. Dan word je uiteindelijk dan bent komen wonen.
1: Ja, zeker.
0: Leuk is dat. En die zit in het bestuur met meerdere mensen. Met wie zijn nog allemaal meer in het bestuur van de Vecht?
1: Ja, we hebben op het moment een bestuur van slechts 3 personen. Naast mij zit Erwin Holster en bezit van Zuilen ook in het bestuur. En we hebben ook iemand die heeft zich gemeld. Die heeft wel ideeën om er ook bij te komen. Dus dat zou wel mooi zijn als
0: stage lopen,
1: dat,
0: zeggen we.
1: Ik denk dat komt wel goed. Dan kunnen we toch nog iets meer doen, want 3 is toch wel iets beperkt. Er komt wel veel op een dorp af. Dus,
0: ja. En het is ook een heel levendig dorp. Ja. Dus dan is het ook wel fijn, al zou je er maar 5 totaal hebben, dat je met die 5 met kunt bestieren. Dit dorp, laat maar zo zeggen. De Belangvereniging De Vecht. Ja, ik weet dat er een bultvereniging bent in De Vecht. En hoe lang besteedt de Belangvereniging al?
1: Dan zou ik de statuten moeten nakijken. Maar dat zal wel minimaal 50 jaar zijn.
0: Zoiets
1: de verenigingen bestaan misschien nog wel langer dan de Belangenvereniging. Dat kan nog wel zo zijn. Als je ziet VNL al 75 jaar.
0: Maar zo kans dat inderdaad rond. Dat zal wel inderdaad al een heel tijd kunnen wezen.
1: Ja, precies.
0: En de Belangenvereniging, noemen ze een paar dingen op wat ze allemaal doet.
1: Wat we met name doen is natuurlijk opkomen voor de belangen voor de bewoners uit het dorp. Wat ook heel veel contact is met gemeenten over allerlei zaken. En informeren van de bewoners over allerlei dingen. Maar het gaat ook over verkeersveiligheid.
0: Ja, daar zat ik net aan te denken.
1: Over wonen. Noem het allemaal maar op.
0: Dat ben ook best wel een grote vraagstuk natuurlijk. Want hoeveel inwoners woont er op de Weg?
1: Ja, in de kern zijn zo ongeveer 200, 250 mensen. Maar in totaal met het buitengebied 570 inwoners.
0: En net wat je zegt, de verkeersveiligheid inderdaad. Of de woonbehoefte en dergelijke. Ik zag op de... Jullie hebben een hartstikke leuke website, zag ik. Vond ik zelf persoonlijk. Daar zag ik ook staan, jullie bent ook bezig bijvoorbeeld met een dorpsvisie. Ja, en die dorpsvisie die erop staat, die is al even geleend. Ik begreep net van... jullie bent weer een beetje aan het opstarten door weer een nieuwe editie van te maken.
1: Ja, de afgelopen ledenvergadering van Plaatselijk Belang zijn we daarmee begonnen. Het heet wat wij gaan doen, een dorpskrachtplan. Eigenlijk om alle krachten in het dorp en alle wensen in kaart te brengen. En om zo... deels naar de gemeente, maar voor allerlei vraagstukken goed duidelijk te hebben van waar wil het dorp heen, waar zijn nog behoeftes aan en zodat wij dat als Plaatselijk Belang samen met de bewoners kunnen invullen.
0: Ja, want die wilde ook natuurlijk jong en oud behouden voor het dorp. programma, ja, zo zeggen, dat de jeugd er ook kan blijven wonen. En de ouderen, als ze wilt wonen, maar misschien wat kleiner wilt gewoon, dat ook. Dus er zit ook nog misschien een stukje woonbehoefte in het nieuwe dorpsplan, denk ik.
1: Ja, dat is denk ik wel een van de belangrijke dingen. Ook met name omdat er heel veel vraag is van mensen die eigenlijk opgegroeid zijn in de Vecht of omgeving en eigenlijk weer terug willen. Ja. Alleen, er zijn weinig huizen beschikbaar en ook niet altijd de huizen waar behoefte aan is.
0: Eigenlijk zou je dan wel wat nieuw. Er is natuurlijk een heel mooi stukje al Edeveld en dat zit er al een heel tijd bij de Moldenstop in de buurt, laat maar zo zeggen. Daar natuurlijk, ik weet niet hoeveel huizen met de Dobie zit zo'n beetje.
1: Dat zal 25 zijn of iets dergelijks. Maar daar is nog een tweede gedeelte daar vlak bij.
0: Okay.
1: Waar in principe woningen gebouwd kunnen worden. Dus als wij, we hebben al contact gehad met de gemeente daarover. Maar als we de dorpsvisie klaar hebben, zeg maar, dan kunnen we ook verder met
0: als
1: de gemeente.
0: Als een soort eerste stukje wordt gebied waar je zo kunt uitbreiden.
1: Ja, precies. En daarnaast is er ook aan de Lochemse straat zijn particulier. Zelf een plan hebben ontwikkeld. Okay. En dat staat nu ook in de startblokken. En daar zullen ook een aantal woningen beschikbaar komen. Dus er zijn gelukkig wel kansen.
0: Dat is meestal zo'n soort collectief gebeuren. Is dat,
1: dit zijn particulieren, maar die ook wel echt graag willen dat mensen die binding hebben met de Vecht ook in de Vecht weer kunnen wonen. Daar zijn we als
0: dorp. En ik had het net toevallig heel even maar over de Moldenstomtoren natuurlijk. Ik las ook in het vorige plan, denk ik dan in dit geval, van er zal ze ook nog een soort ontmoetingsruimte van willen maken. Of de
1: zijn we bijna mee klaar. Een aantal inwoners zeg maar, van Weteringserf samen met Erwin Holster van plaatselijk belang, die zijn ermee bezig om het laatste stuk klaar te maken. En dan hebben we daar een mooie ontmoetingsplek met ook voor de kinderen wat speeltoestellen, maar ook plekken om te zitten. Je kunt je fiets opladen.
0: Mooi centraal in het dorp.
1: Ja, precies. Ja.
0: Oh, wat fijn. Dat. En is er dan ook een ik noem maar een stukje. Denken jullie dat dat misschien volgend jaar is? Of behouden we het hier een periode van een jaar of 2-3?
1: Nee, ik denk dat het dit jaar wel helemaal klaar komt.
0: Dat is mooi voor de Vecht dan wat dat betreft.
1: Zeker.
0: Wat leuk. Ja, en ik las ook op een gegeven moment, ik ga misschien een beetje van hot naar her, maar dat vond ik echt zo leuk. Jodelmientje.
1: Ja, Jodelmientje. Voor de mensen die denken van jodelmietje. Nee, we hebben geen jodelaar bij ons in het dorp. Maar zo noemen we de geluidsinstallatie die van plaatselijk belang is.
0: En
1: die staat in de school en de school die maakt er ook gebruik van. En wij ook en verenigingen. Als ze zouden willen, kunnen zij ook daar gebruik van maken.
0: Oh, kijk, want ik zat er echt zo van. Ik denk, ik heb een stukje mist in de weg. Ik weet best wel het een en ander, maar dit hangt nog niet helemaal zo.
1: Het is niet de dorpsgek of iets dergelijks.
0: Of iemand die inderdaad kan jodelen geval. Ik wil doorgaan naar een volgend liedje. En het liedje is Een Engel van Herman Lippikoff en Josien Velberg.

0: Ja, het hele mooie, een engel, een geheel gedragen lied zijn we hier al een beetje. Van Herman Lippikoff en Josien Velberg. Nou, we willen gewoon weer verder praten met Martijn. Gezellig hier van de Vecht, de voorzitter van de Belangenvereniging. En we zijn, ja, er is zoveel vereniging. Vertel er eens wat meer over wat er allemaal wel niet te doen is op de Vecht.
1: Nou, als we kijken naar wat het eerst op stapel staat, dan zijn het de vierdaagse feesten.
0: Oh, ja. Ja.
1: En ook de vierdaagse zelf natuurlijk. Eind juni is dat waar zo'n ongeveer 800 mensen wel meelopen met de vierdaagse. En vrijdagavond is het altijd blarenbal. Sinds vorig jaar is het bij VNL op het terrein. Ja. En grote feesttent erbij. En en dan in het weekend de vierdaagse feesten met ook het familie- en vrienden voetbaltoernooi. Ja, ja. En ook de zeskamp op de zaterdag. Dus dat belooft
0: leuke samenvoeging voor het totaal dan maar zo.
1: Ja, dat belooft weer een mooi weekend te worden.
0: Nou, leuk, gezellig.
1: En dat is al een heel mooi iets wat VNL organiseert. Maar ja. VNL naast voetbal, wat ze natuurlijk elke week hebben, organiseren ze nog heel veel leuke dingen. Zoals bijvoorbeeld de kerstbingo, pubquiz, kroegspellenavond. Rond nieuwjaar, een week later of iets dergelijks. Dan hebben ze ook nog weer het karbiet schieten opnieuw nieuw leven ingebracht.
0: Ja. Dus, dat is ook wel gezellig. Ja, iedereen weer samen te hebben.
1: Ja, dus VNL is ook wel heel belangrijk voor de binding met elkaar. Iedereen uit het dorp is er eigenlijk wel bij betrokken. Maar ook in de omgeving, zeg maar, zijn ook veel mensen uit Beemte, die ook bij VNL voetballen. Wordt de Vecht eigenlijk, de mensen die bij de Vecht betrokken zijn, zijn er eigenlijk veel meer dan die 600 waar we het over hadden.
0: Ja, maar dat is ook het mooie aan de Vecht. En sowieso met de dorpen. We zijn eigenlijk wat kleinere dorpen. Dat fijn is dat er ook van de buren gewoon mensen bij de voetbal zitten, of iets dergelijks. Dan blijft de vereniging bestaan, school blijft bestaan op deze manieren.
1: Ja, precies.
0: Dus het is belangrijk.
1: Want gelukkig hebben wij de basisschool en dat loopt goed. Ik geloof 70 à 80 leerlingen en dat blijft goed op peil. Ja, dat is ook wel belangrijk voor
0: heel
1: het dorp dat je dat houdt.
0: En, ondanks dat er misschien geen winkelvoorziening bent, want we zitten allemaal dicht bij Apeldoorn en we zitten allemaal dicht bij Twello en dicht bij Deventer, dan is het toch wel gewoon fijn dat je...
1: Ja, precies. De school is voor dat ook belangrijker.
0: Heel belangrijk,
1: Dan de winkels.
0: Fijn is dat. Maar wat heb je nog meer?
1: Nou, we hebben ook de biljartvereniging De Keuwe, die altijd in het middelpunt van ons dorp bij De Groot
0: aanwezig is.
1: Ja, één keer in de week gaan ze daar biljarten met elkaar, met een mooi clubje mannen. Daarnaast hebben we natuurlijk de toneelvereniging Klaver 5.
0: Ja.
1: Nou, die heeft altijd in maart de voorstellingen in De Groot 2, maar ook in de Beemte en ook in Welsum.
0: Ja, helemaal leuk. Voorstelling dit jaar, helemaal leuk.
1: Hartstikke leuk is dat altijd. Mooi vol zalen altijd. Ja. Dus daar zijn we ook wel trots op. In Café De Groot, wat natuurlijk ook belangrijk is voor ons dorp, zo'n mooi middelpunt met restaurant en café, maar ook de zalen natuurlijk. Dat is ook de residentie van onze carnavalsvereniging, de Vroege Reuers. Ja, die organiseren al hun feesten ook in het zalencentrum.
0: Dit jaar hadden jullie, was er een, en ik begreep zelf net van hoe natuurlijk dat je ook bij de Vroege Reuers zit. En jullie hebben ook een nieuw feest opgeworpen, zag ik.
1: Ja, precies. Afgelopen 14 maart hebben we voor het eerst een halfvaste feest georganiseerd, genaamd Halfvasten 100% feest. Een feest speciaal, wat meer voor de jongeren tot 80, zou ik zeggen.
0: Maar zeker volgens mij dan waarschijnlijk van 88
1: of
0: zo.
1: Ja, precies.
0: Oké, iets ouder, maar...
1: Ja, maar voor het eerst hadden we dat speciaal feest en het was eigenlijk uitverkocht. De zaal zat helemaal vol en de sfeer was geweldig.
0: Ik vind dat het heel gezellig was.
1: Een topfeest, dus dat is mooi dat zulke feesten ook succesvol zijn.
0: En hoe lang bestaat de Vroege Reuers eigenlijk al?
1: Nou, in 2028 dan wordt het het 55-jarige jubileum gevierd.
0: Oh, piek dus dan toch.
1: 1973 al opgericht.
0: Nou, dus weer een feestje natuurlijk. Dan,
1: ja,
0: hè?
1: Precies. Ja. Daarom zal de vereniging zeker een speciaal feest weer organiseren.
0: Ja. Ach, nou, piek, wat leuk.
1: Ja. En daarnaast... hebben we ook nog zij actief natuurlijk, de vrouwenvereniging die elke maand wat organiseert, maar ook andere activiteiten organiseert.
0: En die kunnen we eigenlijk misschien wel een beetje voort natuurlijk uit het agrarische gedeelte, maar op dit moment bent er ook mensen die niet agrarisch zijn die erbij zitten.
1: Ja, dat is voor iedereen.
0: Dat is voor iedereen toegankelijk. En het is een heel gevarieerd aanbod wat ze gewoon aan informatieavonden hebt en gezellige avonden hebt.
1: Ja, precies.
0: Oh ja, want dat is inderdaad... leuk.
1: Ja, dus zo hebben we heel veel dingen in het dorp die georganiseerd worden. Er wordt zelfs ook naast VNL nog twee keer in de week gesport. De bootcamp.
0: Ja, dat is ook wel in de opkomst. Dat
1: hoor ik
0: in de buurt, ik woon er zelf natuurlijk in Teuren, doet ze dat ook s'morgens inderdaad. Dus dat is her en der in de omgeving. Maar dat is goed, mensen op gezonde manier bezig zijn met zichzelf, laat maar zo zeggen. Dat... En nogal even een hele andere kant op misschien, maar het is een heel bedrijvendorp, beeld vrijwilligers. Wat zal een wens wezen waar je bijvoorbeeld nog op de weg weer terug zou willen zien?
1: Poeh, dat is een goede vraag.
0: Ja, ik wil later even teruggekomen, maar wat zal een wens zijn dat je bijvoorbeeld, Wielheb en Teugen ook niet een winkelvoorziening en dergelijke, maar misschien wel iets anders of zo.
1: Nou, ik denk dat dat een mooie vraag is voor onze dorpsvisie, voor de bewoners. Dat die daar eens goed over nadenken.
0: Wat wil je over 15 jaar terug zien?
1: Wat zijn de dingen die we vroeger hadden en missen? Of wat zijn er voor dingen die we nu nog niet hebben en die toch wel van belang zijn? Nou, ik kan er wel eentje noemen. Dat is een plan eigenlijk van de jeugd bij ons uit het dorp. Er zijn drie kinderen van 11, 12 jaar die... zijn bij ons, bij Plaatselijk Belang, een aantal maanden geleden gekomen tijdens onze vergadering om een heel plan te presenteren. Om een pumptrekbaan in de vecht te laten komen.
0: En dan moet je me even uitleggen, want kijk, ik ben ook niet de jongste meer. Maar wat is in vredesnaam een pumptrekbaan?
1: Nou, dat was ook onze eerste vraag natuurlijk toen wij dat kregen. En dat is eigenlijk een geasfalteerde baan waarbij je met allerlei fietsen of skates of dat soort dingen kun je rijden.
0: En alles wat. Ja,
1: ja, dus ze kwamen bij ons met een hele PowerPoint-presentatie waar het allemaal aan zou moeten voldoen en welke regels als ze hadden. Ze hadden inmiddels al de buurt waar het zou moeten komen, hadden ze ook al gevraagd of ze er tegen waren. Alle vakjes die de vinkjes die gezet moeten worden, die hadden ze ook gezet. Dus dat vond ik al heel knap van zulke
0: belangrijk.
1: Jonge mensen. Dus dat geeft ook al aan. Dat is toekomst in het dorp. En ze zijn afgelopen weken bij andere pumptrekbanen aanwezig kijken. Ah. Dus
0: dat is heel belangrijk dat je de jeugd nu al metkrijgt. Dat ze graag hun ideeën wilt vertellen. En uit met elkaar ook voor elkaar kunt kringen. Is dat natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Ik denk dat we even overgaan naar het volgende liedje. En het is een luxe hier. En volgens mij, ik heb nog het liedje De Iserland van de Olde Dins.

0: Nou, dat was het liedje IJsseland. Ja, toepasselijk. Ik kan het niet wennen hier met een boot die net hier langskumpen over de IJssel, hè. Van de Olde Diens. En ik zei net ook al, we waren aan de kletsen natuurlijk. Gert Foekens, die loopt hier ook rond. En Henk-Jan de Leeuw. En die heb je toch maar even mooi verzorgd. Dat je hier op zo'n fantastisch mooie locatie kunt zitten. Dat alles het ook gewoon doet. En Gert, hoe laat wij van mannen al hier?
1: Kwart over
0: acht. Dus die is al een mooi tietje op weg. En we willen gewoon weer even gezellig verder, Martijn. En ja, ik ben de laatste niet in West, maar er is ook altijd nog een heel leuk festival op de weg.
2: Ja, het grootste festival, denk ik, in de gemeente Voorst en ja. Omgeving, Lente Live. Georganiseerd door vechtenaren met behulp van ook allerlei verenigingen. Dat is ook wel mooi van Lent Live, denk ik. Niet alleen een mooi festival waar iedereen kan genieten, maar de vereniging ondersteunde het festival. Ja. En daarmee ondersteunt het festival ook de vereniging.
0: Ik vind dat een heel mooi principe en initiatief ook op die manier.
2: Ja.
0: Want het is wel zo als een vereniging, als die wilt helpen voor achter de bar, dat ze elkaar op die manier, ja, je hebt niet meer zo even een blikje vrijwilligers van, ik weet niet hoeveel er rondloopt, maar misschien wel 400 of zo, helemaal niet zo.
2: Dat kan maar zo over het hele weekend wel zo zijn.
0: Dat denk ik, ja.
2: En het is ook altijd hartstikke leuk om te helpen, moet ik zo zeggen.
0: Help je zelf ook?
2: Ja, zeker.
0: Oh, oké.
2: Altijd hartstikke leuk. En het festival zelf is natuurlijk...
0: gezellig.
2: Ja, supermooi. Het weer was ook weer geweldig dit jaar. Zeker
0: voor de zondag
2: belangrijk. Dat is altijd
0: zo. Ik kom er nog maar 3 jaar, maar ik heb altijd wel begrepen, het is altijd mooi weer als lente live is.
2: Ja, precies. Ja, het is wel eens heel slecht weer ervoor.
0: Keer,
2: dat het met opbouwen problemen geeft, dat het te nat is. Maar uiteindelijk, met het feest zelf, is het eigenlijk
0: is
2: altijd goed.
0: Het is echt altijd mooi weer. En die zondagmiddag, dat is ook echt, vind ik tenminste, altijd ook
2: die
0: de
2: is
0: gezelligste
2: ook,
0: middag. Maar dat is persoonlijk.
2: Dat klopt ook, want die is binnen 10 minuten uitverkocht. Ja. Dus daar is eigenlijk het festival nog te klein voor de zondag.
0: Ja, en dan komt er bij alle volk.
2: Ja.
0: Maar dat is gewoon heel gezellig.
2: Ja, dat is helemaal top.
0: Je had nog wat meer dingen. We hadden het inderdaad over de kerstboom, die natuurlijk al joren in de vecht versierd wordt.
2: Ja, het is al bijna 30 jaar feest rondom de ontsteking van de kerstboom door plaatselijk belang georganiseerd wordt. Dat is ook al een van de mooiere gelegenheden in de vecht, zeg maar.
0: Ja, er wordt ook een heel klein feestje meestal ook altijd wel even
2: bij jou. Ja, we toveren het schoolplein om in een Wintersdorp met kerstsfeer. We hebben altijd een koor erbij. Ook nog een DJ, want ook met dit feest vinden we het belangrijk dat voor alle leeftijden wat het leukste vinden is. We verkopen dan oliebollen en gluwijn. En het wordt door steeds meer vrijwilligers ondersteund. De oliebollen worden gebakken door met name leden van Zij Actief.
0: Verbindt het de activiteit, de onderlinge vereniging met elkaar.
2: Zeker.
0: En dat is zeker dan is er. En wat ik ook las, en dat vind ik dan ook wel heel mooi. Er is vorig jaar, denk ik, of het jaar ervoor een herdenkingsbijeenkomst gehouden.
2: Ja, afgelopen september is dat voor de eerste keer geweest. Er is al een herdenkingspunt die VNL neergezet heeft bij hun ingang van de kantine. En toen hebben we een aantal dorpsbewoners gezegd van, we willen een herdenking voor allen die ons ontvallen zijn organiseren. Dat is eind september geweest en dat was
0: heel
2: echt een hele speciale avond. Ja. Emotioneel, maar ook heel mooi.
0: Maar dus toch als dorp met elkaar, je meugt de vreugde met elkaar delen, maar ook het leed dan met elkaar delen.
2: Ja,
0: dan ben je
2: zeker.
0: Als dorp, dan vuur je er nog sterker door, laat
2: ja,
0: zo zeggen.
2: Ja, de kantine staat helemaal vol.
0: Ja, ik vind dat heel, heel mooi.
2: Muziek
0: initiatief.
2: Erbij, gedichten, mensen die gewoon wat wouden zeggen, dat was...
0: Ik vind het heel een mooi initiatief.
2: Mooi
0: In Willep hebben ze bijvoorbeeld alle zielen rond 1 november, maar dit is dan, ik vind dat een... Ik vond het heel bijzonder om dat te zien, maar zo zeggen. Wat hij nog meer?
2: Nou, misschien, ik wou toch nog even voor die kerstboom. We hebben ook altijd de kerstman die dan bij ons op bezoek komt.
0: Echt,
2: met zijn rendieren en zijn arreslee. De kinderen die maken speciale lampions op school. Ja. En dan is het een hele optocht vanaf de Groot naar het schoolplein toe. Waar sinds, ik denk nu een jaar of zes, de kerstboom is. Want die was eerst in het midden van het dorp, ja, maar klopt. De kastanjeboom. Die moest helaas gekapt worden omdat hij ziek was. Ja. Maar dit is een mooie nieuwe plek.
0: En ook een mooie boom.
2: Ja, en met de kerstman erbij, dat maakt het ook wel heel
0: was
2: speciaal.
0: Ja.
2: En ik denk dat het ook een unieke boom is in de wijde omgeving te zien.
0: Zeker, ja. Dan weet je altijd wel, wie zit er richting de kersttijd
2: precies.
0: Op dat moment.
2: Ja. Dus daar zijn we wel trots op als dorp.
0: Zeker.
2: En wat ook wel mooi is eigenlijk in de Vecht is het Aven voor de Pad.
0: Ja,
2: een van de klompenpaden. De recensies zijn altijd heel mooi, want het is eigenlijk een heel gevarieerde klompenpad. Met weinig dat je over verharde wegen loopt.
0: Door
2: de landerij heen. Je komt ook langs het Avenvoorde, langs die monumentale boerderij, langs mooie landerijen, natuur, ook door het Weteringsbroek heen, zeg maar. Een stukje
0: Apeldoorn. Ja, dat is zeker een aanrader, laat maar zo zeggen. Ja. En wordt hij ook onderhouden door mensen in het dorp? Of niet?
2: Ja,
0: of
2: dat, Alex Oudshoorn is daarbij degene die eigenlijk de coördinator is en die doet ook heel veel in onderhoud, maar er zijn nog een aantal meer mensen die hem daarbij ondersteunen en daarnaast zijn er ook wat nalopers, zeg maar, die checken of de bordjes allemaal nog goed staan.
0: Of ze niet
2: dat soort
0: wat weg is gehaald of...
2: Anders
0: neerden ze zet.
2: Dat zijn ook denk ik wel een stuk of 7, 8 mensen bij elkaar.
0: Medewerkers die dat doet.
2: Ja.
0: Dan gauw even naar een mooi liedje van Mooi Wark. Alleen het Verroep.

0: tang, dat doe ik tang, alleen nog maar voor jou.
1: Ja, het altijd mooie, mooi werk met alleen nog voor u. Ja, hier staat keurig alleen voor u. Martijn, we gaan nog even deur en ik kreeg energie van zo'n mooie dag hier. Maar we wonden hem al een ander soort energie hebben.
2: Ja, dat lijkt me goed. Ja. We hebben bij ons in het dorp een energiegroep opgericht. Dat heet Energiek de Vecht. Ja. En is eigenlijk naar aanleiding dat er een heel aantal zonnevelden zouden komen bij ons in het dorp. En daar waren we allemaal niet zo voorstander van. Maar ja, je wilt toch als dorp moet je dan ook laten zien van we gaan wel de weg in van verduurzamen. Dus hebben wij gezegd van nou, dat pakken wij op. Ja. En een groep van zes mensen. Die is daar actief in. Ja. En het is met name de bewoners helpen in het verduurzamen, zeg maar.
1: Advies geven. Het is natuurlijk best een groot vraagstuk.
2: Ja,
1: precies. Ook voor het dorp.
2: Ja, en we zijn nu bezig met een project. We hebben al een pilotproject gehad. En dat is in samenwerking met de gemeente Voorst.
1: Ja.
2: En een energieadviseur. En dat project was geslaagd. En dan gaan we nu de tweede stap mee beginnen. Fijn. En dat houdt eigenlijk in dat de bewoners die kunnen, als ze willen, kunnen ze eraan meedoen. En dan kunnen ze ook nog kiezen tussen drie opties. En het enige is eigenlijk een keukentafelgesprek waarbij een van onze energiegroep, Gerard Kookman, die energiegek is, zou ik haast maar wel zeggen.
1: Die weet echt
2: alles. En die gaat dan samen met bewoners kijken van, nou ja, wat is er allemaal? Wat kun je nog kleine aanpassingen doen? En dat helpt ook al heel veel.
1: Ja.
2: En daarnaast kunnen mensen ook kiezen om een energielabel te krijgen.
1: Ja.
2: En
1: dat
2: wordt dan ook door de gemeente Voorst betaald, zeg maar.
1: Ja. Ja.
2: En dan de derde keuze, waarbij je nog wel een klein stukje moet betalen. Dan wordt er ook nog een heel maatwerkplan bijgelegd.
1: Om het hele totaal, van als je dat wilt, dan kun je dat advies krijgen. Ja. Wat een goed initiatief.
2: Ja, we gaan de komende weken bij die bewoners die nu aan de beurt zijn, bij langs om iets van te vertellen.
1: Oh.
2: Kunnen ze een keuze maken. En zo zorgen we voor besparing van energie. Maar ook besparing van kosten, wat net zo belangrijk is natuurlijk.
1: Voor de mensen ook.
2: Ja.
1: En je hebt nog een initiatief. Dat is dat is de verkeersveiligheid. En dat is ook een onderlinge combinatie, laten we zo zeggen.
2: Een van onze bestuursleden, Brigitte, die had gezien dat er van die 30 kilometer stickers beschikbaar waren. Dat vonden wij wel een goed idee om die in het dorp te gaan verspreiden. Op de kliko's inderdaad.
1: Ja.
2: En toen dachten we van, hoe kunnen we dat het beste doen? En toen hebben we contact gezocht met de school. En toen hebben we daar een gesprek gehad. En die waren heel enthousiast. En nu is het eigenlijk een groot project geworden wat de school helemaal heeft opgepakt. En in juni dan gaan een deel van de kinderen die gaat in het dorp interviews doen met wat ze willen om verkeersveiligheid. Kunnen we ook weer gebruiken bij onze dorpsplan.
1: Dat is ook van belang als het door al begint.
2: Ja, precies.
1: Jeugd.
2: En ze komen van de op school om te vertellen van wat er allemaal mogelijk is. En ook een deel van de kinderen die mogen snelheidsmetingen gaan doen tijdens dat project. Dus dat wordt echt een heel leuk project wat er eind juni dan plaatsvindt.
1: Goed initiatief.
2: Ja.
1: We loopt bijna tot het einde. En we willen nog één kleine oproep doen, denk ik. De dorpsvisie, zei het weer net al. Misschien meer bestuursleden, maar mensen nu de dorp die wilt kunnen helpen.
2: Ja, we hebben met onze ledenvergadering hebben we al een start gemaakt. En er zijn al een heel aantal mensen die hebben zich aangemeld voor de verschillende onderwerpen om te helpen bij die dorpsvisie. Maar we kunnen er nog heel veel gebruiken.
1: Ja.
2: Dus mensen die uit de Vecht komen of een binding hebben met de Vecht, die kunnen zich bij ons melden. Daarmee zorgen voor een mooie toekomst voor het dorp.
1: Nou, en dat liep me in een heel mooi stukje mee af te sluiten in dit geval. Martijn, hartstikke bedankt dat je was. Ik vond het leuk om dat weer eens even over de weg en zijn bier praat te worden.
2: Ja, graag gedaan.
1: En ik denk de mensen die lusten, dat weet ik ook wel zeker. Dan gaan we zo meteen door naar het tweede uur toe. En dan geeft Leo de microfoon overnemen. En die gaat praten met Gerrit Kouwenhoven, de molenaar van Mullebats. Ik wil Joop en Leo en Gert bedanken dat u hier in ieder geval goed van de techniek voorzien bent. En wat komt er nog in het tweede uur? Ja, ik weet dat Mark of Hen is keurig al hier op de fiets gekomen met wezen. Je ziet door als storm, dus Mark komt in ieder geval. En het interview. Hij nog meer op het programma staan, Leo?
3: Nou, we gaan even kijken. Als het goed is, ga ik Gerrit Kouwenhoven interviewen.
1: Ja, dat...
3: Nou, je gaat wel aan Mark. Die is hier ook. We hebben een groepplaat en een beterschapplaat. En nog een paar dingetjes. Joop, je hebt een draailijstje gemaakt, hè?
4: Ja, klopt.
1: Ja.
4: Maar dat houden we voor straks.
1: Dat houden we voor inderdaad straks. Voor straks.
3: Nou, laten we even kijken dan.
1: Dan wens ik iedereen bedankt om de eerste luisteren naar het eerste uur. En veel plezier bij het tweede uur. Bij Moois Christen.
3: Ja, ook dankjewel, Hetty, voor het eerste uur.

Welkom bij het tweede uur van Moois Lussen. Mijn naam is Leo Herman. Ik mag het even overnemen hier van Hetty. Vandaag niet vanuit de studio, maar vanaf deze prachtige locatie hier in de regio van Bad de Mon. Eerder deze week ging Henk Jan op pad en sprak met molenaar Bert Hanekamp. Die kennen we natuurlijk allemaal van de Mon, de Vleit uit Wolpenvelde. Straks hoor je dat een mooie gesprek. We zoeken rond 10:45. Ik heb Mark al eens rond zien lopen. Die kan het weerpraatje voor ons doen. Maar voordat zover is, dan gaan we eerst even een stukje muziek draaien nog van de Heino's met Achter Mijn Huis.

0: Dino is met achter Mihus. Nee, ik zit niet achter Mihus. Ik zit hier achter een hele mooie molen hier in Vezen. En ja, dat was een heel mooi plaatje dan van de Dino's. Henk-Jan de Leeuw die ging op bezoek bij Molnar. Bart Hanekamp, ja, een man met verhalen, vakmanschap en een hart ja, voor een ambacht. In ieder geval, we hebben een hele mooie opname. Dus even tijd om te lusten naar een hele bijzondere opname van Henk-Jan de Leeuw met in gesprek met Bert Hanekamp.
1: Bij de Hanekamp, in Wapenwelde. Wanneer ben je begonnen bij de Meulen?
2: In Meulen ben ik 40 jaar geleden begonnen met Langevoort in Vezen, bij de Meulen. 40 jaar geleden, ja. Zo lang geleden is dat weer. Ja. Nou ja, toen ben ik begonnen met malen en zo, heb ik mijn examen gedaan door zo. 79 heb ik mijn diploma gehaald. Okay. En toen ben ik dus gewoon woon naar de West bij Langevoort. En toen in 1980 brandde hier de Meulen af. In Wapenwelde. Ja. Nou ja, hoe dan denk ik, Anne belde Willem, Wim de Graaf, van en die Meulen moet weer komen. Ja, zeggen, maar je kunt gewoon aanspoelen bij het comité en dan kun je zien wat er van komt. En met allerlei acties hebben dus die Meulen in de benen kregen weer. En zelf ben ik een upperman geweest, dan weer bij allerlei dingen gedaan.
1: Ja, en dat is waar mensen nu vandaag ook nog kunnen kijken bij de Meulendag.
2: Ja, daar nog kunnen kijken.
1: Wat, ja. Wat kun je hier allemaal zien, Bert?
2: Je kunt zien een... En malende molen dan. En nou, dan wordt eerst daar worden breuken. Met de windkracht dan. Dan wordt weer een wekeling. En dan wordt die tarwe opnieuw malen, maar dan met de molen steen. Ja, ja. En dan wordt een mooie meel dan en het maalt ook beter. Dus een beetje bestorven met meel en dan maalt het beter uit.
1: Ja. Ja. Dus je hebt in ieder geval wind nodig, dat houdt toch al weer
2: aan voor. Ik heb wel zeker wind, ja, dat hebben we wind nodig. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar mensen komen hier kijken, wat kun je hier binnen in de molen ook wat zien?
2: Ja, binnen in de molen kunnen zien en die koppel maal zien dan die op de maalstoel zo links in de molen staat het dan. Ja. En dan komt een boom zo en dan ligt die koppelsteen boom, moet het met de wind maal worden. Dan ligt boom op zolder. Ja. En dat kun je ook zien.
1: Maar kun je dan helemaal naar boom toe?
2: Je kunt alleen op de zolder naar de maalsteen, niet verder.
1: Nee.
2: Want dan wordt er gevoelig.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Maar dat doen jullie wel onder begeleiding, neem ik aan?
2: Begeleiding, ja. Als mensen met je echt geïnteresseerd bent, dan komt ze bij massa van bomen in de kapper kijken. Anders niet.
1: Ja. Maar hoeveel man zit hier nou op de Meulen nou?
2: Met drie man binnen we nu. Willem Wikkerdan, Willem Nengelman en Reinder Post.
1: Ja. Willem Nengelman die is er net bij je gekomen, of niet?
2: Nengelman is er gelukkig net bij je gekomen, ja, ja. Ik ben nog niet meer alleen. Okay. Zeg maar. Nee, ja, maar ik word altijd moest erbij, hè. Anders kon ze niet malen.
1: Nee.
2: Anders kon ze niet draaien, nee. En als ik dan wegging, nou ja, dan stond de Meulen stil. Maar nu de weg gewoon, draaide de Meulen.
1: Ja, maar ik durf bijna niet te vragen, maar je bent zelf ook al een beetje in de 70, of niet?
2: 76.
1: 76?
2: Ja, 76, ja.
1: Ja. Hé, hey, maar u komt uit de elektro, van oorsprong.
2: Ja.
1: Hoe kom je nou in de vrede staan bij de Meulen dan?
2: De Meulen vond ik al heel mooie dingen, ja. En vroeger met mijn moe achter de fietsen. Dan gingen we naar Zalf, naar mijn tante Doera. En er stond altijd de kant van de Meulen rechtdoor, stond de wal van de Meulen. Nou, en dat kon voor de prachtig. Ja.
1: En toen dacht hij al, ik moet Meulen
2: halen. Dat weet ik nog niet, maar toen kwam de vriend van de Gelderse Molen, met de lid van de wonen en zo. En toen kon je opgeven voor vrijwillig molenaar. En dat heb ik nog gedaan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Blijf het alleen bij elektro en Meulen, of wij ook nog andere hobby's?
2: Ja, ik ben nog andere dingen. Ik ben bromfietsjes bezig. Met auto's ben ik bezig. Ik heb een lekker zeermachine gemaakt. Digitale klokken. En zulke dingen, ja. En zo zie ik hier nog.
1: Jij hebt wel een hele verzameling van.
2: En een benzinemotor heb ik ook nog gemaakt.
1: Okay. Maar heb je nog andere plannen voor de toekomst?
2: Nee.
1: Altijd op.
2: Gewoon nog een beetje afbomen, zeg maar. Dat
1: ja, ja, ja, ja.
2: Ik kon de jongens het werk laten doen. Ja. Ik zal niet meer. Gewoon in mijn zakken, zomers ook niet meer. Dat doet de jongens trouwens allemaal.
1: Ja, ja. Wat vind je het mooiste aan het molenaarschap, zeg maar?
2: Net de Meulen draait. Net gewoon, net de maalde zo. Dat is het mooiste wat er is.
1: En is dat een soort geluid?
2: Ja, een soort geluid, ja. En de ervaring.

0: dan moet je het wel een beetje van hebben. We hebben ook wel stroming nu, zeg maar. Is het nou denkbaar dat ze een keer weer een windmolen gaan maken op de manier zoals die molen naar binnen in de molen, of niet? Of is dat te ouderwets?
1: De windmolen die er hebben, ja. Ja, ja.
0: De diepe jodeur ook nog in, wat er mogelijk is?
1: Nee. Ja, ik heb een idee over hoe dat dan giet weer, hè. Maar dat vermogen van die mols, die noedwet, zeg maar, heeft dat vermogen langer niet.
0: Nee.
1: Nee.
0: Dat is niet te vergelijken.
1: Een keer 50 pk, 50, 50 pk een keer, dan hou je alles op. Wat er loopt.
0: Ja, maar dat is wat een mol in de goede wind, zeg maar, op kan leven. 25
1: ja,
0: pk?
1: Ja, zo'n beetje, ja. Ja.
0: Ja. Ja, het is niet niks natuurlijk, maar...
1: Nee, niet niks, maar het is niet voor je... Nee. Het is niet rendabel.
0: Bert, waarom hebben mensen nou komen kijken naar een meul? Wat maakt een meul nou interessant?
1: Nou, we hebben in ieder geval de omgeving van de Molendevliet.
0: Ja.
1: Het winkeltje weer Molendevliet. Eén het wat er serie is. En dan de molen zelf natuurlijk. En als hij draait, is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, Ede zei, dus koffie drinken en thee drinken?
1: Ja. Ede koffie drinken en in het winkeltje ook. Dat zijn allerlei producten van, van het land, zeg maar hier. En ook van de streek. De streekproducten.
0: Ja. Is er ook meel bij waar je zelf een maal neemt?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Alle meel waar je door in het winkeltje zit en ook bij in de molen is, dat is gewoon rondgemaald.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal in Lenghuis?
1: Allemaal Lenghuis, ja.
0: En ben je nog verlangens voor de toekomst?
2: Verlangens?
0: Ja? Nou, ja.
1: Ja, een koppel steen erbij.
0: Een koppel steen erbij, hè?
1: Ja.
0: Wat ben je ermee dan?
1: Een echte meulen heeft twee koppelsteen.
0: Ja.
1: En we hebben nog één koppelsteen.
0: Oké.
1: Dan weten we zien beneden dan weer dit elektrisch steen. Maar ik wil liever nog een koppelsteen erbij.
0: Ja.
1: Om het vooral compleet te maken.
0: Maar past dat erbij? Ja, de ruimte weer?
1: Ja, er is wel ruimte voor, ja. En Reinder is nu bezig met een soort koppelsteen van elkaar te krijgen. Maar het moet natuurlijk wel een beetje met gif met gaven gebeuren.
0: Ik wil eens zeggen, er moet geen boel geld in zitten. Ja.
1: En wie met al deze muls in hebben, dan kom je zien hoe je kunt.
0: Ja. Zullen we volgende jaar nog een keer weer kijken of dat allemaal een beetje in de goede kant op
1: gaat? Oh, denk ik nog niet. Nee, denk ik niet.
0: Dat duurt nog wel even.
1: Dat duurt nog wel even.
0: Nou, je bent zelf meestal ben je op de mullen, maar wanneer ben je vaste draaidagen, zeg maar, als mensen je willen zien?
1: Nou, woensdag vaste draaidagen, woensdag zaterdag.
0: Ja.
1: En dan woensdag ben ik bij de onderhoudsploeg. En dan zag ik dan weer dat de koffie en zo is.
0: Oh ja.
1: En dan moet ik de boel afwassen en zo, al die dingen. Meer de huishoudelijke werk, zeg maar.
0: Ik ben van alle markten dus.
1: Ja.
0: Nou goed, we hopen dat we met z'n allen een beetje plezierig op molendag hebben.
1: Ja.
0: En we spreken elkaar zeker gauw weer.
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Dank.
1: Zeker, ja.
0: Dank, Peter Hanekamp.

0: Ja, er waren in ieder geval de Dikkies met hallo, lekkere buurvrouw. Ik zit dan overal naar te kijken, maar ik zie nergens een hele lekkere buurvrouw staan. Maar in ieder geval... Oh, lekkere buurman hoor ik hier. Oké. Okay. Altijd goed voor een glimlach. Terwijl de buurvrouw misschien even uit het raam kijkt, kijken wij omhoog. Want het is tijd om te horen wat de lucht boven de molen hier in Wezen doet. Mark, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen jongens. Doet het zo, ja?
0: Weet het niet. Joop, doet hij het?
1: Korte de bie.
0: Korte de bie.
1: Ja, je weet het zelf natuurlijk. Ja, wat het weer doet. Ik weet niet hoe laat jullie opstom, Vermeer. Maar het was natuurlijk Vermeer.
0: Zeven uur was ik al.
1: Zeven uur. Bij ons in Twello was er ook nog wat van die ochtendnevel, zeg maar. Een beetje van die, ja, van die mistbankjes boven de weilanden. En het had lokaal toch wel weer voor aan de grond.
0: Toch wel weer?
1: Ja. Lokaal zelfs tot -2, -3 gewoon. Maar op 1,5 meter was het dan wel boven nul. En dat is wel een beetje typisch voor mei, of april, mei weer. En hij dan die beetje die oostenwind hebt, die droge lucht, de noordenwind, dan de wind die valt weg, dan hij dat vaak nog.
0: Ja.
1: Het, aan de grond dan frust. Geeft altijd wel vaak het idee dat de dag erop, of de, gewoon de dag dat het allemaal mooier weer was. En je ziet dan ook gewoon de dag, dat neemt ze dan de dagelijkse gang een beetje van het weer. Dat het eerst strak blauw is, dan vindt er wat warmte grond wat op, vindt er wat verdamping plaats. En dan krijg je wat je nu ook allemaal ziet, die cumulus wolkjes. En het einde van de dag, dan moet je maar eens opletten, rond de nu of 3, 4, 4, 5. Dan kakt die wolkjes weer wat in en dan gooi je weer een frisse nacht tegemoet. Ja. En dan, ja, zo geeft dat een beetje.
0: Okay.
1: Kijk, een windje erbij, goed vertoeven. Dus ik zal
0: lekker nu
1: genieten.
0: Toch?
1: Vandaag zeker. Nou, ben je al bij vandaag aan de komen? Een beetje het weer doornemen voor de komend weekend en de komende werken. Ik zal wel zeggen, de mooiste dag is vandaag in ieder geval. Dus dan weet je dat in ieder geval. Dus mooi naar wat door. Dan, ook voor de molenaars. Aardig wat windje. Windje 3, 4 misschien vanmiddag. Er gaan nog iets aantrekken. En in de oosthoek. Een beetje de oosthoek, noordoosthoek. Dus er valt wel wat te beleven. Nou, vandaar dan. Ik heb het al een beetje verklapt. De ochtend hebben we dan die zonnen. De bolletjes die bent er inderdaad nu al komt. Momenteel zitten we op geworden 14 graden. Kunt nog wel wat bij. En ik denk vanmiddag dat we toch wel richting de 18, 19 gewoon...
0: Hoor je wel lekker.
1: Dan, ja, zeker. Een beetje doeweer nemen we dat, hè. Dan kun je van alles doen. Ja, doeweer nemen we dat een beetje. Ja, en dan meer op de zondag, moederdag. Dan wil iedereen natuurlijk met moeders op pad of lekker gebakje eten of wat dan ook. De bloemetjes buiten zetten. Ja, de ochtend geeft nog wel wat zonne, maar dan neemt toch al gauw vanuit het noorden komt er wat wolk aan. En later op de dag vanuit het zuiden, dan komt er toch wel wat meer bewolking dan vandaag. Hè. De temperatuur die blijft nog wel op redelijk niveau, een graad of 17. Maar dan wordt het geleidelijk al toch wat meer bewolkt en richting de maandag. In de voorochtend is er dan nog wel wat zonne op de maandag, maar dan kunt u toch vanuit het noorden en het zuiden wat bewolking opzetten. En dan kunt u toch lokaal al een paar buurtjes vallen. En schrik niet maandag, dan is de wind naar het noorden draait. Nou,
0: koud.
1: Geeft dat vaak niet veel schoeps dan temperatuur, maar het aan 12 graden, dat is maximum. Dus hol dat even
0: in de gaten. Dat is zeker cooler dan vandaag.
1: Ja. Maar goed, aan het einde van het verhaal heb ik nog wel leuke berichten voor de werken erop. Dus eerst is de werken erop. Dinsdag meest wolken en in de avond wat buurtjes bij dan 13 graden. Dan heb je ook nog steeds die noordenwind in het vizier. Woensdag dan geeft de eerste neerslag vallen. Want wat betreft april heb ik het verleden week over. En in mei, heeft bij ons tot nu toe ook nog maar, ja, het is nog maar net begonnen natuurlijk, 5 mm neerslag gehad. Maar we waren gisteren nog met de racefietsenpad richting Vorden-Almen. Nou, er is nog best wat water gevallen. Want die akkers er zagen ook. De plassen waren net wat opgedreugd. Dus het is zeer lokaal met die buien. Dus wat ik nu zeg, kan bij ons meevallen en bij een ander weer wat meer rare vallen. Woensdag overdag felle buien. Maar ook wel wat zon er tussendoor. En dan zie je die temperatuur geleidelijk aan ietsjes oplopen. Dan toch al wel weer 16 graden. Tijdelijk even wat zachtere lucht erin. Donderdag, ja, dan is natuurlijk de dag dat iedereen vroeger ging douwtrappen. Tegenwoordig moet je zeuken die nog op de fiets douwtrappen.
0: Gerrit,
1: wel. Nou, kijk eens aan.
2: Met de hele kerk.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Want in Twello, of Twello doet ze dat dan ook met de muziekkapellen. Gewoon ze volgens mij om 6 uur op de platte wagen.
0: Lekker.
1: En dan muziek spelen, de fiets is erachter. En dan is ook altijd mooi, mooi gebeurd. Ja, zo hoorde het ook. Maar goed, ik zal zeggen, 14 uur erop uit. Ja, je kunt er verder de dag natuurlijk ook wel op uit. Maar dan is het al dreug. En nou, die ziet dan, neemt de bewolking weer wat verder toe. En kan er toch wel wat neerslag vallen. Nou, wat kan er dan vallen? 3 mm, dat is ook niet al te fel. Maar goed, uit de rimfiets kun je toch behoorlijk nat worden. Vrijdag is het dan wat beter weer. 13 graden, had ik dat al verteld voor de donderdag. Ja, dat is ook niet echt aangenaam. Dus
0: nee,
1: zeker
0: het
1: truitje nam. Vrijdag zon en wolken, maar dan wel weer droog weer. Dus dan hebben de meeste mensen ook nog wel vrij. Dan 16 graden. Nou, en volgend weekend dan geeft de temperatuur zeker de lucht in. heb je toch weer wat zachtere lucht op het programma. De ochtend zonnig, maar in de middag dan wat meer bewolking. Maar dan loopt de temperatuur met een zuidelijk windje toch wel geleidelijk aan weer op richting 19 graden. Dus er is niks mis mee. Zondag bewolkt en wat regen en dan een temperatuur tussen de 15 en 19 graden. Want zowel het Europese weermodel als het Amerikaanse weermodel, die verschilt nog wel ietsjes.
0: Oh, die is beter.
1: Dus 15 of 19 graden. En wat kan er dan totaal deze weken, sorry, de komende weken vallen? Totaal zal er lokaal 14 mm kunnen vallen. Maar het moet allemaal nog gebeuren, want deze wijken zal er ook heel wat neer zal vallen.
0: Nou, wie heeft, viel best nog wel mee eigenlijk.
1: Die heb neerstaan neer gehad, maar dat kwam wel uit de grond met bereren. Maar niet, niet van boven. Ja, nou, mij dreuren, heb ik al verteld, 5 mm. En ik ga wel iets aan voor volgende week. Dat is nog volgende week. En dan zal het tijdelijk. Een hele week zal dan de temperatuur wel kunnen oplopen naar 24, 25 graden. Zit in de pen. Dus,
0: korte broeken weer.
1: Ja, maar dan kunnen we volgende week wat over. Of dat deur geeft of dat het tegenvalt. Dus ja, een beetje wisselvallige werken in ieder geval de komende weken.
0: Nou, kijk eens aan. Dat dus, ziet er allemaal goed uit, Mark.
1: Ja.
0: In ieder geval, je voorspelling is goed. Nou moet weer zich er nog aan houden.
1: Weer moet zich nog wel houden. Maar goed, dan kun je volgende week op aanspreken. Dus,
0: maar dus, dat gaan we ook zeker doen.
1: Of de week gaat het een beetje in orde houden. Ja.
0: Dus, nee, maar is mooi. Dankjewel voor je bijdrage.
1: Ja.
0: Fijn dat je deze kant op gekomen bent.
1: Het is altijd gezellig en altijd...
0: Altijd gezellig hier in Veessen, bij de Muln van Bats.
1: Ja, en altijd mooi, donders mooie omgeving. Vooral nu
0: het is hier een schitterende locatie.
1: Aan de overkant wandel ik met de hond ook wel eens. En die mooi die meid
0: op Montfort
1: en zo. Ja, hier zo aan de overkant. Dus,
0: Fortmont.
1: Montfort,
0: het ligt ik denk dat ik de microfoon ook maar moet draaien.
1: Maar je kunt hier donders mooi wandelen en er is altijd van alles te zien. Dus.
0: Ja, dat is mooi.
1: Mooi plekje in mijn centrum gewoon hier zo, richting Veessen.
0: Ja, zeker. In ieder geval, dankjewel Mark.
1: Ja.
0: Joop, je hebt een hele speciale groetplaat, een beterschapplaat.
3: Ja, dat klopt.
0: Waar zijn die aan behoor?
3: Nou, we hebben heel veel jeugd uit afgelopen werk, Leo.
0: Ja.
3: En ik begin maar met Jan Mulder uit Twello.
0: Oké.
3: Okay. Dat is een oud muzikant, een gitarist. En die was op 5 mei, was die jeugd. Dan heel twee mensen op 7 mei, dat was Marie Bello.
0: Ja.
3: Van Annie en Marie. Die ken je wel, hè?
0: Ja, die ken ik, ja.
3: Met de harmonica. Of nee, ik zeg het misschien wel verkeerd.
0: Accordeon.
3: Nee. Harmonica, heet die? Nee, maar het is Marie Bello en Gonda Brunting. Die was ook hier. En gisteren was Erwin Gierman. En ik weet dat die woont in Amersfoort. Maar ik weet niet of die altijd lustert. Maar in ieder geval... Simone die zit op het Grootmuis in Twello.
0: Ja.
3: En die lust het altijd wel. En vandaag is Willy van Triest hier. Ja. Willy van Triest is, die zat altijd bij de commissie van Cornelis Hissing. Dat vind ik dan weer geweldig. Met dialectgroep Voorst.
0: Oké. Okay.
3: En die, ik weet niet of ze luistert, maar die was, die is vandaag hier.
0: Nou, provisie dan al.
3: En daar draaien we een plaatje van. Wat een prachtige dag van... Wie was het ook alweer? De Gebroeders Brouwer.
0: De Gebroeders Brouwer, ja.

0: Een heerlijke groet en felicitatieplaats van de Gebroeders Brouwer met een wat een prachtige dag. En het is hier ook een hele prachtige dag. In ieder geval, we zitten hier in het prachtige Vezen aan de IJssel. Bij een plek waar de tijd even stil lijkt te staan. Maar hier staat de molen die al generaties lang het dorp kleur geeft. Ik zit hier naast molenaar Gerrit Kouwenhoven bij dit bijzondere stukje geschiedenis elke dag weer tot leven brengt. Tijd om zijn verhaal te horen. Goedemorgen Gerrit. Fijn dat je even tijd kunt maken voor moois lusten. Kun je jezelf even voorstellen en vertellen hoe je bij deze molen terecht gekomen bent?
1: Ik was al bang dat je helemaal in algemeen beschaafd Nederlands verder zou gaan, maar je kunt me toch nog op het plat.
0: Ja, probeer het wel.
1: Daar ben ik blij met. Ik kan het zelf niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Dus.
0: Ja, nee, dat is goed.
1: Ja, over mijn introduceren, ja. Ik had tot mijn 36e niks met molens. Maar ik was een hele dappere brandweerman in Hattem. Bij de vrijwillige brandweer, 2 jaar. En toen de vaste aanstelling er moest komen, toen vond de brandweercommandant dat ik niet in de groep paste.
0: Toen was je uitgeblust?
1: Toen had ik ineens, ja, ben je uitgeblust. Het was mijn lust in mijn leven.
0: Ah, ja.
1: En dan heb je ineens een heleboel vrije tijd. En dan denk je, nou, dan moet ik nog een nieuwe vrije-tijdsbesteding krijgen.
0: Yeah.
1: Ja, om het zo maar eens te zeggen. En dat is gelukt. Ik zag de molen van Hattem draaien. Ik denk, ja, daar zit vast veel tijd in. En dat klopt. Er zit heel veel vrije tijd in de molen. En 30 jaar geleden, ik ben in Hattem op de molen mee gaan draaien. Ik ben in Zalk geïnstrueerd op de molen. En ik ben gediplomeerd in de zomer van 1995. En toen mocht ik dus zelfstandige molen draaien. Ik ben ook in contact gekomen met het stichtingsbestuur hier. Van de molen van Bats. En ook van de molen van Wapenveld. Dat is 1 stichtingsbestuur. Dus Bert Hanekamp is mijn naaste collega die we net gehoord hebben.
0: Ja.
1: Die kan veel beter plat dan ik. En in de nacht van 4 op 5 mei 1996 stierf de laatste beroepsmolenaar Jan Langevoort. Zeer geliefd man in het dorp.
0: Ja, klopt.
1: En ik was al bij de molenstichting in beeld om zijn knechtje te worden. En toen was hij er ineens niet meer. Dat hoorde ik op mijn werk bij het archief in het gemeentehuis in Heerde. Maandagochtend, 6 mei. En toen ben ik direct naar mijn stichtingsbestuurslid gegaan en zeg van, we moeten de molen in de rouw zetten. En dat is het eerste wat ik gedaan heb met deze molen. En dat is dus op de kop af 30 jaar geleden. Vandaar dat we nu feest hebben. Omdat ik dus 30 jaar molenaar ben. Het 25-jarig jubileum hebben we een beetje moeten overslaan vanwege de corona.
0: Ja.
1: Maar gelukkig pakt het molencomité heerlijk uit vandaag. De molen hangt in de vlaggetjes. De dames bakken pannenkoeken. De zon schijnt, wat weer nog meer.
0: Oh, weer nog meer.
1: En net genoeg wind om te draaien.
0: Ja, net genoeg wind, ja. Als je zo zelf naar de molen te kijken hier zo. Wat maakt deze molen in Vezen echt uniek? Wat heeft deze molen wat andere molens niet hebben?
1: De molen niet, maar het complex, het totaal. Dat is uniek in Nederland. En echt uniek. Deze molen, daar is een stoommalerij naast gebouwd. En die staat er nog. En die kan ook nog malen. En vrijwel direct daarna is de woning vernieuwd. En die is dus ook uit 1897. En heel authentiek. Ook van binnen nog. Omdat die laatste beroepsmolenaars er niks in geïnvesteerd hebben. Niks uitgebroken. Geen verlaagde plafonds. Geen opdekdeuren. Alles is authentiek. Balkenplafond.
0: Ja.
1: En paneeldeuren. En noem het allemaal maar op. 2 mooie zwarte schoorstenen erin. En die 3 samen. Die zijn uniek in Nederland. In deze conditie.
0: Oké, okay, dus. Nou. Wat vind je nou zelf het mooiste aan het molenaarsvak? Wat geeft je elke keer weer de inspiratie om, om dat gevoel te krijgen dat de wieken weer gaan draaien?
1: Ja, als je een tijd lang een windstille tijd hebt gehad en je komt dan weer boven en je legt weer een zeil voor als het wel weer gaat waaien, dan denk je, oh ja, zo was het. Heerlijk. En wat is er voor bijzonders aan? Je hebt een grote machine onder de hand. En als je er zorgvuldig mee omgaat, dan geeft dat een machtig gevoel. En het is mooi om naar te kijken. Ik heb nu een kleindochter van 1,5. En die roept al, mooie, mooie, mooie.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Nee, het is fascinerend. De plek hier is natuurlijk grandioos. Ik mag hiernaast wonen in de molenaarswoning.
0: Dat is ook fijn, hè?
1: In een van die drie eenheden van het unieke terrein hier. En ik zit er nu met de rug naartoe, maar de rivier en de Hank die zijn heerlijk. En mooi om te zien. Het uitzicht naar de overkant, naar Fortmond, is grandioos.
0: Is het ook?
1: Ja.
0: Ziet er schitterend uit hier, Gerrit.
1: Ja.
0: We gaan eens even verder met je praten. We gaan eens even weer een plaatje doen. Joop, welke kan je klaarstaan als het goed is?
2: Even kijken, wat is dat? Kiek ons, kiek noem ons.
0: Ja.
2: Met het platteland is niet te koop.
0: Mooi.

0: het land is niet te koop, zeg ze hier. Nou, kijk, Noors, dat is een mooi stukje muziek. Gerrit, je liet me net een heel mooi stukje zien over Jan, was dat?
1: Jan Langevoort.
0: Jan Langevoort.
1: Om precies te zijn, de vader van Bad en Jan en Jo en Henk. Even voor de mensen die mensen nog gekend hebben. Deze Jan Langevoort is al vrij vroeg overleden. Is niet oud geworden, 1928 overleden. Hij was molenaar. Hij was niet benauwd om fors met de molen te draaien. En hij had ook nog een heel mooi zeilbootje. Dat zeilbootje bestaat trouwens nog.
0: Ja.
1: Als streekarchivaris ben ik benaderd door de huidige eigenaar. En die vroeg mij of ik wist hoe dat zat met dat bootje. En die heb ik uit de droom geholpen.
0: Ja.
1: Dat is een perfecte historie. En dat gaat terug tot begin jaren 90 van de 19e eeuw. Gebouwd in Sneek voor meneer Langevoort in Veessen. Maar goed, nou dus hij met zijn bootje. Dat bootje heette de Lubetta en daar lees ik van. Wat was het dan een aparte gebeurtenis als het mooie jacht Lubetta van de Mulder onder de Averkapping vandaan kwam. Als de blanke fokken en het zeil hezen worden. En die mooie boot als een lichte meeuwen, averde hank en niet zo geleed. Eigenlijk de trots van het hele dorp. Want het raken iedereen als het jacht naar buiten honk. Een omstander vroeg eens aan de Mulder. Het weet toch niet uit? Dan lachen de vriend van de wind. Wat proor je toch over ween. Hij de vinger in de lucht steken. En het vel krult erop. Tot aan de ellebogen. Dan weet het pas. Wielen trekt het wiede lokkende water op. Het dreven door de wind. En het hele dorp zal weten dat de Lubetta kan. Door kun je mee wenden. Door kun je mee keren. En laveren. En je kunt ermee in een pispot keren.
0: Kijk.
1: Dat zijn de zeilers.
0: Dat waren de zeilers.
1: En dat zijn de molenaars.
0: De goede molenaars.
1: Ja.
0: Maar er was toch in 1780, toen had de familie Knippenberg de molen toch? Aan Alexander Niehuis verkocht.
1: Ja, klopt. Dat is. Knippenberg was een molenaar in Olst. En die is de bouwer van deze molen. Maar die heeft hem dus direct na gereed komen doorverkocht. Dus ik noem hem een. Hoe noem je zo iemand?
0: Projectontwikkelaar
1: van molens. Hij heeft nog een paar andere molens in Gelderland gebouwd. Ja,
0: maar de zoon van Jan Niehuis, die erfde de molen. Maar hij overleed kinderloos in 1866.
1: Ja, klopt. Je bent goed, je hebt goed je huiswerk gedaan.
0: Dankjewel.
1: De koper in 1780 was Alexander Niehuis. En die heeft hem laten vererven aan zijn zoon Jan. En Jan was inderdaad een kinderloos kerel.
0: Mm-hmm.
1: Trouwens, die akte van 1780, die heeft ons geleerd dat die in 1779 gebouwd is. Want dat staat daar expliciet in. Dat wisten we nog niet toen we de huidige baard aan de molen maakten. Want daar staat de datum in van de vergunning. En dat is 2 jaar eerder. Dus daar zit 2 jaar tussen.
0: Ja.
1: Niet belangrijk. Jan Langevoort, Jan Niehuis, die was een hele rijke kerel. Woonde hier aan de andere kant van de dijk. Had meestal een pachter als molenaar erop zitten. In 1850 kwam Bats Langevoort uit Windesheim, maar die molenaar was om hier de molen te pachten. En die heeft nadat Jan Niehuis is overleden uit de erfenis kunnen kopen in de jaren 80 van de 19e eeuw. En dan krijg je dus 3 generaties Langevoort op deze molen vanaf 1850. Lubetters. Dan zijn zoon Jan, dat is de man die we net nog voor het voetlicht zagen met zijn scheepje Lubetta. Dat was er trouwens een die erg hard met de molen kon draaien. En dan zeggen ook nog een keer de bie, er breekt niks dan holt een ijzer.
0: Dus, een mooie uitspraak, hè?
1: Nou, dat is ook gebeurd hoor, een keer bij hem.
0: Ja.
1: En dan heb je de jongste generatie die iedereen hier in het dorp gekend heeft. Dat was opnieuw Bats, daar is de molenaar genoemd.
0: Ja.
1: En zijn broer Henk en zijn zus Jo en, dan moet ik even nadenken, Bats, Henk, oh ja, Jan natuurlijk, de laatste, Jan, die overleed in 1996 en die ik 30 jaar geleden heb opgevolgd.
0: Oké. We gaan even terug naar 1914, dan hebben ze in de maand december, op 28 of 29 december, hebben ze een hele zware storm gehad.
1: Ja.
0: Heeft die aardige stormschade opgelopen.
1: Toen is uitgekomen wat Jan Langevoort zei, er brak niks anders als holt en ijzer.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik heb zelf, was ik natuurlijk archivaris en ik ben ook nog gek op het weer en ik kan als archivaris redelijk zoeken in de bronnen. Ik heb zelf vastgesteld dat in het krantartikel dat erover gaat, staat duidelijk dat de wind van achter kwam. Mm-hmm. En de rem van de molen van achter houdt de molen niet tegen. Achteruit gaat hij gewoon draaien.
0: Dus je kan twee kanten op draaien?
1: Hij kan twee kanten op draaien.
0: De goede en de slechte kant.
1: Ja, want vooruit kun je goed remmen en dan houdt de rem hem wel vast als hij stilstaat. Ja. Achteruit niet. Dan houdt de rem hem niet vast en dan gaat hij gewoon lopen. En toen zijn er wieken afgebroken in ieder geval. En waarschijnlijk is de koningspil ook gebroken. En kortom een heleboel schade. En ik heb naar de oude weerberichten, we hadden het net toch al over het weer, van het KNMI gekeken.
0: Ja.
1: En dan blijkt dat voor de kerst de wind uit het oosten kwam. Daar zal die Jan nog op hebben gemalen. Hij zal hem hebben laten staan tijdens de kerstdagen. En toen na de kerst de wind ineens heel hard uit de andere kant, precies de andere kant kwam. Ja, toen is het dus misgegaan.
0: Het is misgegaan.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Jan of Gerrit, we gaan zo even verder praten. We gaan weer even een stukje muziek doen. Even Joop, wat heb je voor ons klaarstaan nu? Ik heb hier wel een soort draaiboekje. Maar...
2: Nou, dat klopt niet helemaal, maar het plaatje heet Vifuur.
0: Vifuur.
2: En er werd een zong de groeten.
0: De groeten Vifuur.
2: Ja.

0: Ja, over 10 minuten is pas 11:55, maar je hoort het hele mooie plaatje van verkiezingen. Ik ben even met. Oh ja, van de groeten. Ja, Mark, dankjewel. Joep. Ja, Mark, die gaat ook vandoor. Dus, Gerrit, je kon er heel enthousiast worden. Ja, je had het straks al een keertje over de stoommalerij. 1988, naast de molen werd in
1: 1888,
0: ja. Een stoomgedreven malerij gebouwd.
1: Ja.
0: En die is in 2005 is hij weer helemaal gerestaureerd en weer maalvaardig.
1: Dat is het mooie woord. Ja, ja, ja. Ja, het is een mooi gebouw. Het is helemaal om de techniek heen gebouwd.
0: Ja.
1: Je ziet bijvoorbeeld ramen op de begane grond. Die zitten met hun onderdorpel nog hoger dan de bovendorpel van de gewone deur.
0: Ja.
1: Zo hoog is dat vertrek dan ook. Zo. Want daar zit een heleboel techniek van binnen. En de zoldervloer met de balken, die ligt zeker ver boven de 4 meter, denk ik.
0: Zo.
1: Om al die techniek erin te krijgen. En ja, daar kan ik wel enthousiast over worden.
0: Ja.
1: Het was de tijd dat in Nederland de stoommachines in opkomst waren. Je zit dan iets meer dan 100 jaar na de bouw van de molen. En als het niet waait, of niet hard genoeg waait, zoals nu, om molenstenen aan te drijven in de molen, dan kun je met de molen niet malen. En als je dan toch te malen goed hebt, en de boeren zitten hier aan en de bakkers zitten hier aan de kop te zeuren van, komt er nou eens een keer wat af? Dan is het natuurlijk fijn als je een ding hebt die altijd ook bij windstilte kan draaien. Het kost natuurlijk wel brandstof.
0: Ja, maar je hebt dan toch nog wat. Daarom, dieselmotor uit 1939.
1: Er is nu een dieselmotor in, maar het was van oorsprong echt een stoom.
0: Ja.
1: Dus het waren kolen waar het water mee tot koken gebracht werd, tot stoom. Hmm. En daarmee werd de machine aangedreven. En dat heeft 20 jaar geduurd en toen is die stoommachine eruit gegaan. Toen is er een houtgasgenerator en een houtgasmotor ingekomen uit Apeldoorn van Loog Landaal. Die heeft er tot de Tweede Wereldoorlog in gezeten. Daarna is er met het gebouw niks, maar dan ook niks meer gebeurd. En zodoende is het ook goed bewaard gebleven. Dat is ook monumentenbehoud, hè?
0: Ja.
1: Niet investeren is ook monumentenbehoud. Moet natuurlijk niet instorten, maar... Afijn, toen de Molenstichting eigenaar werd van dat spul in 1998, zijn ze het gaan restaureren. Er is in 2000 een oude, antieke dieselmotor ingekomen. Die draait nu ook.
0: Ja.
1: Je kunt hem op de achtergrond horen. En in 2005 hebben we een nieuw koppel stenen aangeschaft. Dat kunnen we in Nederland ook nog. Hè. We kunnen in Nederland traditioneel een hele molens nog helemaal bouwen. Maar ook nog stenen maken.
0: Okay.
1: En die liggen er nu in. Dus we kunnen met de stoom ook malen. We kunnen met de molen malen. De woning is authentiek, antiek. En daarmee met z'n drieën zijn ze uniek in Nederland. Want dat heeft geen enkele molen. Met z'n drieën compleet. Ik wil graag nog even naar het dialect terug.
0: Ja, dat kan.
1: Dat is mijn hobby, bij wijze van spreken. Nee, ik kan het helemaal niet praten, maar ik kan het goed verstaan. Ik vind het leuk om te horen. Henk Dijkslag, iedereen heeft hem wel gekend hier in deze omgeving. Hij is nog niet zo lang geleden overleden. Ook raadslid geweest voor de socialisten in Heerde. En die heeft een gedichtje over deze omgeving. Griezen regenbuien over het land. Bruiende meedoorns in de veurjaarszonne. Bongerts in wit en roze. Wilgen langs de hank, de takken beugen in de wind. Een grootse zwanen op zijn nest. De weerten, zomers vol van leven. Zwinters hard bevreuren met spiegelglad ijs. De meulen steekt boven alles uit. Een huis half in de dieke bout. Boerderieën zomaar uit de streut midden in het land. De IJssel, kalmpjes stromend, of met grote golven, van diek tot diek, IJsseland. Altijd weer anders, altijd weer niet.
0: Kijk, dat is binnen een mooie woorden, is dat. En nog één vraagje aan Jan. Voor mij, of Gerrit.
1: Ja, volgen we
0: bij Jan dan iedere keer?
1: Ja, dat zijn de twee voornamen op de Veluwe die het meeste voorkomen.
0: Dat denk ik toch altijd goed, hè? Dus, de molen staat sinds 11 juni 1974 is een rijksmonument geworden. En de mul Jan van Bats, hoe ben je eigenlijk aan de naam Bats gekomen? Van Lubettus.
1: Lubettus, ja, dat is een afkorting van Lubettus inderdaad. In het dialect Bats. En ja. Bats was de laatste beroepsmolenaar eigenlijk. Jan, zijn broer, die het laatst is overleden, die was eigenlijk zijn knecht en de transportman. Ja. Met paardenwagen, met zijn transportfiets, meel naar bakkers brengen en zo. En koren ophalen bij de boeren.
0: Ja.
1: Maar in 1991 was de molen opnieuw aan restauratie toe. En hij was particulier eigendom van Bats en van Jan. Maar die kerels die konden natuurlijk bij lange na niet zoveel subsidie verkrijgen als een instantie, zoals een stichting. Dus we hebben toen geprobeerd vanuit de gemeente om de molen in eigendom te krijgen en over te brengen naar een stichting. Dat is gelukt, maar Jan en Bas die dachten dat ze nog een kapitaal in handen hadden.
0: Okay.
1: Die wilden er geld voor zien.
0: Nou.
1: Maar dat kon er niet worden. Dus uiteindelijk is hij voor een symbolisch bedrag van een gulden overgegaan. Maar met de belofte dat ze hem de naam zouden geven. Want die molen heeft nooit een naam gehad voor die tijd. Naam zouden geven van Bats. Dus daarom is het nu de Mullen van Bats.
0: Oké. Okay. Dus er zit een heel verhaal zitten erachter.
1: Daar zit een heel verhaal achter. Maar dat is met alle dingen.
0: Ja, dat is zo. Maar je bent eens vrijwillige molenaar nu? Hier?
1: Hier wel.
0: Deze molen?
1: Ja.
0: En dan wil je ze graag verhouden of heb je nog mensen nodig?
1: We kunnen altijd mensen gebruiken. En ik loop tegen de 70. Als ik een keer definitief mijn oogjes dicht doe, dan...
0: Dan
1: moet je een opvolger hebben, hè?
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er in de omgeving wel jonge molenaars die de laatste tijd gediplomeerd zijn. Dus ik heb goede hoop dat iemand daar wel inspringt op dat moment. In Vaassen zijn er veel molenaars.
0: Ja.
1: In
0: Wapenveld.
1: Wapenveld zijn er een paar. Ook niet meer de jongste.
0: Okay.
1: Bert, die we net gehoord hebben.
0: Ja.
1: Die was al hier knechtje bij Bats in 1974. Bij die eerste restauratie al.
0: Daar
1: staat hij ook nogal bij op de foto in mijn eigen boekje.
0: Oké. Okay.
1: Het boekje over de geschiedenis van de Mullen van Bats van Wezen.
0: Waar kunnen mensen dan eventueel als vrijwilliger zich aanmelden?
1: Bij de Mullen.
0: Gewoon hier bij de Mullen?
1: Ja.
0: Of heb je nog op de site ergens?
1: Ik heb geen site bij deze molen. Wel een weblog.
0: Ja.
1: En de nieuwtjes die ik kwijt wil over de molen, als er wat bijzonders gebeurt, die zet ik ook altijd bij de Facebookgroep Wat gebeurt er in Vezen.
0: Oké, kijk, dat is ook mooi, ja.
1: Ja, dat is ook mooi. Dat is heel mooi.
0: Ja, dus kun je alles volgen wat je hier doet?
1: Wat hier gebeurt, zorg ik wel voor dat de mensen weten waarom het gebeurt. Als ik de molen in de rouw zet, dan staat het altijd vrijwel meteen op Wat gebeurt er in Vezen.
0: Oké. Okay. Als ik zo kijk, die spanwijdte van die wieken, hoe noemen ze dat? De speciale naam heeft dat voor, hè?
1: De vlucht.
0: De vlucht. Dit is 20 meter 5?
1: 20,5 meter, ja.
0: Is dat vanuit het hart naar boven of is het gewoon... Of...
1: Nee.
0: Helemaal.
1: Helemaal. Van top tot top.
0: Top tot top.
1: Eén wiek is dus 10 meter 25. Ah, en dat is een tamelijk kleine molen.
0: Mooi.
1: In het westen poldermolens gaan tot 29,5.
0: Oh, die zijn nog veel groter?
1: Jazeker.
0: Ah, kijk. Dus... Nou, weer een stukje geleerd allemaal over de molen hier zo. Dus,
1: ja.
0: Binnen waren we druk aan pannenkoeken bakken.
1: Ja.
0: Ik hoop dat het ook allemaal goed gaat, de opbrengst.
1: Ik heb er al één gehad.
0: Heb je er al één gehad? Ik ga het ook even eentje proeven.
1: Ja, ze zijn goed hoor.
0: Dus komt helemaal goed. Gerrit, dankjewel voor deze interview.
1: Graag gedaan.
0: Want ik zie dat we het uurtje er alweer bijna op hebben zitten.
1: Mooi zo.
0: Dus we gaan nog een stukje muziek en dan gaan we afsluiten.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel voor je gastvrijheid en op deze prachtige locatie.
1: Ja, ik geniet er elke dag van.
0: Ja, ik denk het.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Oh, denk je, Joop, zat de muziek in me. Doet hij niet, Joop?
2: Ja, hij doet wel, maar ik weet niet, wil je nog afsluiten of doe je dat tijdens de muziek?
0: Nou, doe zo meteen wel even.
2: Ja?
0: Met een paar minuutjes, toch?
2: Ja, je hebt nog een paar minuutjes, dus anders kom ik niet helemaal uit met mijn plaatje.
0: Oh, oké, dan gaan we zo een afsluiting doen tussendoor.
2: Nee, ik denk dat je, we moeten even iedereen bedanken, denk ik hier.
0: Ja.
2: Met name Gert, die heeft hier toch
0: Gert,
2: een hele mooie installatie neergezet.
0: De technische man?
2: Maanden mee drukken was om op te bouwen, denk ik. Ja, dus ik zal muziek instarten en dan bereiden ze zomaar een einde aan.
0: Kom goed, Joop.
2: Ja?
0: Ja.
2: Is er zelden of niet?
0: Is er zelden, Joop?
2: Ja.

0: In ieder geval weer twee uurtjes van Moois Lussen op deze hele mooie locatie hier bij de Wilden van Bats in Veessen. We hebben hier enorm mooi en lekker kunnen genieten ook van het weer. Ik wil de mensen bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Gerrit, dankjewel. Henk-Jan, ook bedankt voor het interview van Van Wapenveld van Bert Hanekamp. Ja. Hetty, bedankt voor het eerste uur presentatie. Gert, bedankt voor het helpen met de boel opbouwen en de technische man achter ons. Joop ook bedankt. Ik wens iedereen een hele fijne dag. En Joop, wie hebben we volgende week in de uitzending? Weet je dat zo?
1: Volgende week is Martin er weer in de studio.
0: Ja.
1: En dan is onze tuinman Piet Grotes.
0: Piet Grotes. Anki, ja. De man met de groene vingers.
1: Ja, precies.
0: Dus, nou, ik wens jullie allen een heel fijn weekend. Mijn naam is Leo Hulleman. En we zeggen altijd aan het einde.
1: Goed gewoon!

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Die brand woedt al sinds het begin van de middag. Veel bedrijven hebben daar last van, zegt verslaggever Kees van Dam.
3: Het zwaarst getroffen op dit moment lijkt de Universiteit van Utrecht. Daar merkten ze vandaag dat het digitale onderwijs eigenlijk van geen kanten meer liep. En zojuist heeft de universiteit bekendgemaakt dat de deuren morgen dicht blijven voor studenten en voor medewerkers, omdat de toegangspassen niet meer werken.
2: Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Bij 2 geëvacueerde opvarenden van cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Een van hen is opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen en de ander in het LUMC in Leiden. In totaal zijn 5 besmettingen nu bevestigd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Op de luchthavens van Sydney en Melbourne zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt. Ze waren samen met hun kinderen teruggekeerd naar Australië nadat ze 2 weken geleden een detentiecentrum in Syrië hadden verlaten. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven en kunnen jarenlange celstraffen krijgen. Het Internationaal Olympisch Comité wil Belarussische atleten weer onder hun eigen vlag en volkslied laten meedoen aan sportevenementen. Dat adviseert het IOC aan alle internationale sportbonden die daar zelf een beslissing over mogen nemen. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 mogen atleten uit Rusland en Belarus alleen onder neutrale vlag meedoen. Dan het weer blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar 1 adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

deze week de liedjes weer twee aan twee gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij het De Tweesprong. Het programma op de donderdagavond waar de liedjes helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Fee Nieuwenhuis en het komende uur heb ik onder andere een bijdrage van Hendrik Alkema. Twee nummers die op hetzelfde moment in de tipraden stonden en beide niet in de top 40 terechtgekomen zijn. En een verrassend instrumentaal nummer. Ben je benieuwd welke tracks er voorbij komen? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar ik begin zoals bijna altijd met een gouden ouwe. Eind 1983 wordt in Minneapolis en omgeving de film Purple Rain opgenomen. Deze semi-autobiografische film gaat over een jonge muzikant die de muzikale strijd aangaat met de lokale band The Time. In juni 1984 wordt de soundtrack Purple Rain uitgebracht. In de eerste dagen na de release worden er meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht, terwijl de film nog moest uitkomen. De film en het bijbehorende album bezorgen Prince zijn internationale doorbraak als superster.

Purple Rain is de derde single van het album en komt vooral in Europa en meerdere landen op de eerste plek van de hitlijsten terecht, waaronder Nederland. Ook de andere singles van het album, When Doves Cry, Let's Go Crazy en I Would Die For You, zorgen wereldwijd voor hoge noteringen. Purple Rain is Prince's best verkochte plaat. En omdat het een echt rockalbum is, spreekt het een gemengd en breed publiek aan. In de eerste tweesprong van deze week neem ik een kijkje in de muziekgeschiedenis naar een dag in het verleden. Te beginnen met Robert Palmer. Hij staat deze week aan de top van de Billboard Hot 100 met Addicted to Love. Dit komt vooral doordat de iconische videoclip veel te zien is op MTV. Oorspronkelijk was de track bedoeld als duet met Chaka Khan, maar daar gaf de platenmaatschappij van haar geen toestemming voor. Ze is wel te horen op de opnamen, net als Duran Duran-gitarist Andy Taylor en chic drummer Tony Thompson.

Op 7 mei 2001 overlijdt John Woodhouse. In 1922 is hij geboren als Jan Hendrik Holshuizen. Als hij 15 jaar is, wint hij het wereldkampioenschap accordeonspelen door het Alla Turca van Mozart te spelen met de accordeon op de rug. Hij componeert en arrangeert meer dan 1000 stukken voor radioensembles en orkesten. En ook schrijft hij veel liedjes voor anderen, zoals in 1958 Koffie Koffie, Lekker Bakkie Koffie voor Rita Corita. In 1967 heeft hij een top 3 hit met Melodia in de top 40. Een instrumentale versie van Hörst du mein heimliches Rufen. Gespeeld op de Magic Accordeon, een elektronische accordeon waaruit het geluid van een elektrisch orgel komt. Ja, en zo zie je maar weer. In de tweesprong kan het alle kanten opgaan. 1988 is alweer 38 jaar geleden en toch voelt het als de dag van gisteren. Maar dat komt natuurlijk doordat ik aan de jaren 80 leuke muzikale herinneringen heb. De top 3 van 7 mei 1988 is als volgt. Van 4 naar 3 gestegen, Morricante met Jekke Jekke. Op 2 blijven staan, Toto met Stop Loving You. En op 1 blijven staan, Eddie Grant met Gimme Hope, Joanna. Ziggy Marley and the Melody Makers is een reggae-groep die bestaat uit Ziggy, Steven, Sharon en Sadella Marley, allen kinderen van Bob Marley. Ze zijn actief tussen 1986 en 2000. Bij platenmaatschappij Virgin hebben ze in 1988 een succesvol album getiteld Conscious Party. En van dit album komt de single Tomorrow People, die op 7 mei 1988 nieuw binnenkomt op 27 in de top 40.

De oorsprong van het nummer Heart van de Pet Shop Boys gaat terug naar de sessies voor het eerste album van de duo Please uit 1986. Ze wilden graag dat het nummer gebruikt zou worden door Steven Spielberg in de film Inner Space. Omdat het nummer het verkeerde tempo had, ging dat niet door. Volgens Neil Tennant komt de inspiratie voor het nummer Heart van het nummer I Like You van Phyllis Nelson. Dit liedje is geproduceerd door Shep Pettibone, die ook de remix heeft gemaakt die je zojuist hoorde van Heart. In de derde week stijgen de Pet Shop Boys van 14 naar 11 in de top 40 van 7 mei 1988. En dan gaan we door met de 2 van 1. The Audience is een Engelse Britpopband uit de jaren 90. Kort na het ontstaan in 1997 splitst de band zich alweer op. In 1999 brengt Cristiano Spiller de Miami EP uit met daarop een instrumentale versie van Groove Yet, If This Ain't Love. Dit nummer wordt in 2000 bewerkt tot een vocale versie en hiervoor wordt de voormalige leadzangeres van The Audience, Sophie Alice Baxter, gevraagd om die in te zingen. Het nummer groeit uit tot de zomerhit van het jaar. En de track is meteen de start van een succesvolle solo-carrière voor Sophie Alice Baxter. In 2001 brengt ze haar debuutsingle Take Me Home uit.

Het 8e studioalbum Peranimo Pop van Sophie Alice Baxter wordt uitgebracht op 12 september 2025 door Decca Records. De plaat komt binnen op plek 5 in Engeland. En voorafgaand aan het album verschijnen de singles Freedom of the Night, Vertigo, Taste, Dolce Vita en het nummer wat je zojuist hoorde, Relentless Love. Ja, en mocht je nou de hele plaat graag willen horen, dan zou ik hem zeker gaan komen kopen. Die heet Peranimo Pop. Goed. Mocht je het willen weten hoe die nou heet, stuur gewoon een mailtje naar f.nieuwenhuis@rtv794.nl. f.nieuwenhuis@rtv794.nl en ik laat het je weten. Goed, we gaan door met de volgende tweesprong. Hendrik Alkema heeft twee liedjes uitgezocht die helemaal geen hit zijn geworden, maar wat eigenlijk wel had gemoeten. Van albums die de geschiedenis van de popmuziek hadden kunnen veranderen, maar dat niet hebben gedaan. Tegenwoordig kun je als artiest viraal gaan, waardoor je op de commerciële zenders veel eerplay krijgt. In de jaren 80 was je afhankelijk van de platenmaatschappij en hoeveel moeite die deed voor de promotie van jouw liedje. Voor Tom Waits deed hij blijkbaar niet zoveel. Downtown Train, een nummer met een mooie melodie, een sfeervol arrangement, overtuigend gezongen en met Keith Richards op gitaar, deed helemaal niks. En dat lag niet helemaal aan de DJ's. Dat lag ook aan de slechte smaak van veel Nederlanders die het nummer niet de verrukkelijke 15 van de VARA instemden. Die vielen massaal voor U2, Talking Heads en The Simple Minds.

She Said the Same Things to Me is een liedje van John Hiatt en komt van zijn zevende album met de inmiddels wat achterhaalde titel Warming Up to the Ice Age. Ook op dit liedje is nauwelijks gestemd door het publiek voor de verrukkelijke 15. Laat staan dat dit iets deed in de tipparade. En de producer Robert Putnam had nog zo zijn best gedaan om de country blues rock van Hiatt van de jaren 80 sausje te voorzien. Twee prachtige nummers uitgezocht door Hendrik Alkema, waarvoor dank. En voordat we naar de laatste twee liedjes gaan van deze avond, nog even het volgende. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is Bramma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. Je hoort dan de favoriete nummers van Eric Clapton, veel blueshelden, en Eric Clapton's bestverkochte album MTV Unplugged. Ja, en zoals gezegd, ik ga naar de laatste twee sprongen van vanavond en daarmee kom ik denk ik wel bij het nieuws terecht. De volgende tweesprong is ontstaan doordat ik op de site van de Top 40 aan het kijken was in verschillende hitlijsten, waarbij ik op een gegeven moment de tipparade van 26 oktober 1985 voor me had. En in die tipparade stond van die week en de twee daarop volgende weken staat Nicky uit Londen met So In Love en Nicky uit Varsseveld met He's So Different. En beide singles staan 5 weken genoteerd en halen de Top 40 niet. Dus zoals gezegd, dit zijn de laatste twee nummers van vanavond. Alvast bedankt voor het luisteren. Goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 9 mei aanstaande is het weer Open Molendag in Nederland. En dus ook in Heerde. Dan kunt u een kijkje komen nemen bij Molens de Vlijt in Wapenveld en de Mullen van Bats en de Stoom van Jan in Vezen. RTV 794 komt rechtstreeks voor de uitzending van Moois Lusteren vanuit Vezen tussen 10 en 12. Kom kijken en luisteren op zaterdag 9 mei naar RTV 794, uw eigen lokale omroep.

0: Ik knop jij, Johan.
1: Ik heb hier echt zo geen zin in.
2: Ja, toch moet het.

gaat lekker, jongens. Nu heb ik jou geholpen en jij voelt je lekker zen. Alleen, nu heb ik haast geen tijd meer voor waar ik beroerd in ben. Ik verzuip haast in de klussen. Verzin jij eens gauw een plan, want jij kunt dingen denken die ik nooit verzinnen kan.

is? Er is één God en toch zijn we samen met drie. Kijk, dat snapt de juf dan maar niet. Dus, lieve mensen, wie heeft hier nou...

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.